De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het planbureau voor de leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ondernemers zijn bezorgd over Wero, de dienst die Ideal gaat opvolgen, meldt de Telegraaf. Wero gaat namelijk veel hogere transactiekosten rekenen dan zijn voorganger. Ondernemers vrezen dat ze moeten doorberekenen aan hun klanten. Wero zegt dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. De bouw van een enorme triomfboog in Texas begint over 2 weken, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken. De boog moet ruim 76 meter hoog worden, een stuk groter dan bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs. Het is een lang gekoesterde wens van president Trump. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker, die gisteren begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome een stukje verderop. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin Louis van Gaal een rolletje speelde. Het concert is volgend jaar op 24 april. Het Radio 10 weer door Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.

In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd woensdag pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen over zijn geaardheid. Het AD rekende uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt niet in. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de derde ronde van de US Open. Hij won in 3 sets verrassend van Alex de Minaur uit Australië. In de volgende ronde moet hij tegen de winnaar van de match tussen Zizou Bergs uit België en Jesper de Jong. Die partij is nog bezig. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is onstuimig met aan de kusten stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden.

0: 5 uur.
1: Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effect hebben. Verder zegt het LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. Het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. En die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een Snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de al 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden.
0: Deze week de Radio 10 staat op vrij.

0: maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen zit Jan-Willem nog even in het draaiboek van de show te neuzen.
1: Ah, je moet iets verder van je scherm vandaan. Dat is slecht voor je ogen, hoor.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
1: Ja, goedemorgen, goedemorgen. Het is vrijdag 4 september 2026. Welkom bij een nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op. We zijn weer lekker aan het opstarten, hoor. Je kunt ook inchecken via de Radio 10-app. En dat gebeurt al. Manon deed dat bijvoorbeeld. Goedemorgen, Alfred. Nog één dagje werken en dan ga ik lekker naar Mallorca op vakantie.
2: Oh, dat is lekker.
1: Bert is er ook weer bij. Hey, Alfred en de rest hier. Bert uit Heer Hugo Waard. Heer Hugo Waard, moet ik natuurlijk zeggen. Bijna weekend, maar eerst nog even tot 10 uur naar de ochtendshow luisteren. En in Dongen staat hij ook aan. Hey Alfred, hier in Dongen staan we ook op met Radio 10. Groetjes Kees en Marie.

0: als het niet al te bewolkt is en je kijkt naar boven heen, het is ook nog een beetje donker om je heen. Dat je niet te veel lichtvervuiling hebt, zoals dat heet. Dan zie je ze hoor. Sky Full of Stars, het is Coldplay op Radio 10.
1: De Radio 10 staat op dagschijf.
0: Ja, ik heb een grote dagschijf hier in de studio staan. En ik ga daar zo een draai aan geven. Daar komt een jaar uit. En daar horen wat hits uit dat jaar bij. Wat eigenlijk vandaag een hit was. Maar dan in die contraien. Als jij zin hebt om vandaag een slinger aan het rad te geven, de dagschijf, dan mag dat. Je kunt je opgeven via de Radio 10-app. En wellicht kan ik dan zo met jou wat keuzes doornemen. Als je dus hebt opgegeven, ga ik je terugbellen. Dan gaan we er een slinger aan geven en dan krijg je 3 keuzes. En eigenlijk degene die je kiest, die gaan we helemaal draaien. Zo simpel is het eigenlijk. Kijk, wat zie ik? Marvin die stuurt een appje. Alvast goedemorgen. Zijn jullie vanmorgen met de verhuisbus ook in West-Brabant? Dan zijn jullie van harte welkom in Etten-Leur. Oké. Hij was bij Live on the Beach in Scheveningen, waar niet alleen Guus, Bluff en Hanna in vorm waren, maar ook onze eigen DJ er een feestje van maken. Nou, swingend het weekend in, dankjewel. Johan die zegt, morgen heren en dames, leuk en gezellig dat jullie ook weer paraat zijn. De radio op 10, heerlijk genieten. En Esther zegt, ik ben net wakker en ik moet vandaag werken tot 11 uur en dan heb ik weekend. Nou goed, als je dus al wakker bent en je denkt, ik heb wel zin om een slinger aan de dagschijf te geven, geef je op via de Radio 10 app en dan komt dat helemaal goed. Nu eerst Simply Red.

0: een ding. Er staan allerlei jaartallen op. En Barbara, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met jou gaan we de slinger aan geven. Waarom ben je al zo lekker vroeg wakker?
1: Er moet gewerkt worden.
0: Oeh, en wat doe je?
1: CV-ketels.
0: Je doet CV-ketels? Oké. Okay. En kom je dan bij de mensen thuis om te maken?
1: Nee, dat wil ik de mensen niet aandoen. Nee.
0: Nee? Hoezo? Nee, lijkt me heel gezellig als jij bij mij langskomt voor de CV-ketel. We hebben er allebei even heel verstand van waarschijnlijk. Maar, maar zit je op kantoor of zoiets?
1: Nee, wel in de productie. Maar okay. De randartikelen, zeg maar. De thermostaten, de gateways. Alles wat er...
0: De gateways. Oké. Okay. En is dat niet tegenwoordig allemaal computerwerk, zeg maar, wat er aan onderdelen ingaat? Dat het gewoon allemaal al compleet uit China, weet ik veel, vandaan...
1: Nee, we maken het allemaal zelf.
0: Je maakt het allemaal zelf, oké. Okay.
1: Een Nederlands product, ja.
0: Oh, wat goed. Ja. En is het leuk?
1: Ja. Oprecht.
0: Heb je dan thuis ook je eigen werk hangen in de kast?
1: Nee, helaas niet.
0: Oh, dat is dan ook weer de timmerman die timmert nooit bij zichzelf thuis goed, hè?
1: Nee.
0: Maar ja, ik denk dat zolang die niet kapot is, ja, waarom zou je hem vervangen natuurlijk?
1: Ook dat.
0: Maar zit er nog wel een beetje leven in de CV-ketels? Want iedereen moet toch nu over op zo'n warmtepomp? Of valt dat weer mee? Hebben jullie nog druk zat?
1: Wij hebben ons druk zat, ja.
0: Nou, gelukkig
1: vandaar
0: maar.
1: Vandaar dat we ook over moeten werken, dus.
0: Oh ja, je bent er inderdaad vroeg bij. En ben je dan ook, betekent dat je eerder klaar bent vandaag?
1: Nou, 3:15 ben ik vanmiddag...
0: Oh, dat ging nog steeds een flinke dag.
1: Wat?
0: Ja. Maar dan heb je lekker weekend. Nog leuke plannen?
1: Wat ik net al zei, want ik ga morgenavond lekker...
0: Wat zei je net al?
1: ...uit eten. Aan je voorganger.
0: Aan mijn voorganger?
1: Gezellig uit eten met een collega.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dan moeten we ook een beetje de banden aanhouden, zeg maar.
0: Nou, wat gezellig. En wat gaan jullie voor eten?
1: Weet je Italiaans. Dan?
0: Koreaans?
1: Ja, Italiaans. Nee, Italiaans.
0: Italiaans. Iets met aans op het eind. Ja.
1: Ja.
0: Lekker hoor. Zeg, zal ik hem eens een slinger geven?
1: De dag schrijf.
0: Oké, komt hij aan. Waar hoop je op?
1: De jaren 80.
0: We komen wel in de buurt. Ach.
2: 1979.
0: Net geen jaren 80. Nou ja, goed, maar 1979 is dichtbij genoeg. Het werkt als volgt. Je krijgt 3 keuzes. Tenminste, je krijgt ze 1 voor 1. Als je zegt ja, dan gaan we die draaien. Als je zegt nee, dan start ik de volgende in. Maar dan kun je niet meer terug. En de laatste wordt dan automatisch wel gedraaid als die nog komt.
1: Ja.

0: Die laat ik voorbij gaan.
1: Die laat je voorbij gaan? Oké. Okay. Ja. Nou, dan is de volgende keuze deze.
0: Ja, dat wordt hem. Ja, dat wordt hem.
1: De nummer 2 op deze dag. Wil je nog horen wat het anders was geworden als je deze niet had gekozen?
0: Ja, doe eens.
1: Oké. Anders was het deze geworden.
0: Die
1: was ook wel leuk geweest. Maar ja, die gaat het echt niet worden. Dat was de nummer 29 op deze dag in 1979. Maar we gaan gewoon lekker voor de grootste hit van vandaag in 1979. Dankjewel voor het geven en het kiezen van deze suggestie bij de dagschrijf vandaag, Barbara.
0: Nou, graag gedaan.
1: Yes, fijne dag.
0: Ja, fijne dag. Doei, doei.

0: De Hall of Fame, maar daarvoor ja, dan toch die mooie keuze die vandaag uit de dagrad kwam. Ja, de dagschijf was vandaag van Kiss. And I was made for loving you. Goedemorgen, als je erbij bent, laat lekker wat van je horen via de Radio 10 app. Vind ik altijd heel erg gezellig. Gunther die zegt bijvoorbeeld ook Zwitserland luistert mee. En Irma die stuurt een appje. Morning, nu heb ik vakantie, maar moest toch weer vroeg op. Maar voor een goed doel hoor, om mijn schoonzoon naar Schiphol te brengen. En ik heb het met liefde gedaan. Fijne werkdag. Nou, kijk, en wie je ook helemaal verwilderd de studio binnenkomt huppelen, is Hannelore. Hannelore, morning.
1: Goedemorgen. Ja, ik had een wilde nacht inderdaad.
0: Had je een wilde nacht?
1: Ja, ken je dat? Dat je dan wakker wordt van kramp in je kuit.
0: Oh?
1: En dat je dan moet staan, omdat het anders
0: Ja.
1: Ja, nou, dat had ik een paar keer vannacht.
0: Oh.
1: Heel rommelig.
0: Dus te weinig calcium of zo, toch, zeggen ze dan?
1: Ja, nou, dat kan het bij mij niet zijn. Ik denk gewoon mijn nieuwe schoenen, waar ik gisteren heel hard op heb gewandeld toen ik de hond uitliet.
0: Maar je zei ook dat je hier binnenkwam. Van, ja, ik had tegenwind en...
1: alles duurde daardoor ook langer, omdat ik gewoon een beetje gaar ben of zo, denk ik. Ken je dat?
0: Ik herken het. Gisteren had Jeroen zo'n dag dat hij koffie overal overheen gooide. Ja. Maar goed, en vandaag heb jij een beetje...
1: Ja, maar jij bent weer zo frissend fruitig als altijd.
0: Ja, gelukkig wel. Ze valt me niks tegen. Een uurtje eerder erop staan dan normaal. Ja, nou goed. Het is 4 september, verjaardag van Beyoncé. Gefeliciteerd.
1: Oh ja.
0: Ze wordt 45 en Mark Ronson is ook jarig, 51. En weet je wat er op deze dag in 1781 gebeurde?
1: Nee.
0: Nou, dat vind ik heel gek dat je dat niet weet.
1: Ja, ook even niet paraat, nee.
0: Toen werd Los Angeles gesticht. Door 44 Spaans sprekende mestizen in de Bahia de las Fumas. De baai van de rook.
1: Nou, dat gaan
0: zo,
1: ze
0: heette
1: vast,
0: dat, zo heette dat eerst.
1: Gaan ze vast vieren vandaag.
0: En toen dacht ik, wat zijn nou mestizen? Nou. Weet jij wat mestizen zijn?
1: Ja, ik denk een soort geestelijke of zo.
0: Nee, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die één Spaanse ouder en één Indiaanse ouder hebben.
1: Oh.
0: Een soort, nou ja, een halfbloed zou je dan lelijk kunnen
1: zeggen.
0: Mestizen. En die hebben dus Los Angeles gesticht. En in 1948 deed koningin Wilhelmina afstand van de Nederlandse troon. En toen werd ze opgevolgd door...
1: Juliana,
0: ja. Even kijken of je koningsgezin bent.
1: Ja.
0: Goed. Even een klein quizje on the side. Zo.
1: Ja.
0: Nou, Hannelore, ga jij lekker het nieuws doornemen.
1: Ja,
0: en vertel ons straks allemaal wat er is gebeurd. Draai ik even Earth, Wind & Fire. Dit is Let's Groove.

0: kan er niks aan doen, maar ik blijf toch altijd aan die film denken, American Pie, als ik Madonna hoor met American Pie. Maar het is natuurlijk een oud liedje van Don McLean van lang voor die film. Jeroen kijkt zo van, heb je de film American Pie nog nooit?
1: Nee.
2: Nou, daar gebeuren dingen met appeltaarten.
0: Met appeltaarten, ja.
3: Oh, oké.
0: Apple pie.
3: All right.
0: Hallo, Jeroen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij zit met je neus in hele andere dingen dan in een appeltaart.
3: Nou, nee, ik was wel even bij Tante Madonna gebleven, want...
0: Die heeft weer een make-over gehad of zo?
3: Ja, er staat in de krant vandaag een hele pagina over... inderdaad, naar aanleiding van Madonna, die van de week... heb je dat gezien, Anne-Lore?
2: Jazeker.
0: Ik heb er nog niet gezien. Heb je een foto?
3: Ik heb een foto. Nou, zeker nog zijn twee foto's.
0: Ik hoorde van mensen dat hij er nog jonger uitziet.
3: Alfred kijkt nu live naar de foto's van een nog jongere Madonna. Dat is grappig, want ze wordt... hoe ouder ze wordt, hoe jonger ze wordt... En daar is een heel artikel over.
0: Misschien niet haar hele lichaam, maar...
3: In de krant. Nee, nou ja, over van... waarom zou je dat willen doen? En waarom doen mensen dat? En is dat dan zinvol en zo? En ik vind het ook wel grappig, want ik had er van de week... zeg maar ook intern een soort gedachtenstrijd over. En ik ben heel nieuwsgierig wat jij daarvan vindt, Hannelore.
2: Ja.
3: Wat zie je me aan te kijken?
2: Ik denk, nou komt het.
3: Nee, nou ja, met name omdat iedereen er dan zoveel van vindt. Nou, dat Madonna zo aan zich laat sleutelen. En nou ja, ik snap wel dat je daar dingen van kan vinden. Want ik zou er ook niet... zeg maar, als ik deze foto zie van haar... Ze kijken me een beetje meewarig aan in de lens. En dan denk ik, ja, ik herken je eigenlijk niet eens meer echt als Madonna. En dat mensen daar wat van vinden. En tegelijkertijd denk ik, het is haar eigen lijf. Ze moet het gewoon helemaal lekker zelf weten als zij dat fijn vindt om te doen.
0: Nee, dat snap ik. Maar
3: voelt zich daar gelukkig bij, dan let's go Madonna.
0: Maar zou de chirurg tevreden zijn met het resultaat?
3: Nou, de chirurg die dit heeft uitgevoerd bij Madonna, die wordt niet geïnterviewd. Maar wel een Nederlandse chirurg, professor Dr. van der Leij. En die heeft er verstand van. En die zegt, nou, het is echt wel heel goed gedaan bij Madonna. Het is mooi uitgevoerd. Je ziet wel aan de armen en aan de handen dat ze ondertussen al 68 jaar oud is. Maar goed, ja. Wat vind jij ervan, Hannelore?
2: Nou, als ik er zo uit mag zien als ik 68 ben.
0: Nee, Hannelore, nee, echt niet.
2: Nee.
0: Als je gewoon ouder wordt, dat hoort er toch bij dat je er dan wat ouder uitziet. Dat is toch ook heel mooi.
2: Op een mooie manier ouder worden.
0: Ja, precies.
2: Daar ben ik wel heel erg voorstander van. Kijk, zij slaat misschien een klein beetje door. Als in, het is wel heel veel.
0: Ja.
2: Maar aan de andere kant, het past ook bij haar. Want zij was altijd al heel veel. En ze ging altijd al de eigen gang. En
0: vervolgens
2: hebben we het vooral over hoe ze eruit ziet. En niet over die toffe nieuwe muziek die ze heeft uitgebracht. Dat vind ik zo wonderlijk.
3: Ja, zie?
0: Ja, oké.
3: Zo.
2: Het is 68ste leven. Nee, dat is zo. Ik bedoel, ja, doe het even van haar generatie zijn niet inmiddels overleden.
0: Ja,
3: nee, dat is ook zo.
0: Dat is bijna applaus dat ze nog leeft.
2: Nou ja, en gewoon nog zo mooie muziek maakt. En zo lekker nog voor die carrière gaat. Ik hou daarvan.
0: Ja,
3: nou goed.
2: Dat is mijn mening.
0: Nee, vraag je ernaar.
3: Vind ik leuk om te horen. In de krant vandaag is een heel stuk over wat mensen doen. Onder andere Chantal Jansen wordt ook aangehaald. Die blijkbaar al vanaf haar 33ste botox en fillers gebruikt om er frons een beetje tegen te gaan.
0: Oh ja.
2: Nou, af en toe een klein beetje botox ben ik ook niet vies van.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nee, maar ik denk altijd als je het niet heel erg ziet, dat je zeg maar niet meer zo'n...
3: Je moet het toch juist zien, anders hoef je het net zo goed niet te doen.
2: Nee,
0: het is net zoals make-up. Het is goed als het
2: Shakira
0: niet opvalt.
2: Shakira bijvoorbeeld, die wordt ook heel mooi oud. Die lijkt ook niet te verouderen, juist omdat het zo mooi gedaan wordt.
3: En is het dan bij... Want ik zit gelijk aan mezelf te denken, zou ik dat niet dat ik nu per se daarover nadenk, maar of vind je dat het echt een vrouwending is?
2: Weet ik niet. Volgens mij wordt het ook steeds meer een mannending zo langzamerhand.
0: Maar Jeroen, geef even toe.
3: Wat?
0: Dokter van der Leijs, die staat gewoon in je telefoon, toch?
3: In mijn telefoon? Nou, dankjewel. Ik zal het als een compliment opvatten. Nou.
0: Stap maar weer even een plaat. Nou goed, dat en meer in de krantjes. Maar
3: ik had nog een heel ander ding, maar goed, dat vertel ik dan lekker niet.
0: Oh, voor de podcast?
3: Ja, voor de podcast.
0: Oh.
3: Leuk, of zo meteen na 6.
0: Ik heb nog 15 seconden, hoor.
3: Is goed. Ja, okay. Over dat we uiteindelijk allemaal weer duurder uit zijn met...
0: alles.
3: Van Ideal naar Wero gaan. Vertel ik straks wel.
0: Ja, oké. Nou, heel goed. Dan draai ik de motors. Dit is Airport.
3: Ook leuk.
0: Het is ook steeds duurder, de Airport.

jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.

0: Ja, je kan alle kanten op met de Backstreet Boys, als maar hun weg is. Hè? I want it that way. Een hele goede morgen. Het is bijna 6 uur op vrijdagochtend. We praten hierbij over het laatste nieuws met Hannelore. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector bezig met een staking. Die duurt 24 uur. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het openbaar vervoer plat. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden vandaag voorgeleid. In het dorp zijn ook gisteren weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel.
0: Was die ene dan verkeerd of zo? Dat ze dachten van, nou, dat was toch de buurman. Zo.
1: Gaan we weer
0: naar huis. Ja. Nee, maar je zal er maar net hebben gelopen, zeg je.
2: Ja,
0: en in de bussen zijn gegooid. Dat kan natuurlijk maar zo.
1: En een test die vrouwelijke atleten moeten doen om mee te doen aan de Olympische Spelen is nooit wetenschappelijk bewezen. Dat heeft Poynter ontdekt. Met een wangslijmtest wordt gekeken of een vrouw een mannelijk gen heeft en daarmee een oneerlijk voordeel. Het IOC wil op die manier transvrouwen weren uit vrouwencategorieën. En dat radioteam weer onstuimig vandaag met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het echt flink gaan plensen. En het wordt 20 tot 24 graden.
0: Ja, en het is nog vroeg, maar het wordt steeds drukker op de weg. Zijn er al files te melden, Jeroen?
2: Nee hoor, het is hartstikke rustig. Het is vrijdag en dat is eigenlijk altijd op de weg. Ochtends lekker doorrijden. Die wind waar Hannelore het ook al over had, dat zou een probleem kunnen zijn in de kustprovincies. Maar voor de rest niet zo heel veel gekkigheid. Mocht je iets tegenkomen van je denkt, nou, dat moet de rest van Nederland ook weten, laat het ons maar weten via de Radio 10 app.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

Paleisshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6. Deze week de Radio 10 staat op verhuizen.

0: Fred van de Weetjes. Hannelore, Jeroen, goedemorgen. Lekker geslapen?
1: Ja, het was een beetje een medium kort nachtje. Ik had gisteravond een feestje van 25 jaar RTL Boulevard.
0: Was dat leuk?
1: Dat was heel gezellig eigenlijk.
0: Was Bo er ook?
1: Wat? Nee. Het waren alleen volgens mij, ik moet heel even kijken of ik het goed zeg, maar de mensen die nu bij het programma werken, wat als nog veel mensen zijn, maar daardoor was het, heb ik Bo niet gezien. Maar,
0: Zou denken dat er bij zo'n jubileum ook een soort van reunie hoort, toch? Ja. 25 jaar.
1: Nou, dat komt dan misschien nog. Maar het waren nu de mensen die nu nog bij Boulevard werken. Want als er nog veel mensen zijn, het was een hele gezellige avond.
0: Dus Albert was er ook niet?
1: Albert heb ik ook niet gezien. Nee.
0: Maar goed, het was een gezellige avond.
1: Het was gezellig.
0: Ik vond het warm. Het was toch net geen plaknacht, maar...
1: Vanochtend?
0: Ik liep net eruit. Het is gewoon t-shirt weer, wat lekker.
2: Ja, hè? Ik ben ook helemaal van slag.
1: Heerlijk.
2: Ja. Warm op de fiets.
1: Ja, precies. Ik hoorde jou ook al zeggen dat je tegen de wind in moest
2: trappen. Ja, binnen het huis was dat vooral. Dat de dingen net even wat langer duurden.
0: Oh, jij zo groot dat je binnen het huis moet fietsen?
2: Ik was gewoon heel traag vanochtend. Maar net toen ik buiten fietste, dacht ik, wat is het warm.
1: Ja, het is 20 graden, dat is raar. Ja.
0: Krijgen we nou volgende week Indian Summer, heb ik dat goed begrepen?
1: Ik heb dan nog niet even opgegeven.
0: Dit programma die alles weet, zolang die het maar kan opzoeken.
1: Is het nu al Indian Summer?
0: Nou ja, dat hoorde ik iemand zeggen. Volgende week wordt Indian Summer. Wij gaan hier natuurlijk sowieso de reisweken vieren. Ja. Met de reiswekker. Dus
1: maandag 25 graden.
0: Bedoel ik. Hier. Oh. Hey. Nou. Gaan we lekker nazomeren.
1: Alleen maandag.
0: Tel je zegeningen. Het is de laatste dag vandaag van onze Radio 10 verhuisbus. Die gaat weer het land door. Deze ochtend zijn we in Brabant. Als je daar Radio 10 op hebt staan in Brabant, heb dan even je adres. En dan komen we bij je langs. Het wordt een speciale editie deze ochtend van de verhuisbus.
1: Oh?
0: Nou, ik heb een extra verrassing.
1: Oh, je hebt een extra verrassing?
0: Ja. Heeft iets te maken met het nieuws van deze week? Dit nieuws vraagt eigenlijk om een extra verrassing in de verhuisbus. Is het cryptisch genoeg om te blijven luisteren?
1: Ja, ik vind het heel cryptisch. Mooi, ja. Robert Blokland, de filmjournalist, goede vriend van ons radioprogramma, die hoorde ons gisteren praten over Terminator 2, Judgment Day. Die film die draait weer in de bioscoop vanwege een 35-jarig jubileum. En wat denk je? Nou, hij blijft maar appen. Dat hij erover moet vertellen. Want hij zegt, er zijn zoveel leuke dingen over te vertellen. Dus later in de show is Robert hier voor je. En dan gaat hij je oren van je hoofd kletsen over Terminator.
0: Live on the Beach is begonnen. Vierdaagse festival op het strand van Scheveningen. Hallemee, Guus Meeuwis, ook Bluff en heel veel van onze collega's. Ik hoor je ze zingen. Dennis Verheugd, hoor je dat op de achtergrond?
1: Oh ja, Dennis was er ook. Ja, ik hoorde het net, ja.
0: Ik heb echt altijd dat FOMO-gevoel. Als ik dan die beelden zie. Dennis deelde dat gisteren in de app van onze collega's.
1: Ja, ik zag het, ja.
0: Verdikken, maar daar hadden we gewoon bij moeten zijn. We kunnen het nog even dunnetjes inhalen. Want dit weekend gaat het festival natuurlijk door. Hè, daarom vierdaags festival. Dus dat spreekt in principe voor zich. Vanavond Anouk, Somjeu en Direct.
1: Vandaag start de 49e editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam. Honderden botenschepen van alles en nog wat vaart daar door de haven. En dan kan je langs de kant gaan zitten om dat allemaal te bekijken als je dat leuk vindt. Elk jaar komen daar zo'n 500.000 mensen op af om dat allemaal mee te maken.
0: Wauw, Roxy Dekker droomt groot, heel groot. Want ze is pas net begonnen aan haar Ziggo Dome shows. Ze heeft zijn record meegevestigd. Eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artiest met zoveel uitverkochte shows in de Ziggo Dome. Ze is helemaal vol, hè?
1: Jawel, maar het blijft, want je zou zeggen, hoe meer je er dan aan toevoegt, hoe verdunder de prestatie wordt. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, het blijft even groot.
1: Ja.
0: Ze heeft nu bekendgemaakt dat ze volgend jaar in de Johan Cruijff Arena staat.
1: Zo.
0: Het is toch niet te geloven. Ja, op Instagram plaatst ze een hele leuke video met Louis van Gaal. Ze probeert te voetballen. Maar ja, Louis, ja, die bekende, die zag er weinig talent in. Hè?
3: Ik denk dat je beter wat anders kan.
4: Ja, dat ik niet goed kan voetballen betekent natuurlijk niet dat ik hier niet kan staan. Dus volgend jaar is de arena even van mij.
0: Het is toch prachtig. Het is haar meer dan gegund. Wow. 24 april gaat ze haar droom waarmaken.
1: Wow.

0: Nile Smith en Nile Horan, Drive Safe. Wat een prima advies is als je onderweg gaat. Is dat druk, Jeroen, of valt het mee?
1: Nee, op vrijdagochtend is het hartstikke rustig. Nergens vertraging of file. Wij zeggen goede reis.
0: Lekker hoor.
2: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Ik denk altijd op dit moment van de dag. Die uitslapers die weten ook niet wat ze missen. Dat ik zei, ja, bedoel, je kan klagen over, ach, wat is het vroeg. Maar die ochtend, dat heeft iets magisch.
3: Ja, dat is wel
0: dat je langzaam die nacht ziet veranderen in de dag. En dan zeg je, van, jongens, weet je wat, het is vrijdagochtend. Ik ga er weer wat moois van maken.
1: Ja, maar ja, aan de andere kant, als je gisteravond nog in Scheveningen op het strand hebt gestaan, dan denk je, ach, dat uurtje extra slaap.
0: Jawel, maar dan trakteer je jezelf op een kopje koffie. En dan denk je, weet je wat, ik stond gisteren bij Live on the Beach. Ik wil nog een keer bluff. Bijvoorbeeld, hè? En dan kan dat gewoon. Dan kun je gewoon mee opstaan deze ochtend. Of denk je van, nou, ik pak het chic aan. Dan vraag je bijvoorbeeld Le Freak aan. De vraag is, met welk nummer wil jij vandaag opstaan? Laat het ons weten via de Radio 10-app. En misschien gaan we hem zo meteen voor je draaien.

0: Ik denk iedere keer bij deze, hij moet gewoon hard.
1: Bij Brooklyn Breakers.
2: Dit nummer?
1: Ja, heerlijk toch?
2: Nou, niemand houdt je tegen, toch?
1: Ik had hem ook heel hard. Ja, juist komt van, dus heb je er gelukkig geen last
2: van. Ik heb er geen last van gehad, nee.
1: Patrick, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Hi, Patrick.
1: Wordt dit jouw first time bij ons in de ochtendshow? Denk het wel, hè? Want we zijn pas net begonnen.
3: Ja, aan deze kant wel. Aan de andere kant ben ik
1: er
3: wel vaker in geweest.
1: Ja,
3: maar
1: deze kant wel.
3: Zeg,
1: Patrick.
3: Ja. Sinds het nieuwe huis, ja, is het de eerste keer.
1: Mooi,
3: ja.
1: Hoe bevalt het nieuw?
2: Bij Brooklyn Breakers.
1: Dit nummer? Ja, heerlijk toch?
2: Nou, niemand houdt je tegen, toch?
1: Ik had hem ook heel hard. Dus heb je er gelukkig geen last
2: van. Ik heb er geen last van gehad, nee.
1: Patrick, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Hi, Patrick.
1: Wordt dit jouw first time bij ons in de ochtendshow? Denk het wel, hè? Want we zijn pas net begonnen.
3: Ja, aan deze kant wel. Aan de andere kant ben ik er wel vaker in geweest.
2: Ja, maar deze kant wel.
1: Zeg, Patrick.

0: weet je wat het leuke van zo'n verhuizing is? Dat je dan ook wel weer dingen kan opfrissen. Terwijl je dat normaal gesproken niet zo gauw doet. Want ja, ik zou doen, want normaal gesproken, weet je wat, wij hadden het er ook over, Jeroen. Als je dan thuis bijvoorbeeld een bankstel verplaatst. Dan denk je toch altijd van, goh, waar moet dat
1: bankstel? Ja, waar die stond was ook goed. Waarom zouden we nieuwe gordijnen? Ach, ze zijn een beetje vergeeld. Maar ja, wat maakt ons het schelen?
2: Zijn een ander kleurtje en zo.
0: Met als gevolg dat je nooit wat verandert. Dus het voelt ook wel weer fris. Ik denk dat we over een week hier niet beter weten, Patrick.
2: Nee, daarom dus. Daarom blijf ik gewoon hangen. Dus.
1: Fijn dat je erbij bent.
2: Ja, toch? Dankjewel.
1: Ja, vind ik wel.
0: Goeie vriend, hoorde ik jou net tegen Alfred van der Weetje, sterregisseur van het programma die alles weet, zolang hij het maar kan opzoeken, zeggen dat je dit weekend twee dingen gaat doen. Niks en helemaal niks? Of was dat Alfred zelf?
2: Echt helemaal niks.
0: Oh.
2: Plaatsen, ja.
0: Wat een lekker vooruitzicht.
2: Lekker op de bank zitten, voetjes omhoog, een keer barbecue aansteken en dan zien we wel wat allemaal...
0: Mooi vooruitzicht, ja precies. Ja. Je moet van de zomer genieten zolang die er nog is.
2: Ik wou net te zeggen, als alles boven de 15 graden komt, hè.
0: Hey, er is heel veel geappt deze ochtend. En jij bent de gelukkige geworden. We hebben je uitgekozen. Je mag een liedje aanvragen waar je graag mee opstaat deze ochtend. Wat gaat het worden?
2: Doe maar de Yellow Submarine van de Beatles.
0: Dat is geinig.
2: Ja, toch? Ja, dan kunnen we zien, hè. Een Scheveningen zou je niet zien wat zonder water zit.
0: Ah, precies. Je had het over Live on the Beach waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Waar ben je daar geweest dan, dat je daar aan moest denken?
2: Nee, daar gaan wij niet in. Wij zijn meer van de house en zo. Hè.
0: Dus je bent meer van de house. Dus jij komt alleen je bed uit voor Charlie Lono's en Mental Tio, zullen we maar zeggen.
2: Ja, die categorie.
0: Wat ik wel leuk vind, kijk, het is niet de allerbeste Beatle-plaat. Laten we er eerlijk over zijn, toch? Yellow Submarine?
2: Nee, dat klopt.
0: Daar zijn we het allemaal wel over eens. Nee. Maar ze hebben in ieder geval heel veel lol gehad tijdens het opnemen. Want ik heb wel eens gehoord, er zitten op een gegeven moment zeegeluiden in. Dat ze dachten van, ja, het is Yellow Submarine, moet toch een beetje zeegeluiden in. Dus dan zijn ze met z'n allen naar de opslag gegaan van de Abbey Road Studios. Daar hebben ze een oud bad gevonden en allerlei materialen. En dan hoor je op een gegeven moment, ik denk dat het ergens na een minuutje in het liedje zit, hoor je ze allemaal herrie maken. Dat is dus met allemaal rommel uit de opslag van Abbey Road Studios.
2: Oh, dus, oké. Okay.
0: Ja, precies, als je dan denkt, ik vind Yellow Submarine helemaal geen leuk liedje, heb je in ieder geval nog iets om naar uit te kijken.
2: Ja, toch? Ja, die hebben wel meer leuke dingen.
0: Ja, toch?
1: Patrick,
0: mooi weekend.
1: Patrick zit deze plaat aan te vragen.

0: ook wel leuk geweest voor je uurtje straks tussen 19.
1: In het kader van het meeblenen.
0: Lekker meeblenen.
1: Ja, maar dan hebben we nu deze al gehad. Dan moet je maar even uit het trippen waar van de Beatles.
0: Iets langer nadenken nog. Yellow Submarine aangevraagd door Patrick van de Beatles. Zometeen het nieuws van 6:30. Hannelore, wat zit erin?
2: Premier Jette krijgt nog dagelijks veel bizarre reacties. Je hoort zo van wie?
3: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak

0: heeft aan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Griekenland. 8 dagen al vanaf €299. Kaching. Corendon.

0: loterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Een hele goede morgen vandaag. Veel bewolking en buien, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag laten ze ons wat vaker zien. En dat alles bij een graad of 22. Nog steeds rustig op de weg.
9: Lekker rustig onderweg. Geen files of vertragingen gemeld. We houden het voor je in de gaten. Goeie reis.
8: Het is 6:30 op vrijdagochtend. Hoog tijd om je even bij te praten over het laatste nieuws. En daar hebben we Hannelore voor. En dat is toch fijn?
10: Goedemorgen. In de haven van Vlaardingen zijn 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald die waarschijnlijk illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. Ze zaten in een truck uit Turkije. Onder de 15 waren 2 kinderen, meldt Rijnmond. In het oosten wordt gestaakt in de bouw- en metaalsector. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. En komende woensdag gaat om die reden ook het openbaar vervoer plat. En in Nepal zijn 2 mensen levend uit een tunnel gered, ruim een week na de enorme overstromingen. De BBC meldt dat er nog meer mensen in de tunnel vastzitten. Hoeveel is niet duidelijk. En Rob Jette is nu een half jaar premier en hij krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen vanwege zijn geaardheid. Het AD heeft uitgerekend dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. Zelfs als hij gewoon een berichtje post om een jarig koningslid te feliciteren of over een staatsbezoek. En de meeste mensen die dat doen, die hebben een doodgewone baan als ambtenaar of politieagent.
8: Bizarre. Het waren er 45.000 of zo berichten die ze hebben geanalyseerd. Las
10: ja,
8: het in de krant.
10: Heel veel. En echt honderden van dat soort rare berichten.
9: Ik vraag me daarbij vooral af welk achterliggende frustratie in iemands leven daarachter zit. Ik kan me niet voorstellen dat je... Bedoel, waarom zou je dat willen doen? Het is niet alsof Rob Jette iets van je vraagt waardoor je denkt van je vraagt iets onredelijks van, want hij doet verder natuurlijk niks.
10: Nee.
9: Dus er moet iets zijn in het leven van die mensen dat helemaal misgaat, dat je denkt, dan ga ik het allemaal op hem gooien.
8: Ja, ja.
10: Ja, en dat je dan vervolgens ook post. En dan elke keer weer.
8: Dat is zo kortzichtig.
10: Ik begrijp er helemaal niks. Maar het is toch bizar, toch? Je verwacht hè, dat houdt wel een keer op. Nou ja, blijkbaar niet.
8: Ik denk ook dat bij heel veel mensen het nog niet eens gaat om een diepgewortelde homo-haat.
9: Nee,
8: dat het weer is dat het eerste de beste ding wat ze kunnen bedenken naar zijn hoofd slingen. Oh, hallo, homo.
9: Ja, maar zo. En ik hoop dan vooral dat Rob Jette ondertussen een soort manier heeft gevonden om te bedenken van, dit gaat eigenlijk helemaal niet over mij. Het heeft eigenlijk helemaal niks met mij te maken. Het is gewoon een soort van een spiegel van een frustratie uit hun leven. Ik ben meteen gestoten op.
8: Ja, dat en dat waar hij voor staat en zijn ideeën en de problemen die mensen hebben, die ze dan daar weer op projecteren natuurlijk.
9: Dat.
8: Want het is natuurlijk ook wel zo dat de politiek nou niet zo heel gek veel voor elkaar brengt. Ja.
10: En het mag niet, hè, op X. Je mag iemand niet discrimineren op die manier. En daar wordt ook helemaal niet ingegrepen.
9: Ik denk dat ze daar bij X niet zoveel mee te maken hebben.
8: Daar trekken ze over het algemeen zo heel veel van aan.
11: Radio 10 staat op.
8: Nou, niet doen. Als je het wel eens gedaan, gewoon niet meer doen. Goedemorgen. Ja, gewoon niet meer doen.

0: Onze relatie met Britney Spears was de afgelopen 3 minuten een beetje toxic, maar dat gaf helemaal niks. Want die heeft een fijne energie, dat nummer. Grote hit voor Britney Spears, voor That Was Yesterday van Foreigner. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan Willem. Goedemorgen, Jeroen.
2: Van de Yellow Submarine.
1: Ja, van de Yellow Submarine.
0: Oh, de Beatles hebben over jou een liedje gemaakt. Ja, leuk, Jelle. Ja, en Alfred van de Weetjes is er ook.
3: Ja, hallo.
0: En Hallo.
1: Ja, Alfred, morgen. Hallo.
0: Jelle, jij als onderdeel van de ochtendploeg mag op vrijdag een liedje toevoegen aan onze Forever Young collectie. Mocht je het nog niet kennen, het onderdeel als je net inschakelt, het werkt als volgt. Wij zijn op zoek naar liedjes die voor altijd jong blijven. Waarvan je denkt van ja, dit is een hit, die is nooit ouder geworden. Waarbij we dan natuurlijk wel oude hits moeten kiezen. Want anders, ja, ik bedoel, van 2 jaar geleden kun je dat makkelijk zeggen. Dus we zeggen, nou, de grens ligt bij 40 jaar. En een artiest mag maar 1 keer in de collectie.
2: Ja, ja, dus dat duidelijk. Is nogal een verantwoordelijkheid, Jelle. Ja,
0: dus het is ook een beetje de vraag.
1: Zeker wat
0: ga jij voor onze voeten wegmaaien?
1: Ja, nou, ik denk wel dat ik de goede voor jullie voeten wegmaaien is het ook aan jullie ligt. Want we hebben vroeger op Radio 2 ook nog wel eens gedraaid. Maar als je jaren 80, want dan tel je 40 jaar terug, zegt, dan zeg je toch wel Simple Minds. En die hebben heel veel mooie nummers. Alleen dit nummer heeft zo'n verschrikkelijke bak energie. Dat, ja, als je mij vraagt, moet die erin.
2: Oh, wacht, ik weet al wat er gaat komen. Jij weet gewoon helemaal precies hoe je Jan Willem moet inpakken en opkopen.
0: Oh.
1: Ja, precies.
0: Nou, beschuldig je me nou als een soort van milde chantage?
2: Ik vind dat het in zo'n eerste week mag, dat helemaal prima. En dan vind ik het heel slim, Jelle, dat je daar gebruik van maakt.
1: Ja, ik vind het is ook gewoon zo'n vet nummer. Zo'n bak energie zit erin.
2: En je hebt helemaal gelijk.
0: Ik denk dat heel veel mensen zich nu afvragen, ja, welk nummer van de Simple Minds is er?
4: Waar gaat het over, Jan Willem?
2: Mensen vragen
4: het
2: allemaal.
4: Het gaat over het Waterfront.
0: Jelle, dankjewel.
2: Heerlijk.
4: Dankjewel.
0: Hij klinkt ook gelijk een stuk jonger, Jelle. Forever young.

0: stemmen in de popgeschiedenis. Ik was er dan als tiener gewoon op slag verliefd op. Ik had het bij Suzanne Hoffs bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Belinda Carlisle wilde ik ook zijn stem hebben. Maar ook Lee Nash van Sixpence Not the Richer. Ja, die kon wat mij betreft alles zingen. Jeetje, wat lekker.
1: Wat is het dan?
0: Ja, dat is iets in die stem die dan... Dat vind ik heel aantrekkelijk of zo. Ja, ik weet het niet. Kiss Me van Sixpence None the Richer. Daarvoor toegevoegd aan onze Forever Young collectie. Jij staat ieder jaar heel hoog ook in de top 4000. Hè? Het was ook wel weer heel mooi. Dus dat heeft Jelle ergens wel goed gezien. Die Waterfront van de Simple Minds. Wat dan in de geschiedenis niet per se de grootste hit van de Simple Minds was. Maar dan met terugwerkende kracht nog een grotere hit wordt. Bijvoorbeeld in zo'n top 4000 dan andere platen die ze ooit hebben uitgebracht. Ik hoorde jou vanochtend bij Alfred, toen je binnenkwam met de krantjes, Jeroen, over Wero en Ideal, dat er wat mee aan de hand was.
2: Ja,
0: hoe zit dat?
2: Las ik vanochtend in de krant. Ideal, zeg maar, waar je online je betalingen mee doet, tenminste in de meeste gevallen. Veranderd naar Wero. Dat wordt al jaren aangekondigd. Ik zie dat iedere keer als ik iets doe, dat wordt Wero. Pas op, hoor.
0: De eerste keer las ik het ook verkeerd. Dacht ik, Weirdo? Wat is
2: Weirdo.
0: Dit?
2: Ja. dat is een Europees systeem. Je moet me even bijstaan als ik dingen zeg die niet kloppen.
3: Ja, ik let op. Ja.
2: Ideal is dan Nederlands en Wero is een Europees systeem. Dan heb je in heel Europa hetzelfde. Maar dat gaat... De bedrijven die daar gebruik van maken om zeg maar, die betalingen te regelen. Dus je bestelt je nieuwe schoenen bij verzin maar wat. En dan die gebruiken dat systeem. En die moeten daar dan een bepaald percentage van afdragen. Maar dat gaat duurder worden. Met als gevolg dat alles wat wij online kopen ook weer duurder wordt. Dat heeft ermee te maken dat Ideal een bepaalde vergoeding per transactie rekent. En Wero rekent een bepaald percentage van de transactie die je doet.
0: Oh, dus hoe duurder het ding is wat je dan bestelt online, des te meer zij beuren.
2: Ja,
0: dat is voor hun een handig model, maar...
2: Nee, zeker. Ja. Ik vind het een heel handig model. Ja. Ga dat ook dat model toepassen. Ja. Maar in elk geval, zeg maar, online bedrijven, die maken zich daar zorgen over. Want die zeggen, ja, weet je, we moeten dat op een gegeven moment ook gaan doorberekenen aan onze klanten. Met als gevolg dat alles wat wij verkopen online ook duurder wordt.
0: Dus door Wero wordt het uiteindelijk allemaal weer duurder.
2: Ja, en dat doet de regering helemaal niks.
0: Ja, kunnen we dit weren? Wero. Nee, hier kunnen we niks aan doen, toch? Hier moeten wij mee.
3: Ik begrijp ook niet dat dit moet, hoor. Waarom moet dit? Ideal is toch prima?
0: Ja, omdat dat dan niet Europees werkt, waarschijnlijk zullen ze dat zeggen. Nee, goed.
2: Nou, dat was het.
0: Dat was het. Oké, nou, dat was het. Ja, leuker kunnen we niet maken, denk ik.
4: Nee, het team staat op. Dat komen we vieren.
0: Ach, dat zei ik iets te snel. We kunnen het wel leuker maken, want misschien komen we bij je langs. Staat Radio 10 bij jou op in Brabant. Laat het dan even weten via de app, want de bus is onderweg naar Brabant.
1: Ja.
0: En misschien bellen we dan zometeen aan bij jou. En dan mag je een leuk cadeau uitkiezen om te vieren dat Radio 10 bij jou opstaat. Dus staat Radio 10 bij jou op in Brabant. Bijvoorbeeld in...
2: Nou, Etten-Leur of in Roosendaal of in
0: Best.
2: Turg, of in Best of in...
0: Zet Hoge Bos, dan kan natuurlijk ook leuk naar Den Bosch heen. Dan nemen we een lekkere bossenbol mee.
2: Ja.
0: Stuur dan even een appje. En dan zijn we allemaal happy together.

0: vind dat ene zinnetje zo geinig. En in mijn fantasie hebben die turtles dan een rijmwoordenboek. En die denken van, nou, heb je together wat ruimte? How is the weather? Ja, nou ja, de weather is verder prima. En wel af en toe een buitje, 22 graden. Dus we hebben wat dat betreft geen klagen.
1: Radio 10 staat op. Dat komen we vieren.
0: Radio 10 staat op, de nieuwe ochtendshow van deze zender. En wij vinden het ontzettend fijn. We waren eigenlijk al heel snel gewend. En nou ja, dus extra blij dat we met de verhuisbus, die inmiddels leeg was, met leuke cadeaus het hele land doorkrossen. Onder de bezielende leiding van heel veel van onze collega's.
2: Jij was gisteren nog in Limburg.
0: Ik was gisteren in Venray, wat superleuk was. Ja. We gaan nu onderweg naar Brabant. Het is de bedoeling dat we dan daar ergens rond 8:45 aankomen. Wordt er een beetje geluisterd in Brabant, Jeroen?
2: Jazeker. Ik heb hier allemaal appjes van mensen uit Brabant. Hartstikke gezellig. Even kijken, Tilburg. DCD zegt, wij wonen in Best in Brabant. Even kijken, hier hebben wij Angelique uit Rijsbergen. Gilles, zoals u wilt. In Bergen op Zoom in Eindhoven zit Menno van der Malen te luisteren. Nou ja, als je in Brabant bent en je denkt, ik vind het wel leuk om die verhuisbussen voor de deur te hebben later vanochtend, stuur even een appje via de Radio 10.
0: Heb je niet zo topografisch onderlegd, dat geef ik gelijk toe. Maar Bergen op Zoom, dat is toch dat is niet echt Brabant, toch?
2: Of? Zeker wel.
0: Is Bergen op Zoom Brabant?
2: West-Brabant. Ja, het is echt joh. Bergen op Zoom. Steenbergen.
0: Oh joh. Ja. Nou ja, zie je, dan ook weer wat geleerd. Dus ik had het
2: bij
0: Zuid-Holland
2: kunnen aanvullen.
0: Ik had het bij Zuid-Holland gerekend. Ja. Nou, maar dat is wel echt zo. Jij bent gewoon de wandelende Google Maps wat dat betreft. Luister je in Brabant, staat Radio 10 bij jou op, laat het dan even weten. En ja, dan loop je wel het risico dat we bij je langskomen met de verhuisbus. En dat je een mooi cadeau mag uitkiezen. Ja, dus dat moet je wel willen. Zometeen het nieuws van 7 uur. Anne-Lore, wat zit erin?
3: Nou, ik heb best goed nieuws over onze lucht. En heb ik het over de uitstoot van het verkeer.
0: Best. Hey.
3: Ja.
2: Hey.
3: Oh ja. Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics.
10: Het gaat online dus helemaal los.
9: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je,
13: jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Morgen vrijdagochtend, het is exact 7 uur. Hoog tijd om even bij te praten over het nieuws. En dat doet Anne-Lore. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft, moeten boeren alsnog hun veestapel inkrimpen. Het zou gaan om een krimp van maximaal 10%. Dat staat in een rapport van een planbureau voor de leefomgeving. Landbouwminister Van Essen zegt dat hij er alles aan gaat doen om dat te voorkomen. Auto's en vrachtwagens hebben vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. En zo'n daling was niet eerder voorgekomen sinds corona. En dat komt volgens het CBS zodat er meer elektrische auto's rijden. Maar ook bussen blazen minder CO2 de lucht in. Die hebben schonere motoren gekregen. En in de haven van Vlaardingen zijn 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald die waarschijnlijk illegaal de oversteek naar Engeland wilde maken. Onder hen waren 2 kinderen. De vrachtwagen waarin ze zaten kwam uit Turkije. Volgens Rijnmond is de chauffeur opgepakt. Waar de verstekelingen vandaan komen is niet duidelijk. En dan het radioteam weer. Het waait flink. Aan de kust is de wind zelfs stormachtig. Daar geldt code geel, dus kijk uit. Verder gaat het regenen. Eerst vooral in het noorden, later overal. En het wordt zo'n 21 graden.
0: En levert die harde wind nog problemen op de weg op?
2: Nee hoor, het is wel een beetje oppassen geblazen, met name in de kustprovincies. Dus verder geen files. Goeie reis.
0: Zometeen gaat die rollen. Gaan we dat doen op vrijdag? Jeroen?
2: Wat?
0: Nou ja, daar moeten we eigenlijk nog heel veel overleggen. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Dat van al die dingen waar we het over hebben gehad, hebben we het hier niet over gehad.
2: Ja, ik vind van wel.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, ja. Want dan zitten we toch een beetje in jouw wijk te klussen, Alfred van de Beetjes.
2: Hallo, we zitten echt zo te kijken van wat dan?
0: Nou, we gaan straks natuurlijk de dobbelsteen vullen.
15: De dobbelsteen.
0: Met plek voor 6 verzoekjes. En dan doen we op vrijdag de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen.
2: Oh, ja, natuurlijk.
0: En daar zijn wij heel soepel in. Dus als jij er vrolijk van wordt of denkt van ja, weet je wel, okay, dit is niet gewoon het nummer wat ik als eerste noem als mensen vragen wat is je favoriete muziek, maar ik vind het eigenlijk stiekem wel heel erg lekker. Ja, dan voldoet het aan alle criteria.
2: Ja, Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.
0: Dat vind ik al een hele leuke, ja. Bijvoorbeeld. Of het team met de Young Ones, The Living Doll, is ook heel erg leuk. Ja. Ja, Alfred van der Weetje zit dan te denken aan
2: Rainbow in the Sky natuurlijk. Ja,
0: iets,
2: Paul Elstak.
0: Ja, iets in de Eurodance. Heb je al een idee?
12: Ja, ik moest van luisteraars roepen

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
4: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Mama! Mama! Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama,

0: right now? Je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Deze week de Radio 10 staat op verhuis.

0: in één dag vlieg. Van Soul Asylum, Runaway Train. Maar dan blijkt maar weer, als je maar hoog genoeg vliegt in 1993... dan vlieg je zo richting 2026. En dan voelt het gewoon als een hit van gisteren, vind je?
1: Ja.
0: Deze blijft fijn hoor. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Het is vrijdagochtend. Vandaag toch veel bewolking en buien en behoorlijk wat wind ook. Vooral in het noorden van het land veel regen. Vanmiddag laat de zon zich wat...

0: Welkom in de ochtendshow. De Radio 10 Verhuisbus is weer vertrokken. Die komt zometeen aan in Brabant. Als je denkt, jongens, ik heb hem ook opstaan in Brabant.
1: Ja.
0: Stuur even een appje.
1: Ja.
0: Stuur je adres op. We hebben een extra verrassing.
1: Ja, dat zei je net ook al. Wat is de extra verrassing?
0: Ik kan er niks over zeggen. Wat is de verrassing eraf natuurlijk?
1: Oh ja.
0: Het is alweer een appje.
1: Wacht even hoor. Ik ga heel even kijken. Oh, ja. Nee, Robert Blokland die appt. Filmjournalist, vriend van onze radioprogramma natuurlijk. We moeten het hebben over Terminator 2, Judgment Day. Die film die is weer terug in de bioscoop. 35 jaar geleden kwam die uit. En omdat dat zo'n hit was, hebben ze hem weer in de bioscoop teruggedaan. En over een uurtje is Robert hier in de uitzending. En dan vertelt hij waarom je de film moet gaan zien en waarom het allemaal zo bijzonder is.
0: Maar wat appt hij dan?
2: Hasta la vista, baby.
1: I'll be back.
0: Ik ben wel heel benieuwd, want ik had niet per se de neiging om naar de Terminator deel 2 te gaan.
1: Nee, ik ook niet, maar daarom vind ik het juist zo leuk. Want Robert die kan mij altijd precies overtuigen dat als ik zeg maar 1 minuut geen zin heb, 2 minuten later denk ik...
0: Oh,
1: ik
0: is eigenlijk toch wel een goed idee.
1: Ja, ja. Ja,
0: want hij lijkt mij een beetje gedateerd, toch, die film?
1: Ja, nou, dan moet je straks aan Robert vragen.
0: Ja, ik
1: heb geen idee. Wat is voor stoer muziekje? Dit is vast een stoer onderwerp.
0: Dit gaat over Max Verstappen.
1: Ja, als hij dat kan.
0: Formule 1. Ja, zijn vorige raceweekend in Zandvoort verliep natuurlijk niet echt soepel. En dat is een understatement. Ja, de kreeg die. Tot grote teleurstelling van heel veel Formule 1-fans. En zijn laatste thuisrace op zondag, die eindigde natuurlijk dan al voordat hij uiteindelijk volledig een ronde had gereden. Dit weekend krijgt hij nieuwe kansen. Er wordt geraced in Monza in Italië. Hij heeft alleen geen vertrouwen in een overwinning dit weekend. Dat heeft hij al wel gezegd.
1: Oké.
0: Ja, dus hij tempert de verwachting een beetje. De race start zondag om 3:00.
1: Het is vandaag 30 jaar geleden dat de Erasmusbrug in Rotterdam werd geopend. De Zwaan, hè, die met die mooie knik in die pilaar.
0: Met een mooie brug.
1: Iconisch punt voor Rotterdam, inderdaad. En dat valt dan weer mooi samen met de Wereldhavendagen die dit weekend in Rotterdam worden gehouden.
0: Stel je voor dat je verliefd kon worden op een brug. Dan zou dat wel een brug zijn waar ik verliefd op zou kunnen worden. Erasmusbrug.
1: Ik vind de Brooklyn Bridge in New York ook wel heel
0: mooi. Dat is ook wel een hele mooie. Zo, ja, die is echt
1: de Golden Gate Bridge.
0: Ja, maar ik wist ook niet dat je in het buitenland mocht kiezen.
1: Of het Kerkbrugje in Zwolle.
0: Ja, dat is wel een hele lieve brug. En die heeft ook een goed karakter.
1: Ja, zeker.
0: Er is wel een hoop gedoe over bruggen en zo, hè?
1: Is dat zo, ja?
0: Ja, de Merwedebrug natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Arjen Lubach had er gisteren een heel onderwerp over, gisteravond. Dat deed hij wel terecht. Hij zei eigenlijk van, ja, het is niet zo sexy om onderhoud te plegen aan bruggen. En daarom investeert de politiek te weinig, waardoor ze dat onderhoud laten verslonzen. Daarom had Arjen Lubach gisteren een idee voor de minister van Infrastructuur in Nederland.
3: Vincent Karremans. Spreek het volgende af. Vanaf nu telt renoveren als nieuwe brug. Als jij een brug herstelt, krijg je een feestelijke opening. En dan mag je zelfs die oude brug een nieuwe naam geven. Prima. Noem je de Merwedebrug, de Karremansbrug... of die Martinus Nijhoffbrug, de Fuck Fatbikesbrug. Prima.
0: Ja, gewoon het idee dat het je het aantrekkelijker maakt voor politici om geld te investeren. Want er moet natuurlijk wel wat gebeuren.
1: Nou, zeker als zo'n Merwedebrug ook. Als daar dan dat vrachtverkeer al niet eens meer overheen mag, omdat die brug zo langzaam in elkaar zakt. Nee, ja, ik snap het wel. Je maakt niet iets nieuws. Dus het is niet dat daarna enorm veel resultaat...
0: Ja, politici kunnen er geen goede zin mee maken.
1: Vandaag worden de winnaars van de Ig Nobelprijzen die zijn bekendgemaakt. De tegenhanger is natuurlijk van de serieuze Nobelprijzen. Want van dit soort onderzoeken krijg je een lach op je gezicht. Een van de winnaars heeft onderzoek gedaan naar de geur van je kinderen. En wat blijkt, hoe jonger je kind is, hoe lekkerder wij ze als ouder... de mensen die ouder zijn, ze vinden ruiken. Naarmate de kinderen ouder worden en de geur steeds onaangenamer wordt... Krijg je er steeds meer weerstand.
4: Krijg je stinkpubers.
0: Ja, precies. Ja, dat klopt wel. Maar dat is dus zodat je ook biologisch afstand neemt van je kinderen eigenlijk. Dat je toch een beetje ontgroeit.
1: Dat is waar het op neerkomt. Omdat ze dan gaan stinken, wil je ze minder belonen als ze ouder worden.
0: Ja, gisteren belden we natuurlijk met professor Moeleker... over deze Ig Nobelprijs, zoals hij ze zelf noemt. Er was ook Nederlands succes gisteren. Marcel van der Heijden, hoogleraar. Die heeft gewonnen. Luister even goed wat hij met zijn collega's heeft onderzocht.
5: Burying 1000 identical pairs of underpants in more than 25 countries and then digging them up after 2 months.
0: Ja.
1: Oh, onderbroeken begraven?
0: Ja, hij heeft dus in 25 landen ruim 1000 mensen een witte onderbroek laten begraven. En dat is dus een test om te kijken of de biodiversiteit in de grond goed is. Zeg maar. Want als die onderbroek dan na 2 maanden wordt opgegraven en helemaal is aangevreten, dan is je grond gezond.
1: Heb je een levende grond.
0: Ja, haal je er een perfecte witte onderbroek uit, die je dan natuurlijk nog wel even in de was moet doen, als je hem weer zou willen dragen, die niet aangevreten is, dan weet je, de bodem is ongezond. Dus mocht je nog ergens een witte onderbroek hebben liggen.
1: De onderbroeken waren wel schoon.
0: Nou,
4: dat vertelt het onderzoek verder niet. Weet je, als je
6: zelf hem uitgetrokken.
4: Ja, dat kan me voorstellen dat het voor een bepaald soort ongedierte aantrekkelijker is. Als je hem niet eerst wast. Maar kijk daar zelf maar even naar. Maar dus witte onderbroek in de tuin begraven, na 2 maanden opgraven, is er weinig meer van over. Dan weet je dat je grond gezond is. Hoe gaat het onderweg?
1: Het is rustig hoor, op de vrijdag. Wel wat extra vertraging nu op de A50. Onderweg van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord staat op dit moment een auto met pech. Het resultaat is een file van 5 kilometer. Vanaf Epe heb je op dit moment een kwartier vertraging.
7: De beste muziek.

0: met die warme stem.
1: Ja,
0: ja. Driving home for Christmas.
1: Ja, precies. Ja.
2: Joseph. Ik kan wel eens draaien. Amazing Urchin.
0: Dat is een goeie. Inderdaad. Het is vandaag wel een beetje weer voor, denk ik. Het is mooi. Valentijn, ik hoorde bij de eerste klanken dit nummer al dat het is vernoemd naar mijn nichtje Josephine. En dat klopt. Daar heb ik het zojuist nog toegegeven. Ooit gezegd, maar ja, dit is dus het nummer dat heb ik speciaal geschreven voor het nichtje van Valentijn.
1: Ja, mooi is dat.
0: Ja, dat is leuk, ja. Dat is dus zeker weer mooi rond.
1: Ja.
0: Je mag ons appen. Ik zou zeggen, doe het wel snel als je nog op de dobbelsteen wil.
1: Moet je heel snel zijn.
0: Ja, we hebben plek voor 6 liedjes. Wij doen op vrijdag de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. En dat is een fijne traditie. Als jij er vrolijk van wordt of denkt van, nou, dit is ook niet wat ik gelijk noem als mensen me naar mijn favoriete liedje vragen, dan rekenen wij het al goed. We zijn er heel makkelijk in. Eddie, goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Eddie.
0: Hi, bedankt Eddie. Voor je appje, Eddie.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ja, is dit niet stiekem gewoon je favoriete artiest die je wil horen?
3: Ik vind het zeker niet fout, maar ik word er wel vrolijk van.
0: Hey, en dat telt. Wat wil je horen?
3: Ik wil heel graag Charlie Lonois de Mental Tio horen met Wonderful Days.
0: Ah, dat is toch prima voor op een vrijdag. Oh, kijk, overigens van de weetjes veert ook weer in een keer op.
1: Exquise kwaliteit.
0: Ja, zeker, hè?
3: Ja.
0: Ja, om door een ringetje te halen.
1: Ja.
0: Zeg, Eddie, welk nummer wil je op de dobbelsteen?
3: Nummer 1.
0: Ja, want de afgelopen dagen is steeds nummer 6 gekozen en toen viel die toch steeds op een ander nummer.
3: Daarom, dus ik denk de tegenovergestelde, de 1.
0: Oké, Eddie, als het 1 wordt, wil ik met je naar het casino, goed?
3: Oh, dat is goed.
0: Mooi weekend.
3: Oké, dankjewel jullie ook.
0: Hoi, hoi. Plekje 1 voor Eddie. Wat staat er op 2?
1: Nummer 2 is Ingrid. Goedemorgen, heren, voor de dobbelsteen Rio van Maywood.
0: Plekje 3 is voor John van Diepen en Twin Schagen. Set you free.
1: 4, Arvid Paas. Half a boy, half a man van Nick Lowe. Vooral dat orgeltje, bespeeld door Paul Carrack, maakt me super vrolijk op zo'n druilerige dag.
0: Chantal, plekje 5 is voor jou. Van harte gefeliciteerd. Nou, vandaag probeer ik het weer eens even met een Backstreet Boys liedje op de dobbelsteen. Deze ochtend Get Down appt ze. Heerlijke start alvast voor het weekend. Ik had nog helemaal niet door dat Chantal iedere dag Backstreet Boys appt. Het is goed dat je dat nog even zegt.
1: En 6 is Jordi vandaag. Goedemorgen Jan-Willem, Jeroen en Hannelore. Hallo Jordi. Voor de dobbelsteen graag Traveling Wilburys en End of the Line. Fijne vrijdag, goed weekend voor iedereen. Groetjes uit Den Bosch van Jordi van Lieshout.
0: Wat leuk. Ik vind het een leuke dobbelsteen.
1: Ik ook.
0: Ik gooi hem vandaag naar rechts.
1: Alle kanten op.
0: Oh.
1: Oh.
0: Daar zit Hugo. Oh, Hugo. Hij valt op schoot bij Hugo. Hugo, wat is het gewonnen?
4: 2.
0: Wat was 2 ook?
1: 2 is... Oh, ja. Wat wil ik zeggen?
0: Vind je het leuk?
1: Ja, ik vind het heel leuk.
0: Lijkt het maar zo.
1: Maywood. Daar zijn ze. Die zingende zusjes.
0: Plekje 2. Ingrid, je hebt gewonnen vandaag. Zet hem knijterhard.
1: Ja.
0: Want de winst is voor jou. Dat is een voorbode voor een goed weekend. Zee.

0: Nou, dat I Feel Fine, dat geldt niet alleen voor de dames van Maywood, maar ook voor Ingrid, die was er blij mee. Plekje 2 is het geworden vandaag. Maandag weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen het nieuws van 7:30. Ik vermoed met iets van een onderzoek.
1: Jazeker. Hoe groot is de kans dat jij 100 wordt? Nou, best groot als je één ding mee hebt.
2: Radio 10 staat op. En dat gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
3: Goedemorgen.
2: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: En hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja?
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Vandaag veel bewolking en buien, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag laat de zon zich wat vaker zien. Het wordt een graad of 22. Zonderweg, Jeroen.
14: Niks gekkigs aan de hand. Wel nog steeds die file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Daar staat bij Apeldoorn Noord een kapotte vrachtwagen. Die zorgt voor een kwartier vertraging daar. En er is ook een file ondertussen ontstaan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel is het 10 minuten stilstaan.
13: Dan praten we hier graag bij over het laatste nieuws. Hannelore Zwitserloos. Bij het nieuws van 19:30, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Voor landbouworganisatie LTO is de krimp van de veestapel onbespreekbaar. En het zou wel moeten met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft. Dat staat in een nieuw rapport. Het zou gaan om een krimp van maximaal 10%, maar landbouwminister Van Essen gaat er alles aan doen om dat te voorkomen. De huren zijn het afgelopen jaar weer gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Als je een huis huurt in de vrije sector, viel de verhoging wel iets hoger uit. En in Nepal hebben reddingswerkers nog 2 mensen levend uit een tunnel kunnen helpen. Ruim een week na de overstromingen. De reddingsactie gaat nog door, want er zouden nog meer mensen in de tunnel vast kunnen zitten. En ik heb er weer een, hoor. Zo'n prachtig onderzoek.
13: Ja. Ik had al zo'n vermoeden.
15: Lang leven lijkt toch voor een deel in je familie te zitten. Als je minstens 1 ouder hebt die 100 jaar of ouder is geworden, dan heb je zelf 42% minder kans om vroegtijdig te overlijden. En ook heb je veel minder kans op hart- en vaatziekten of op een hoge bloeddruk. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers ontdekt. En ze hebben rekening gehouden met leefstijl. Dus ja, sommige families lijken echt genetisch een streepje voor te hebben.
13: Oké. Het nadeel is wel dat je er heel lang op moet wachten voordat je het weet.
15: Ja, dat is waar. Nou, je kan er vast op anticiperen, hè?
13: Ja. Ja, en het zal dan waarschijnlijk ook weer gelden voor de ouders van je ouders. Dus als je opa en oma zo oud zijn geworden, is de kans misschien ook weer groter. Ja. Hebben ze dat ook onderzocht?
15: Nou,
16: dat ligt in hetzelfde lijntje dan waarschijnlijk.
15: Ja, dat denk ik wel. Ja.
16: Sterke genen.
15: Ja. Ja.
16: Nou, dan hebben we nog even te gaan.
13: Ja, kom je uit een sterk geslacht?
16: Ja, blijkbaar. Mijn opa en oma waren al bij in de 90.
13: Oh.
16: Ja.
13: Ja. Ja, en dan kun je dan denk ik nu wel misschien met gemak 10 jaar mee
16: met de medische stand van zaken op dit moment, ja.
14: En jij dan?
13: Nou, Jeroen, mijn opa... Eén opa is heel jong gestorven. Dus dat zou dan geen goed voorteken zijn. En de andere opa is in de 80 geworden.
14: Oké. Nou ja.
13: Dus ja, als het dan het gemiddelde is, dan, ja, dan zou ik er nog wel even van genieten, Jeroen. Zo samen.
0: Radio 10 staat op.
13: Nou, zin het niet. Hè? Alles wat we hebben is vandaag.

0: Het is minstens zo lekker als Padam, denk ik, toch? Can't get you out of my head, of vind je toch Padam leuker?
1: Ik vind die Padam heel leuker.
0: Dat blijft nog steeds een van jouw favorieten van Kylie Minogue.
1: Ik schrijf hem even weer op.
0: Dat is wat ik heb met Especially For You, met Jason Donovan, vind ik ook altijd zo leuk.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Ja?
1: Ja. Dan zie ik gelijk die Hitkrant poster voor.
0: Als je het hebt over Killer Queens, hè, dan heb je het natuurlijk over Kylie Minogue.
1: Kylie Minogue.
0: Voor de Queen daarvoor.
2: Nieuwe muziek. Op Roodbeens Radar.
0: Ja, ik vond dit het beste live optreden ooit in de ochtendshow van Radio 10. Toch? In de nieuwe ochtendshow. Ja. Dus allerbeste optreden.
1: Met Douwe Bob gisteren.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat was fantastisch.
0: De enige tot nu toe. Maar dat zegt niks over de kwaliteit, hoor. Want het was prachtig gisteren. Schitterend. Kippenvel. Met zijn nieuwe single, Note to Self. I can still

0: oude Bob. En zijn no to self. Ik ben blij dat hij dat heeft gedaan. Dat hij hem heeft opgenomen.
1: Ja.
0: Ik vond het gisteren zo mooi.
1: Heb ik ja, maar het is ook zo leuk. Ja. Ontzettend veel reacties ook van mensen die het gehoord hebben. Die helemaal ontroerd waren zelfs door het liedje.
0: Mocht je het gemist hebben gisterochtend, check het even. Hè. Gewoon via onze website radio10.nl.
2: Radio 10 staat op. Intro rally.
0: Lisa, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, 33, je bent docent NT2 aan de Tilburg University. NT2 is dan dat je Nederlands als tweede taal hebt?
3: Ja, dus ik geef Nederlands als tweede taal aan internationale studenten en aan hoogopgeleide jonge inburgeraars die in Nederland willen studeren aan een Nederlandstalige HBO.
1: En wat vinden deze mensen het lastigst aan het Nederlands?
3: Nou, ze zeggen altijd dat het Nederlands zoveel regels heeft die ze niet begrijpen, überhaupt in het algemeen. Mm-hmm. En vooral het woordje erg. Dat is heel lastig. Ja.
0: Oh, erg. Ik had verwacht dat ze dat altijd lastig vinden. Scheveningen, nee. Goedemorgen.
3: Nee, dat uitspraak, dat vinden ze ook lastig. Maar ze hebben het toch vaker over het woordje erg.
1: Wat is dan met het woordje er?
3: Ja, dat heeft zoveel regels. En dat elke keer vertellen we iets kleins over die regel. En ze willen vooral altijd alles meteen weten.
1: Ze weten zich erg geen raad mee.
3: Er
0: zijn behoorlijk veel problemen met het woordje er. Dus wel grappig, ik heb nog nooit nagedacht over het woordje er. Tot vanochtend.
1: Daarvoor is Lisa hier. Die vertelt dat even.
0: Ja. Lisa, nou, er staat wel wat te gebeuren deze ochtend.
3: Ja, cool.
0: Want je gaat de intro rally spelen met 5 intro's uit een bepaalde categorie die je zelf hebt gekozen. Jij koos voor de categorie New Wave. Wat een genre is, dat kwam voort uit de punkbeweging eind jaren 70, begin jaren 80. En dan werden de punkgitaren eigenlijk verhaald voor synthesizers en beats en een beetje melancholieke zanglijnen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk altijd spannend. Want wanneer is het New Wave en wanneer is het pop en wanneer valt het er net buiten? We hebben ons best gedaan om 5 hele mooie hits in deze categorie te vinden. En het is aan jou om ze te herkennen.
3: Ja, oké.
0: Okay. Ja, bent u er klaar voor? Of zegt u van, nee?
1: Nou, we moeten het nu wel gaan doen.
3: Nou, ik ben er eigenlijk niet klaar voor, maar doe het toch maar.
0: Oké, dan komt hier je eerste van 10 seconden. Succes!
3: Ja, dank je.

0: Dat is Everybody Wants to Rule the World van Jesse Pierce.
1: Ja, dat is helemaal goed. Ja.
2: Ronde 2.
1: Er is nog geen wolkje aan de lucht, wat dat betreft. Speel je nog voor 8 seconden?

0: Painted Love van Softcell.
1: Dat is helemaal goed. Ronde 3. Ronde 3, 6 seconden. Je gaat hartstikke lekker. Ik moet zeggen dat ik deze weer heel lastig vond. De volgende.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd.
1: Maar goed, je hebt niet voor niks voor deze categorie gekozen.
0: Nee, ja.
1: Je speelt met New Wave. Ergens denk ik ook wel van, je bent eigenlijk vrij jong voor de categorie New Wave. Hè? Het is niet per se dat je dat dan in je jeugd helemaal hebt doorleefd.
0: Nee, eigenlijk niet. Maar ik vind het gewoon, het spreekt me even altijd aangesproken. Ik vind het altijd leuke muziek.
1: Oké. Nou, hopelijk staat deze ook top of mind. Alfred van de Weetjes, mag ik je wat vragen?
2: Ja.
1: Sterregisseur van dit programma die alles weet zolang dit maar kan opzoeken.
2: Weet hoe hoog die stond.
1: Ja, dat wil ik graag weten. De volgende, hoe hoog die stond.
2: Ik ga even kijken.
1: Hij gaat even zoeken. Zal ik hem dan van starten,
0: ja,
1: Lisa? Of wil je
0: ja,
1: het,
0: doe mij, want nu word ik wel een beetje benieuwd.
1: 6 seconden, komt hij aan.
0: Ja,
2: nummer 6.
0: Ik ken hem, maar hij komt niet naar boven. Daar ga ik, denk ik.
1: Nummer 6, zeg je al, hè?
2: Ja.
1: Ja, een grote hit dus.
2: Ja.
0: Sounds like a melody.
1: Oh, ja, ja, ja! Oh, wat knap!
0: Ja, zo! Uit mijn tenen.
1: Oh, nou, maar echt, je was stil aan het doorzingen in je hoofd. Sounds like a melody van Elphaville. Die we natuurlijk ook kennen van Forever Young. Ja, dat was
3: die
1: klapper van nu. Wat ontzettend knap.
3: Ja.
1: Oh, Lisa, wat een opluchting. Nog 2 te gaan. De volgende is 4 seconden. Ga je hem doen?
0: Ja, doe maar. Die is veel makkelijker eigenlijk, maar Don't You Forget About Me? Nee.
1: Ja, ik durf niks meer te zeggen nu.
0: Oh jee, nou ben ik hem ook helemaal
3: kwijt. Hij is nog een keer succesvol gecoverd.
1: Ja. Je moet nu wat zeggen of de mokstuk gooien?
0: Gooi de mokstuk.
1: Oh, wat jammer. Krijg je hem nog een keer te horen? In de hoop op een ingeving. Ja. Zet jezelf schrap, zou ik zeggen. Komt ie aan.
0: Ja, ik ken hem heel goed, maar ik ben helemaal blanco.
1: Dus je verwacht een momentje.
3: Ach, lieve schat.
1: It's My Life.
0: Ja, van Tok Tok.
1: Ja, van Tok Tok. En we hadden er ook nog een gehad van 2 seconden, dat was deze.
0: Ja, Boys Don't Cry.
1: Helaas. Oh, wat balen zeg. Hey, dat je dan eigenlijk strandt op een liedje dat je wel wist. Terwijl je degene die je niet wist, daar kwam je dan uiteindelijk wel op. Nou, je hebt het knap gedaan. We sturen je niet met lege handen weg.
3: Nee, want hij komt naar Netrosol. Netrosol.
1: Netrosol.
3: Netrosol. Die R.
0: Ja, die S is heel moeilijk.
3: Netrosol. Er zit ook een R in. Die ex die we fel beginnen, Radio 10, staat op een sneutelhanger. Omdat we het ook wel weer sneu vinden.
0: Nou,
3: oké.
0: Goed,
3: dankjewel.
1: En Anne Roorge heeft hem vanochtend gekregen. Mooi is
4: hij,
1: hè?
4: Hij is prachtig.
3: Ja, hij is wel mooi.
4: Ja.
1: Welke zou je willen horen, Lisa?
0: Dan doen die van Elphaville maar.
1: Elphaville? Ja, toch wel? Sounds like a melody?
3: Leuk.
1: Het duurde even, maar je kwam er wel op. We gaan hem voor je draaien met veel plezier. Bedankt voor het meedoen, hè?
0: Oké, dankjewel.
1: Je bent hartstikke goed, hoor.
3: Ja, joh.
1: Ja. Er zijn wat dat betreft bij ons geen problemen.
3: Nee. Lisa, denk jij, wat heb ik eraan?
1: Ja. Dat snap ik ook, ja.
3: Wel een leuk liedje.
1: Sounds like a melody.

0: Hij moest van ver komen bij Lisa.
1: Maar ze wist het wel.
0: Ja, ze wist hem wel. Het was nummer 6 voor Elva Wil. Die kennen we van Forever Young.
1: Kunnen we dit niet als tune van het Bronze programma gebruiken? Hoor toch eens.
2: Radio 10 staat op.
0: Ja, dat komt
2: elke
0: wel,
2: dag.
0: Fantastisch. Er komt er wel wat binnen, ja. Sounds like a Melody is dit van Elva Wil uit de intro rally van Lisa. Die vandaag strandde bij een liedje dat ze eigenlijk wel kende. Dat is altijd zonde, dat vind ik zonde. Dat is dat je dan denkt van ja, hè. We hadden het er gegund, maar dan moet je het gewoon binnenkort nog maar een keer proberen. Als jij denkt van ik wil ook een keer meespelen, check even radio10.nl. Kun je opgeven en zelf je categorie kiezen. Zometeen het nieuws van 8 uur. Wat zit erin, Anne-Lore?
3: Heb je een huurwoning? Je hoort zo waar de huurprijzen het hardst stijgen.
4: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
16: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
0: Het weekend staat voor de deur.
1: Ja, ik heb net
0: eens hallo gezegd. Want het weekend is nog niet aan de beurt, want we gaan eens naar het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Landbouworganisatie LTO zegt dat de krimp van de veestapel onbespreekbaar is. Volgens een rapport dat gisteren uitkwam, zou dat met de plannen die het kabinet nu heeft wel moeten om de stikstofuitstoot binnen 10 jaar ver genoeg terug te dringen. Landbouwminister Van Essen wil er alles aan doen om die krimp van de veestapel toch te voorkomen. Ook het afgelopen jaar zijn de huren weer gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren in de vrije sector viel de verhoging iets hoger uit. En regionaal zijn er ook verschillen. In Overijssel en Brabant stegen de huren iets meer dan in de rest van het land. En familie en vrienden op de hoogte houden van je vakantie via Polar Steps klinkt leuk, maar in werkelijkheid kunnen veel meer mensen zien waar je uithangt. Follow the Money kwam erachter dat er een lek in de app zit, met als gevolg dat je de gegevens van miljoenen mensen kunt zien. Polar Steps heeft het lek inmiddels gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En dan het Radio 10 weer. Het waait flink. Aan de kust is de wind zelfs stormachtig. Daar geldt code geel, dus kijk uit. Verder gaat het regenen vandaag. Eerst vooral in het noorden, later overal. En het wordt zo'n 21 graden.
0: Dankjewel. Merken we er al wat van onderweg, Jeroen? Van de weersomstandigheden.
1: Oh, de weersomstandigheden. Nee, valt wel mee. Het is vrijdagochtend, dus sowieso niet zo heel erg druk. Wel wat extra reistijd nu op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar staat net voorbij het knooppunt Waterberg een kapotte vrachtwagen die daar de rechterrijstrook blokkeert. Vanaf het knooppunt Waterberg sta je in de file. En in Brabant bij Tilburg een file van Breda naar Tilburg op de A58. Er is daar een evenement gaande en daardoor bij Tilburg West nu 20 minuten vertraging.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
3: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
2: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
9: Het gaat online dus helemaal los.
8: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet...
11: Loco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
13: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
14: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
13: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Deze week de Radio 10 staat op vooruit.

0: in Stars in Heaven. Wat een combinatie ook.
1: Echt, hè?
0: Dus als ze maar samen live hebben gezien. Oh, weet je, och.
1: Oh. Maar dat is toch een beetje dat Aretha Franklin soort van uitgerangeerd dreigde te raken en dat George Michael haar soort van oppakte. En,
0: Weet je wat de Pet Shop Boys hebben gedaan met Dusty Springfield toen? Ja. Het werd een nummer 1 hit. Groter dan deze worden ze eigenlijk niet. 1986, I Knew You Were Waiting van George Michael en Aretha Franklin. Goedemorgen vandaag. Veel bewolking en buien, veel wind. Vooral in het noorden van het land kan het regenen. Later laat de zon zich vaker zien. En dat alles bij een graad of 22.

0: hem in de ochtend. Ik hoor er wat doorheen.
1: Ja, ik hoor ook een muziekje doorheen.
0: Hoor je dat? Hopelijk.
1: Ja,
0: dat is gek.
1: Ben ik iets aan het doen? Of zit je...
0: Nou, goed. Ja, ik heb wel de indruk dat je wat zit te doen de hele ochtend.
1: Ik zit bij de hele ochtend druk bezig.
0: Ja, nou, ja. Goedemorgen, welkom op vrijdag 4 september. Misschien is de verhuisbus die al een lijstje legt.
2: Oh, dat is
0: ook, want we schakelen straks met de verhuisbus.
1: Weet je wel waar de verhuisbus... Ja, naar Brabant.
0: Ja, Brabant.
1: Waar in Brabant?
0: Nee, dat hebben we nog niet.
1: Oh, hebben we nog niet.
0: Nee, dus als jij Radio 10 op hebt staan in Brabant... de bus is inmiddels al wel in de provincie. Maar waar we gaan aanbellen, ja, daar heb jij natuurlijk ook invloed op. Dus laat het even weten, als Radio 10 bij jou opstaat... dan komen wij dat vieren met leuke cadeaus.
3: Hasta la vista, baby.
1: Zometeen is Robert Blokland hier in Radio 10 staat op, filmjournalist. En hij vertelt waarom je per se naar Terminator 2 Judgment Day moet. En ik denk, nou, maar die film is al super oud. Ja, 35 jaar geleden is hij uitgekomen. En om dat te vieren draait hij weer in de bioscoop. En denk je, nou, oude troep. Maar Robert, die denkt daar heel anders over.
0: Even disclaimer, hij heeft geen aandelen. En hij is filmjournalist, hè? Dus objectief en onafhankelijk.
1: Zeker, zeker. Ja, en Robert die handelt altijd helemaal vanuit zijn gut feeling. Dus daar moet je dan maar even op vertrouwen.
0: Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik had niet direct het idee van, oh, Terminator 2, daar wil ik naartoe.
1: Nee, helemaal niet.
4: Nee.
1: Misschien loopt hij anders ook al niet. Nee. Wat zei je, Alfred?
4: Misschien loopt hij anders af.
0: Nee, dat de wereld opeens vergaat. Natuurlijk. Ja. Ja, dat het toch niet lukt. Oh nee, toch niet. Ja. Op het strand van Scheveningen gaat Live on the Beach verder. Ik was zo jaloers gisteravond. Er komt, ja, weet je wel, dan heb je nieuwe collega's. Maar dan maken ze een steekje gelijk de ogen en de oren uit. Dennis Verheugd, die appte gisteren bij ons in de appgroep. Die was erbij gisteravond in Scheveningen. Live on the Beach. Daar stond onder andere Bluff op het podium. Vanavond gaat het even door. Mooie namen hoor, op het affiche. Vanavond Anouk, Somjeu en Direct. Heel veel plezier als je erbij bent.
5: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Ja, ja, drie dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde.
5: Nummer drie.
0: Ja, we beginnen gelijk met het meest ernstige. Want ik schrok hier toch wel van hoor. Dit is echt belachelijk met de hoofdletter B. Nou ja, wat is er aan de hand? Rob Jetten die staat op plekje drie. De premier die krijgt namelijk iedere dag scheldpartijen over zich heen. Over zijn geaardheid. Dan denk ik van ja, oké, dat kun je verwachten als je zo'n functie hebt. Hè. Dat zou je nog kunnen zeggen, weet je wel, hoge bomen vangen veel wind. Maar de aantallen die liggen er niet om, Annelore.
6: Nee, 1 op de 20 van de echt 45.000 reacties die het AD heeft gecheckt, is dus homovijandig. 1 op de 20, hè?
0: Ja, dus sowieso al 45.860 reacties.
6: Ja, die hebben ze dan gecheckt. En het is gewoon, het is mis.
0: Ja, en dan denk je van ja, oké, dat zijn misschien hooligans of hele gekke mensen. Maar ze kwamen erachter dat het gaat om mensen met vrij doorsnee levens. Dat je denkt van nou ja, oké, dan zou je ook niet verwachten dat die per se zo haatdragend zijn in
6: maar
0: de openbaarheid.
6: Maar ook gewoon ambtenaren die dat gewoon met naam en toenaam doen.
0: Ja, een functionaris bij de politie. Maar er stond ook een swingerskoppel tussen.
1: Swingerskoppel?
0: Ja, nee, gewoon doodnormale mensen dus.
6: Die zoeken dan een biseksuele man voor hun avontuurtje. Ja. Ondertussen gaan ze Jetten mee.
1: Ja, weet je, ik hoop vooral dat het Jetten lukt om op een of andere manier dat te filteren en te bedenken. Want volgens mij gaat het niet per se over hem. Ik heb hierbij altijd het idee dat er ergens in de levens van deze mensen iets misgaat. Het kan van alles zijn.
0: Nou, het kan ook oprechte boosheid en bezorgdheid zijn natuurlijk.
1: Over het beleid.
0: Ja, die zich dan vertaalt in frustratie en dit soort raar gedrag.
1: Zeker, maar dat heeft natuurlijk niks dan te maken met tenminste, dat zou ik denken, met zijn gehardheid. Dat gaat dan meer over van, ik ben ergens heel boos of gefrustreerd over. Jij bent de eerste die ik tegenkom, dus ik kots gewoon alles eruit wat nu op mijn lever ligt. En ik ben het lekker even kwijt. Niet nadenkend over de gevolgen daarvan. Maar vooral dat ik hoop dat Jetten zelf...
0: Dat kan relativeren. Nou, ja, omdat het voor mensen dan gewoon heel makkelijk is om te zeggen... oh, stomme homo.
1: Ja.
0: Maar dat het dan niet per se diepgewortelde homo-haat is.
1: Nee,
6: hij doet wel steeds aangifte ervan.
1: Ja, ja, heel goed. Ja, dat moet hij ook doen. Zeker blijven doen. Absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Ja, want dit soort dingen die moet je vooral niet relativeren. En als je denkt van, oh ja jongens, ik heb er ook wel een schulden aan gemaakt... doe het gewoon niet.
5: Nummer 2.
1: Op 2 staat Roxy Dekker vandaag. Zij droomt groot. En het mooie is, ze laat ook die dromen uitkomen. Volgend jaar namelijk gaat ze optreden in de Johan Cruijff Arena. Nou ja, dat maakte ze bekend in een filmpje op Instagram met Louis van Gaal. Roxy die probeert een balletje te trappen, maar Louis die heeft al in de gaten dat ze dat niet kan.
7: Ik denk dat je beter wat anders kan.
8: Ja, dat ik niet goed kan voetballen betekent natuurlijk niet dat ik hier niet kan staan. Dus volgend jaar is de arena even van mij.
1: Wauw. Ze maakt dat concert daar eens bekend op het moment dat ze gewoon eventjes let op, hè, 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome staat.
5: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1...
0: Marcel van der Heijden, denk je, wie is dat? Nou, Marcel van der Heijden, we hadden het er gisteren al over. Die heeft een Nobelprijs gewonnen, de Ig Nobelprijzen. Dat is de komische tegenhanger van de serieuze Nobelprijzen. Want ja, van deze onderzoeken krijg je een lach op je gezicht. Maar ze hebben wel een serieuze ondertoon. Marcel heeft met zijn collega's duizenden onderbroeken in meerdere landen begraven. In 25 landen witte onderbroeken. En na 2 maanden moesten die onderbroeken weer opgegraven worden door de vrijwilligers. En dan kijken ze hoe gezond de bodem is. Als de onderbroek dan heel veel gaten heeft, hoe meer aangevreten, hoe beter eigenlijk. Je zou denken, als de onderbroek er dus ongeschonden uitkomt, is de bodem ongezond.
2: Want dan zitten er minder wormpjes en dat soort beesten in.
0: Ja, en is hij helemaal aangevreten, dan betekent dat er veel organismen in de grond zitten en de grond dus gezond is. Dus wil je eigen tuin testen, begraaf een onderbroek en graaf hem over 2 maanden op. Nou, dan weet je hoe het ervoor staat.

0: Pain en Tattoo. Je gaat het ons wel zeggen, hè, als ze je gebeld hebben voor het Songfestival, jongen.
1: Ja, ik hoop zo dat je het weer mag doen met Henry.
2: Nou, dat zou ik ook helemaal niet vervelend vinden. Daar ben ik heel eerlijk over.
0: Maar krijgen wij de primeur, hè?
2: Dan, dat wil ik heus doen, ja, zeker. Maar dat is nu nog niet...
0: Dat is nog niet aan de orde.
2: Nee, dat is geen flauwe antwoord.
0: We wachten het gewoon af. Laureen en Tattoo, goedemorgen. Dat we Oasis en Wonderwall een mooie...

0: denk nog steeds aan één melk. En één melk. Ja. Nog die reclame van ooit. Van de melk, de witte motor. Was dat toch?
1: Die drank ze dan stiekem zelf op.
2: Wat ja, ze stond aan de bar.
0: Oh, ja. Dat was voor haar.
2: Want zij was de oberette en zij dacht, ik ben hier zo hard aan het werk. Ik heb even een glaasje melk nodig om door deze avond heen te komen.
0: Eigenlijk in de jaren 80 was melk gewoon nog energy drink eigenlijk.
3: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: The Temptations en My Girl, goedemorgen. Ik ga op zoek naar een hit van vandaag, maar dan in een ander jaar. Hannelore, wil jij misschien de dagschijf even een zetje geven?
1: Ja, komt-ie.
0: Dat is die knop links van je.
2: Kijk eens even, dat soepele lijf.
0: Van wie?
2: Van Hannelore.
4: 1998.
0: Dat zeg je ook mooi, zeg. 1998. Ik ben altijd heel slecht. Ik ga even de hitlijst van vandaag in 1998 erbij pakken. Maar bij 1998 denk ik gelijk Marco Borsato. Die zal dat jou wel hits hebben gehad, denk je niet?
2: Ik denk meteen aan Robin Thicke, When I Get You Alone.
0: Was dat 98 ook? Maar was dat ook vandaag in 1998?
2: Iris van de Goo Goo Dolls.
0: Ik ga op zoek naar de lijst van vandaag in 1998. Zometeen even een lekkere dagschijf draaien. Maar eerst even naar het nieuws van 8:30. Wat zit erin?
1: Steeds meer mensen doen iets met hun fiets waarvan ik niet wist dat het kon. En het is eigenlijk hartstikke slim.
3: De vakantie is voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je

0: vanaf maandag. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Curaçao, vlucht en hotel al vanaf €749.
2: Ka-ching. Corendon.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Vandaag veel bewolking en buien, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag laat de zon zich vaker zien. Het wordt een graad of 22. En hoe is het onderweg, Jeroen?
15: Rustige vrijdagochtendspits, hoor. Maar daar heb je niet zo heel veel aan als je op de A58 van Breda naar Tilburg onderweg bent. Bij Tilburg is er een ongeluk gebeurd. Je kan er wel langs over de vluchtstrook, maar dat zorgt voor behoorlijk wat vertraging vanaf het knooppunt Sint-Annabos op dit moment. En de dagelijkse file eigenlijk op de N50 van Emmeloord naar Zwolle bij Kampen. Nu 10 minuten extra.
14: Het is tijd voor het nieuws van 8:30. Hannelore, praat je bij.
16: Goedemorgen. De huren zijn dit jaar weer gestegen, maar die stijging is minder groot dan in de afgelopen jaren. Vooral mensen met een huurwoning in de vrije sector gaan meer betalen. Voor hen is de stijging gemiddeld 4,5%. Er zitten waarschijnlijk nog zo'n 40 andere mensen vast in de tunnel in Nepal, waar vanochtend 2 mensen uit zijn gered. En ook op andere plekken kunnen er nog mensen in overspoelde tunnels zitten. Reddingswerkers zijn hard naar ze op zoek. En inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het eind van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Daar worden ze bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten. En steeds meer mensen bouwen hun gewone fiets om naar een elektrische fiets. Dus gewoon een motor en een accu erop laten maken en gaan. Dat kun je laten doen bij een fietsenmaker. Dan betaal je al snel zo'n €2000. Maar je kunt het ook zelf doen, meldt de Telegraaf. Is wel goedkoper. De Consumentenbond waarschuwt wel dat je dan moet checken of de remmen en het frame echt wel stevig genoeg zijn. En ja, de grote vraag is natuurlijk, waarom ombouwen in plaats van een nieuwe e-bike kopen? Nou, het is duurzaam natuurlijk, hè, als je fiets nog tip-top is. Mensen zijn verknocht aan hun fiets, dus vanwege emotionele waarde. En, heel belangrijk ook, zo'n omgebouwde fiets wordt minder snel gejat.
15: Ik zie gelijk een soort Solex voor me. Weet je, zoals van vroeg zo'n brommertje met zo'n motor die dan zo op het voorwiel staat en dat dan de boel aandrijft. Heerlijk, doe je dat dan? Maar dat lijkt me toch technisch ook best wel ingewikkeld.
17: Ik wou net zeggen.
18: Pakketten daarvoor.
17: Ik denk de hele tijd, welke mensen kunnen dit? En ik wil ook zo zijn.
18: Ja. Nou, je kunt ook gewoon naar de fietsenmaker.
15: Ik kan ook zo zijn.
18: Mooi, hè?
17: Ja, maar dat is dat je kan zeggen, kijk, dit was mijn fiets uit 1983. Ik heb een elektrische fiets van gemaakt, motortje.
19: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
17: Maar je kunt dus pakketjes kopen om dat dan zelf te doen.
18: Kan je ook zelf kopen, ja. Moet je dus even checken of de remmen vooral stevig genoeg zijn.
15: Ja, dat snap ik, ja. Ja.
17: Ik ga de dagschijf draaien van deze ochtend. We moeten terug naar 1998. Een hit van vandaag in dat jaar. En dan loop ik door die hitlijst en denk ik, och, we hebben dit jaar al gehad. Dat is gewoon wel grappig, hè? Daar houdt zo'n dagschijf natuurlijk geen rekening mee. Dat is grappig. Ja, dan hadden van de week de Mavericks, weet je nog?
15: Ja.
17: Nou, die stond vandaag ook nog gewoon in de hitparades.
15: Ja.
17: Ja, dat was wel te verwachten natuurlijk. We gaan naar de kerstfilm die geen kerstfilm was. Bruce Willis. Nee, Die Hard. Daar komt hij volgens mij uit. I Don't Want to Miss a Thing. Ik kijk even naar Alfred van de Weetjes, sterregisseur van dit programma. Die alles weet, zolang hij het maar kan opzoeken. Ik meen me te herinneren dat I Don't Want to Miss a Thing van Aerosmith uit Die Hard kwam. Van Bruce Willis. Die natuurlijk een tegenhanger wilde maken van de kerstfilms. En nou ja, dat werd Die Hard. Natuurlijk alweer iedere kerst kwam er weer een nieuwe Die Hard film uit. Oh, was het Armageddon?
15: Dat was Armageddon.
17: Zie je, nou, dat is toch fijn dat we Alfred hebben die het even kan opzoeken. Dames en heren, vergeet alles wat ik net zei. Anders knippen we het er gewoon uit. I don't want to miss a thing. Ik weet wel zeker dat hij op 5 stond op deze dag in 1998.

0: heb je een beetje lol deze week?
1: Ja, echt wel.
0: Oh, gelukkig. Girls is Wanna Have Fun van Cyndi Lauper. Goedemorgen.
2: Radio 10 staat op. Verhuisbus.
0: Ja, de nieuwe ochtendshow van Radio 10. Dit is Radio 10 staat op. Onze verhuisbus is inmiddels leeg. Dus hebben we die deze week gevuld met cadeaus. Het hele land gaan we door. Jij gaat vanmiddag ook weer op pad. En dat geef je.
3: Ja, zeker. Ik ga nog niet zeggen waar ik naartoe ga. Oh, maar. Nee, ik zeg niks.
0: Het is toch knap dat jij geheimjes goed kan maken. Had ik helemaal niet achter je gezocht.
3: Echt? Ja. Nou, ja, nee, maar vanmiddag ben ik onderweg.
0: Hartstikke leuk.
3: Lekker blijven luisteren.
0: Ja, we gaan het nu even anders doen. Dat is, dat moet gewoon even. De actualiteit vraagt er ook om. Oh. De verhuisbus is in Brabant. Die is op dit moment bij Dillers in Oosterhout. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hey, hi, welkom in de show. Mijn naam is Jan Willem.
3: Ik ben Jeroen.
1: Hey, Hannelore hier.
4: Jeroen en nou, Hannelore. Oh, ja. Helemaal goed.
0: Hey, Dillis, jij had natuurlijk een collega-dj verwacht.
4: Ja, dat klopt, ja, maar die was ziek, geloof ik.
0: Nou, Edwin Diergaarde die meldde zich ziek. En het was sowieso een beetje chaos deze week. Hè, want er speelt van alles in Den Haag. En het concept van die verhuisbus is dat je mag kiezen uit een cadeau van Jeroen of een cadeau van mij. Maar als het goed is, hebben we er iets extra's bij gezet. Zie je hem staan?
4: Ik zag hem staan, ja. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig nu.
0: Ja, dus jij hebt drie verhuisdozen. De eerste is Jan Willem, de tweede is Jeroen en de derde is box 3. Dat heeft alles te maken met de chaos deze week in Den Haag natuurlijk, rondom box 3. En ze kunnen maar geen beslissing nemen over hoe ze dat gaan doen. En met extra belasting op sparen, beleggen. De grote vraag is, wat zit er in box 3? Misschien heeft het iets met vermogen te maken.
3: Oh, dat zou ik niet kiezen.
0: Ja, of met vastgoed. Ja, dat kan natuurlijk ook. Had je al een idee van, joh, als ze bij mij langskomen, dan ga ik voor Jeroen of voor de verhuisdozen met mijn hoofd erop?
4: Nou, als er twee dozen waren geweest, had ik voor Jan Willem gekozen. Mm-hmm. Maar het zijn er nu drie.
0: Ja.
4: Dus ik was van mening, ik pak nummer 3 deze keer.
3: Box 3.
0: Jij gaat voor box 3.
4: Ja, maar box 3.
0: Maar je hebt natuurlijk geen flauw idee natuurlijk wat daarin kan zitten. Of, nee. of heb je wel een vermoeden?
4: Nou ja. Luister, ik had niks vanmorgen, dus wat kan ik dan nog meer hebben? Hè?
3: That's
4: dus
3: the spirit, ja.
0: Het kan natuurlijk een belastingaanslag zijn, hè?
3: Nou, nee, joh. Nee, we geven toch alleen maar leuke cadeaus weg. Ja,
4: dat is die scheuren we kapot.
3: Ja, precies.
0: Dillis, ik zou zeggen, je staat voor de doos. Je mag er zelf eentje openmaken. Ik vind het reuze spannend.
4: Nou, ik ook. Nou, dat doen we.
0: Oké, hij loopt nu naar... ik ben kijken even mee. Hij pakt box 3. Hé, wat zit er in box 3? Ja.
4: Jij wint 150 euro.
0: Oh, 150 euro!
4: Dat is mooi.
0: Oh, ja, dat is toch goed voor top. Je vermogen.
3: Dat
0: is lekker je vermogen opbouwen met box 3.
4: Dat is top.
0: Ja. Nou, Dillis, veel plezier ermee.
4: Hey, dankjewel, jongens.
0: En wat wilde je zeggen? Had je er al op gehoopt, of wat wilde je zeggen?
4: Ja, ik weet het eigenlijk niet.
3: Nee.
4: Ik ga lekker vanuit eten, denk ik.
0: Zo, ja, dat is heel goed. Nou, we horen wel wanneer.
4: Ja, dankjewel. Hey, hartstikke bedankt, jongens.
3: Hoi.
4: Hoi, doei.
0: Zitten we nu dus in de unieke situatie dat we nog twee dozen over hebben. Dillis, we hebben je hulp nog heel even nodig.
4: Gefeliciteerd. Oh, sorry. Ja,
0: we hebben je hulp nog. Want kijk, wij hebben namelijk Jorik aan de lijn. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, jij luistert ook in Brabant, hè? Daar staat Radio 10 op.
5: Ja, klopt, in Breda.
0: In Breda. Het leuke is, je mag nu kiezen. Welke doos moet Dillis voor je openmaken? Die van Jeroen of die van mij?
5: Oeh, dat is... ik denk dat ik voor die van Jeroen ga dan.
0: Dillis, zou jij het hoofd van Jeroen even...
3: Standige keuze, hoor.
0: Het is,
4: Zullen we eens even kijken?
0: Het is wel de grootste doos, hè?
4: Ja. Oei, wacht even, hè?
0: Ja.
3: Zeg maar. Dillis stilt hem
4: wat
3: op.
4: Wat zit erin?
0: Wat komt er onder vandaan?
4: Een Philips Airfryer.
0: Helemaal top. Ja, dan kun je 's ochtends ook broodjes in bakken.
5: Ja, superleuk. Of worstenbroodjes.
0: Ja, worstenbroodjes. Ja, Brabant. Ja,
4: mannen,
0: goed weekend.
5: Dankjewel, jullie ook.
4: Hey, dankjewel. Groetjes.
5: Hoi.

0: dan toch alles weet, weet hij misschien ook waar de verhuisbus nu naartoe gaat. En dat wist hij inderdaad. We gaan naar Zeeland.
1: Zeeland.
0: En weet je wie er naar Zeeland gaat?
1: Wie gaat er naar Zeeland?
0: Erik de Zwarte.
1: Oh, Erik de Zwarte.
2: Ja, dat is toch leuk.
1: Als je dat denkt, is toch fantastisch.
0: Ja. Oh. Ja, dan krijg je gewoon Mr. Top 40 aan de deur.
1: Ja, dus nou woon je in Katzand of in Oostburg of in Kortgenen of in Burghaamsteden. Of
3: Veren.
1: Veren of in Zierikzee of
0: Meussen. Ja, en Vlissingen is nog verder rij. Vind ik dan nou eigenlijk ook wel leuk als Erik de Zwarte naar Vlissingen gaat of Middelburg. Groes.
1: Ja, of Terneus of in de Achterkerken.
0: Ja.
1: Domburg.
0: Ja, staat hij bij jou op Radio 10 in Zeeland? Heb dan je adres als je wil dat Erik de Zwart langskomt.
1: Staat Erik de Zwart gewoon even voor
0: de Radio 10 verhuisd.
4: Nou, het is 10 voor 9. Dit is het 10 voor 9. Breaking news. Nieuws.
0: Breaking news, nieuws. Ik kom hier voor mijn rust.
1: Helaas. Nee, we hebben al van alles verzameld aan mooi en ook ontroerend nieuws. Want het is mooi, maar ergens ook wel ontroerend nieuws over Martijn Krabbé. Hij is weer aan het werk. Ik zag hem gisteravond bij RTL Boulevard. En hij zag er echt heel goed uit. Hij zegt ook van, ik ben heel erg energiek. We hebben gestopt met een bepaald medicijn, waardoor hij zich veel beter voelt dan een tijdje geleden. En hij gaat aan de slag als voice-over van het nieuwe seizoen van Race Across the World. En hij gaf dus ook nog een korte gezondheidsupdate.
5: Ik heb veel meer energie nou dan een half jaar geleden zelfs. Ik slik bepaalde medicijnen niet meer. En die zorgt ervoor dat het opgeplofte.
1: Dat weg is nu.
5: Ja, dat weg is.
1: En hij gaat ook de voice-over doen van de nieuwe reality-serie van de Vrogers. Dus Martijn Krabbé is helemaal...
0: Fijn om te horen.
1: Ja, super fijn. Super fijn is dat om te horen.
0: Oh, zit nou weer. Probeer de app geluid.
1: Ja, ik zit sorry hoor. Ik zit live in de uitzending. Oh, ja, nee, sorry, dit zijn we helemaal vergeten. We moeten wel even werk van maken, want Robert Blokland die zit wel de hele ochtend te appen. Filmjournalist, vriend van de show, die blijft maar een berichtje sturen over Terminator 2, de film Judgment Day, want die draait na 35 jaar weer in. Zullen we even bellen anders? Die draait weer in de bioscoop en Robert die zegt, ik wil daar eigenlijk wel even over vertellen.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
6: Goedemorgen met Robert.
0: Hey Robert, goedemorgen, met Willem en Jeroen.
6: Hey vrienden van Radio 10, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we moeten het even hebben over een film waarvan wij gisteren dachten, nou, die is wel een beetje gedateerd. Maar jij denkt er anders over, want je bent al druk aan het appen.
6: Ja, kijk, sommige films hebben gewoon iconische status. En dat kan je pas na tientallen jaren beoordelen. Maar deze film is zowel qua actiescènes en qua iconische waarde als qua inhoud alleen maar actueler geworden. Het was in 1991 dat deze film gemaakt is. Het gaat over een robot die uit de toekomst komt om een verzetsheld te doden. En de thema's die behandeld worden zijn eigenlijk kernoorlog en kunstmatige intelligentie. En hoe ver kunnen de robots gaan in de strijd tegen de mensen. En dat zijn thema's die na 35 jaar, als je nu gewoon in de wereld kijkt waar we nu in leven, alleen maar actueel geworden zijn. En die actiescènes van Schwarzenegger, die zijn allemaal gemaakt zonder computereffecten. Dus alle achtervolgingen zijn echt met vrachtwagens die overal springen en zo. En Schwarzenegger heeft de stunt zelf gedaan. En dat zorgt dat deze film zo tijdloos aanvoelt op een bepaalde manier. En hij is helemaal opgepoetst nu. Dus digitaal is het allemaal nog mooier gemaakt. Het geluid is opgepoetst. En ik heb dus gisteren de bioscoop gezien. De zaal zat chockvol. Heel veel mensen van mijn leeftijd, dus 40ers en 50ers, met hun kinderen. En die jongetjes van 16, ik was toen 16 toen ik de film zag. En die jongetjes van 16 van nu kijken nog steeds ademloos naar die film.
0: Wat leuk. Ik was tiener toen die uitkwam. En we hadden het er gisteren over gekeken op een verjaardagsfeestje van een vriendje. Ik vond het echt een best wel enge film in die tijd. Als je dat nu met je kinderen kijkt, is hij nog steeds eng? Of moeten ze nou juist heel erg lachen? Zo, haha, en tegenwoordig hebben we AI en dit is helemaal, dit was vroeger. Het voelt heel ouderwets.
6: Nou, kijk, het spectaculaire aan die film was, kijk, Schwarzenegger speelt nu de goede Terminator en hij heeft de slechte Terminator die hij af moet maken en die is van vloeibaar, zeg maar. En die effecten waren toentertijd revolutionair. En als je dat ziet, dan denk je wel van, nou, ze kunnen tegenwoordig het beter doen. Maar het verhaal is zo goed opgebouwd en zo spannend en zo beklemmend. Kijk, een kernoorlog staat nog steeds voor de deur. Dat was toen ook zo, dat is nog steeds zo. Computers hebben alleen maar meer macht gekregen. Die kunnen alleen maar meer. We voeren nu elke dag discussie over AI en hoe ver moeten we die macht laten gaan. Dus inhoudelijk is de film zo actueel dat hij nog steeds heel eng is. En hij heeft ook heel veel nadelen. De dialogen zijn houterig. Schwarzenegger is geen goede acteur, maar hij heeft wel de X-factor. Hij speelt niet voor niks een robot, omdat hij niet kan acteren. En dat werkt nog steeds heel goed. Het is zo bijzonder dat een actiefilm, want actiefilms die worden heel snel gedateerd, hè, omdat de technieken zo goed zijn, omdat de stunts steeds beter worden. Maar deze film is nog steeds heel eng en heel naar en heel spectaculair daadwerkelijk.
0: Nou, een tipje voor dit weekend. 35 jaar is je oud. Terminator 2 Judgment Day draait dus nu weer opgepoetst in de bioscopen. Arnold Schwarzenegger zei het natuurlijk al.
7: I'll be back.
0: Ja, en dat geldt dus ook. Dat geldt ook voor jou, Robert. Ja, we gaan je vast nog vaker spreken. Dankjewel en mooi weekend.
6: Heel graag, vrienden. Fijn weekend.
1: Einde.

0: lezingen. Dat je denkt, nou, ik weet er nog wel eentje.
1: Laat maar weten, via de Radio 10 heb je zal het concept onderhand wel kennen. Als je denkt van, ik kan wel een leuke kickstart voor de vrijdagochtend op mijn werk. Of op school, weet ik veel, gebruiken. We zijn je graag van dienst.
0: Straks Jeroens meezingenuurtje met lekkere meezingers. Dus stuur ze vooral door via de app. Natuurlijk na het nieuws van 9 uur met Hannelore. Wat zit erin?
2: Daarin hoor je onder andere wie de nieuwe lijsttrekker is voor Pro in de Eerste Kamer.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Ik

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
5: Sportlife.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurder.
7: Oh, Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
18: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
21: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
22: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
21: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
23: Het is exact 9 uur. Op Radio 10 en de rest van Nederland waarschijnlijk ook. Zometeen het meezinguurtje. Eerst het nieuws met Hannelore.
24: Goedemorgen.
25: Goedemorgen. Ook dit jaar zijn de huurprijzen weer gestegen. Al wordt die stijging de laatste jaren steeds minder. Volgens het CBS moeten mensen met een huurhuis in de vrije sector de hoogste stijging voor hun rekening nemen. Gemiddeld 4,5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst. In Friesland het minst. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer volgt Paul Rozemuller op in de Eerste Kamer. Ze wordt eerst lijsttrekker van PRO bij de verkiezingen van volgend jaar. En daarna gaat ze dan de Eerste Kamer in als fractievoorzitter. Nadat ze uit de Tweede Kamer was vertrokken, was ze jarenlang voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En ondernemers zijn bezorgd over Wero, de dienst die iDeal gaat opvolgen, meldt de Telegraaf. Wero gaat namelijk veel hogere transactiekosten rekenen. Bedrijven zijn bang dat ze dit uiteindelijk moeten gaan doorberekenen aan hun klanten. Wero zegt dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. En dan het Radio 10 weer. Eerst bewolkt en op veel plaatsen nog droog, maar vanmiddag gaat het meer regenen. Het waait wel hard overal, het wordt 20 tot lokaal 25 graden.
23: En dan het laatste streepje van de vrijdagochtendspits. Dat is natuurlijk sowieso nooit zo heel erg druk. Daar heb je niet zo heel veel aan als je op de A7 onderweg bent van Groningen naar Heerenveen. Bij Drachten is een ongeluk gebeurd. Je staat vanaf Friese Palen nog steeds in de file met 20 minuten vertraging. Er begint ook een file te ontstaan op de A7 van Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend. Een kwartier extra reistijd. Ook nog steeds een vrachtwagen met pech die voor problemen zorgt op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij Schaarsbergen. En de A58 van Breda naar Tilburg. Daar is de hele ochtend al een beetje langzaam rijden en gedoe. En er stond nu een auto met pech. Die is daar nu net weer weg. Je vertraging is er nog wel steeds. Vanaf de afrit Ulvenhout nu 9 minuten extra reistijd.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
24: Dames en heren, de daluren beginnen.
26: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
15: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
27: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
27: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
29: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
28: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
30: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
31: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit Weet Jij Niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit Weet Jij Niet. Morgen om 9:30 op 6.
32: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
33: Wie was je aan de beurt?
34: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbeurt.

0: Frank Boeien en Linda. Ja.
1: Radio 10 staat op.
0: Ja, met het meezinguurtje tot 10 uur. En we hebben al een heleboel verzoekjes binnen. Want dat is eigenlijk het concept van het programma. Als er muziek is waarvan je denkt, nou, daarvan word ik wel heel vrolijk om het weekend te beginnen. Dan laat het maar even weten. Elvira, goedemorgen.
2: Hey Jeroen, goedemorgen.
0: Hallo, hallo zonnestraaltje. Jij dacht tegelijk, ik ga, ik ga deze kans eventjes te baat nemen.
2: Echt wel.
0: Ja, want laten we daar zo mee beginnen. Wat ben je van plan voor het komende weekend? Dan kunnen we eventjes meegenieten met je.
2: Wat ga ik het komende weekend doen? Boodschappen, poetsen, wassen, rennen. Eigenlijk alle dagelijkse beslommeringen en radio aan.
0: En radio aan, nou, dat precies, dan gaat het allemaal veel beter en makkelijker. Jij had wel een hele aardige suggestie waar wij meteen op aansloegen ook. Ik bedoel, het is altijd leuk als we het zelf ook leuk vinden om het te draaien. Ja. Want wat wil je horen?
2: Nou, Spargo, Just For You.
0: Heerlijk, ja. Ja, dan heb je er meteen zin in, hè. Dat is wat het is.
2: Volume hoog en dansen.
0: Wat zeg je nou?
2: Volume hoog en dansen.
0: Ik dacht, je zei benen omhoog en dansen.
2: Ja, dat kan ook.
0: Dat kan ook. Nou ja, weet je, het is weekend, het is ook jouw weekend. Dus Elvira, veel plezier.
2: Dank

0: zo leuk, want je ziet het helemaal voor je. Ik kreeg een berichtje via de Radio 10 van Jeffrey, de zingende glazenwasser. Die ergens in een bakje in Maastricht aan een gebouw hangt. Een heel hard Radio 10 aan heeft staan. Tenminste, dat stel ik dan zo voor. En die wil heel graag Wake Me Up van Avicii horen. En daarvoor ook nog Elvira uit Eindhoven. En voor haar Just For You van Spargo.
1: Radio 10 staat op.
0: Lars, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Jeroen.
0: Hallo, hallo. Ik begrijp van een klein vogeltje dat hier in de studio rondvliegt... dat het gewoon je laatste werkdag is voor de vakantie.
2: Ja, klopt. Ik ga morgen op vakantie naar Creta.
0: O, jongens toch. Oh, jij bent zo'n geluksvogel die dan nog dat iedereen er weer begonnen is... en dat jij nog mag.
2: Ja, inderdaad. Heerlijk is dat.
0: Maar eerst nog even een dagje te gaan. Wat ben je aan het doen vandaag?
2: Ik ben vandaag nog aan het werk.
0: En waar doe je dat?
2: Dat doe ik in het AMC in Amsterdam.
0: Oké. Okay. Wat doe je daar, Lars?
2: Ik ben helpdeskmedewerker.
0: Oh. Okay. Nou, hartstikke goed. Zou je eens willen horen om je laatste werkdag nog eventjes een lekker duwtje te geven?
2: Ja, dat kan niet anders zijn dan Richenel met Dance Around the World.
0: Oh, de stralende ster uit Amsterdam uit de eind jaren 80. Jongen, wat een popster was dat, hè?
2: Ja, ja, een geweldig liedje.
0: Zeker. Hartstikke goed. Maak er nog een hele mooie dag van. Fijne vakantie, Lars.
2: Ja, super. Dankjewel, hè. Doeg.

0: En de rest van de ochtendploeg. Ik heb zo'n oorworm die ik graag wil aanvragen. Maar When You're Gone van Bryan Adams en Mel C. Zometeen. Nee, die draaien we niet. Nee hoor, grapje. Monique die stuurt dat. En onze Hannelore, die, ja, de proof is in the pudding eigenlijk.
1: Ja,
0: wat dat betreft. Want jij constateerde net, terwijl het plaatje draaide hier in de studio.
1: Iedereen zingt mee.
0: Iedereen zingt mee.

0: Onze Erik de Zwart die is onderweg. Die gaat zo meteen met de verhuisbus naar Zeeland.
1: Oh, niet met de tram.
0: Ja, misschien een stukje met de tram. Of dat hij de verhuisbus op de tram laat en dan naar Zeeland rijdt. Provincie Zeeland, rond de middag zal hij daar zijn. Als je daar Radio 10 op hebt staan, meld je dan eventjes via de Radio 10-app waar je woont. Stuur even je adres. Want misschien dat Erik dan zometeen wel ineens zomaar bij je voor de deur staat. Nou ja.
2: Radio 10 staat op. En dat gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
3: Goedemorgen.
2: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
4: Je denkt misschien dynamische energie niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Zo.
13: Wat een geld.
12: 50.000. Potverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere

0: aanpak.
1: Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Het weerbericht voor deze vrijdag. Veel bewolking en buien, met name in het noorden van het land. Daar miezert het nu ook al. En dan kan het straks nog wat harder gaan regenen. En vanmiddag laat de zon zich heel af en toe zien. Het wordt dan een graad of 22. Dan het Radio 10 Verkeer met twee files nog. De A7 van Hoorn naar Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord. Daar is een ongeluk met een bus gebeurd. Daar ligt behoorlijk wat rommel op de weg. Vandaar je vertraging vanaf Hoorn nu 20 minuten extra. En grenscontrole op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens vanaf het knooppunt Ouddijk. Nu een kwartier in de file. Van het nieuws met Hannelore. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg. Dat meldt Nieuwsuur. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had verwekt dan mocht, maar hebben dat niet gedeeld met de ouders. De huren zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Vooral mensen in Overijssel en Noord-Brabant betalen meer, terwijl in Friesland de stijging het minst is. En inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het eind van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Ze worden dan bijgepraat over het schietincident van eerder deze week. Onder andere mensen van de politie en slachtofferhulp zijn daarbij. En mocht je nou erover opwinden dat er alweer pepernoten in de supermarkt liggen, een kringloopwinkel in Dokkum loopt nog verder voor. Daar zijn ze al helemaal in kerststemming. Ballen, pieken, kransen, alles. Het ligt allemaal tweedehands daar voor een prikkie. Volgens bedrijfsleider Ruurt-Jan Torresma is dat meer dan logisch.
8: Er zijn zoveel mensen die het gewoon zo leuk vinden en die zeggen, ja, wat mij betreft het hele jaar door kerst. Dus volgens mij zijn we gewoon ook nog wel een beetje te laat eigenlijk.
7: Ja, mensen staan echt rijen dik daar. Afgelopen dagen hebben honderden mensen hun kerstcollectie kunnen aanvullen.
6: Staat jouw boom al?
7: Nee, nog lang niet.
6: Oh, nog lang niet. Ja.
7: Ik doe het echt pas na Sinterklaas.
6: Oh, okay. Oh, ben jij zo strikt
7: ja,
6: daarin?
7: Ik ben
6: ja,
7: heel strikt.
6: Oh ja, ik vind het al zonde. Nou, nee, ja, dan denk ik, het is zoveel werk. En dan denk ik, dan, waarom moet je dan wachten tot Sinterklaas? Dan heb je er zomaar zo kort profijt van eigenlijk, van al die moeite.
7: Ja, ik vind het altijd een beetje rommelig in huis.
6: Ja, dat.

0: Zij sleepte zo moeiteloos de winst voor het Songfestival naar België in de jaren 80. Sandra Kim en Jamme Lavie voor Fred uit Drunen.
1: Radio 10 staat op.
0: Wilco, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Jeroen. Goedemorgen.
0: Grote Broek.
2: Ja,
0: daar zit
2: helemaal.
0: Jij, en daar maak jij producten, aandrijfassen voor het papier, voor kopieermachines.
2: Ja, klopt.
0: Ja, je zal er maar om verlegen zitten.
2: Ja, inderdaad. Dat doen we al 30 jaar.
0: En maar zit je dan in de fabriek of ben je onderweg naar kapotte kopieermachines?
2: Nee, we zitten al in de fabriek. Oh. Wij maken hier alles.
0: Oh, okay. En heb je leuke collega's daar?
2: Super.
0: Mooi zo.
2: Goede werksfeer. Leuke, mooie groep.
0: Goed zo, dat is mooi. Vind ik fijn om te horen. En lekker de radio aan op Radio 10.
2: Heerlijk,
0: zoals
2: dat
0: hoort. En jij had ook een hele leuke suggestie. Want ja, het enige criterium is eigenlijk dat je mee moet kunnen zingen met de muziek die je aanvraagt. En dat hoeft niet per se allemaal glitter en disco te zijn. Dat kan van alles zijn. En jij had ook nog een leuke suggestie.
2: Ja, ik had de kroning, want ik wil je.
0: Ja, is die nog?
2: Ik
0: had meteen allerlei fantasieën erbij, Wilco. Is die speciaal voor iemand? Zijn we nu een geheime boodschap aan het doorsturen door de radio?
2: Nee, niet echt.
0: Oh, nou ja, goed. Dat maakt niet uit.
2: Hij doet goede feestjes.
0: Ja, nee, dat is zeker. Heb je goed gezien. Nou, dan zou ik zeggen, lekker de radio heel hard en meeblaren met je collega's daar.
2: Goed, dankjewel.
0: En een fijn weekend vast.
2: Fijn weekend.
0: Hoi, Wilco.
2: Doei.

0: Je zingt ze allemaal mee.
1: Radio 10 staat op. Jeroens meezinguurtje.
2: Ga maar op uw rug liggen. Adem rustig door. En luister naar de muziek. Probeer volledig te ontspannen.

0: sorry.
1: Betrapt!
2: Alfred zat mee te zien.
0: Meeneurien.
2: Meeneurien,
0: ja, dat is iets anders.
2: Dat
0: is,
2: ja, dat rekenen wij ook.
0: Ah, oké.
2: Petra die wilde Unwritten van Natasha Bedingfield horen. Nou, bij de
3: Radio 10 daarop.
2: Had je gezien trouwens dat Lydia, die wij gisteren aan de telefoon hadden, die zo driftig chocolade maakt, want die stuurt allemaal appjes met foto's van dat ze in de keuken bezig is om bonbonnetjes te maken.
0: Ja, dat is toch omdat jij zei dat jij wel zin had. Nou, misschien zei ik dat ik het adres zou doorsturen. Nou, Lydia, we zien het wel.
2: Ja, heerlijk. Voel je vooral niet verplicht, Lydia.
0: Nee,
2: maar,
0: eet ze lekker zelf op.
2: Eet ze vooral lekker zelf.
0: Nee, zo wel. Bedoelen we het ook niet. Stuur me op.
2: Radio 10 staat op. Ja, Radio 10 natuurlijk. Op de vrijdagochtend, 9:15 is het ondertussen. En Wendy aan de telefoon. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Uit Hengelo.
4: Ja, uit Hengelo, ja.
2: Mooi man.
4: Hallo.
2: Mooi man.
4: Ja.
2: Ja man.
4: Hengelo.
2: Wat was je aan het doen, Wendy?
4: Ik was aan het werk.
2: Oké. Okay. Ja, zo kan het. Dat kan zomaar gebeuren. Ja, wat doe je?
4: Ja, ik werk in de schoonmaak.
2: Oké.
4: Okay. Ja.
2: Nou ja, dat is heel belangrijk.
0: Woordjes in.
4: Nee, katten bijvoorbeeld.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Ik ben altijd heel blij als jij en je collega's geweest zijn.
4: Ja, nee, dat zijn hier ook hoor.
2: Knap de boel mooi van op.
4: Daarom.
2: En jij dacht voor op mijn koptelefoon om hier mee te kunnen zingen. Heb je de kans om mee te zingen of zijn er mensen om je heen?
4: Nee, er zijn wel mensen om me heen.
2: Ah, joh, boeien. Maar dan ben jij vanaf nu gewoon de zingende schoonmaakster.
4: Ja, daarom. Ze kennen me hier, dus daar kijk ze niet aan vanaf.
2: Je had een hele leuke suggestie, want ik zag hem binnenkomen. Ik denk, jeetje, hoe kom je daar nou bij, Wendy?
4: Ja, ik vind dat gewoon een mooi nummer. Het is gewoon voor mij een, ja, ik weet niet, een bepaald gevoel van, ik zet me weg en
2: ik snap het. Ik snap het helemaal. Uit 1981, John en Vangelis.
4: Ja, terwijl ik nog niet zo oud ben, maar...
2: Nee, want hoe oud ben je, Wendy?
4: 48, dus ik ben van 78, maar ik vind gewoon de jaren 80 geweldig muziek. Ja, gewoon.
2: Hoort er eens even. Ja.
4: Ja.
2: Werk ze vandaag, Wendy?
4: Bedankt, hè.
2: Hoi.
4: Doei.

0: Marion en Henk, die zitten lekker op de camping. En die hopen op een blue sky. Ah, ja, nou goed. Aan de muziek ligt het niet. Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky voor jullie dan. Martijn Kolkman is weer terug op het nest.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jullie hebben wat in stralen, want je kwam in de studio binnenlopen. En je zei, oh, we hebben zo'n leuke dag gehad gisteren.
1: Ja, gisteren weer de eerste opnamedag voor Miljoenenjacht. Zondagavond 5:00 p.m. op SBS6. Mm-hmm. En we doen het de stem, hè. Ik bepaal dan, zegt Linda. Martijn, wat zit er in koffie?
0: Ja, ik vind het fantastisch. Want ik zit natuurlijk in de ochtendshow altijd heel gaaf te doen met mijn prijzenwinkeltje. Maar ik ben maar gewoon een enorme amateur. Jij bent gewoon echt de grote man als het gaat over prijzen aankondigen.
1: Ja, koffer nummer 4 gaan we openmaken. Oh, en daarin zit, ja, dat is toch gewoon.
0: Wat een droombaan.
1: Maar het leuke van Miljoenenjacht is dat het ongescript is. Er komen gewoon 500 kandidaten binnen en 500 introducees. En dat kan alle kanten op gaan. Dus wij hopen dat het een leuke uitzending wordt. Maar aangezien zondagavond, ik zou kijken, het gaat weer alle kanten op. Meer mag ik er niet over zeggen, maar het is wel onwijs.
0: Je weet het weer mooi te brengen, zou mijn oma zeggen. Nou goed, zo meteen Martijn Kolkman naar 10. Ga je ook nog eens plaatje draaien voor ons. En Hannelore is er natuurlijk met het belangrijkste nieuws. Wat is er zo meteen?
2: Nou, McDonald's is op het matje geroepen vanwege plastic. Je hoort zo wat daar helemaal fout gaat.
3: Van haar doorbraak in de Soundmix Show.
4: We zitten in de Soundmix Show.
5: Oh my lordy.
3: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Celia Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
6: Daar moet je bij zijn, het wordt echt een feest.
7: Hemel en aarde bewegen.
3: Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Celia Romley. Meer info, radio10.nl.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tia van Jumbo.
11: Nog 309.000.
12: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding. En,
14: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
15: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van
15: Aldi.
17: Let's go!
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
16: Fans

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow, morgen om 8 uur op 6.
6: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ja, een hele goede morgen. Het is de
9: vrolijke
8: vrijdag van Radio 10 met Dr. Alban zometeen. Elton John komt eraan en Eternal. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Hannelore Zwitserloot, een hele goede morgen.
10: Goedemorgen. Massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg. Dat heeft Nieuwsuur uitgezocht. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had verwekt dan mocht. Zelfs zegt hij dat het er minstens 199 zijn. De inspectie besprak dit wel met het ministerie van Volksgezondheid, maar niet met de ouders. De huren zijn het jaar overal gestegen, maar in Overijssel en Noord-Brabant ging het extra hard, gemiddeld 4,6%. In Friesland komen huurders het best weg, daar was de stijging het minst. Gemiddeld stijgen de huren elk jaar, maar de afgelopen jaren werd die stijging steeds minder groot. Ruim een week na de overstromingen in Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen uit een tunnel gered. Het zouden medewerkers zijn van een waterkrachtcentrale. Ondertussen wordt er verder gezocht, want er zouden nog tientallen mensen vastzitten in die tunnel. En McDonald's krijgt een dwangsom van de inspectie omdat ze de verkeerde bekers gebruiken. Ze geven nu nog bekers van wegwerpplastic aan klanten. En dat mag niet meer, omdat die niet meerdere keren gebruikt of gerecycled kunnen worden. Als McDonald's vanaf januari geen andere bekers gebruikt, dan volgt een boete. En dan het radioteam weer bewolkt. En vanuit het noorden trekt de regen over het land. Maar in het zuiden blijft het nog een lange tijd droog. En het is 20 tot lokaal 25 graden.
8: 4 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A7 richting Groningen voor Drachtencentrum 11 minuten. De A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend Noord 21. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een vertraging van 12 minuten.
11: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen.
9: 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
16: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
17: Het gaat online dus helemaal los.
16: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
18: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas... 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Is binnen 3 minuten geregeld.
20: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
22: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen... voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.

B.B. Winans en Eternal en I Wanna Be The Only One. Een hele goede morgen. Het is vrijdag, ook wel bekend als de tunneldag. Want daar in de verte, aan het einde van de licht van de tunnel, zie je natuurlijk het licht al een beetje verschijnen. Dat licht is het weekend. Je kan ook zeggen, ga naar het licht, mijn kind, om het lekker soepeltjes erin te gooien op deze vrijdagmorgen. Het is ook de laatste dag van de verhuisbus. Jan-Willem en Jeroen hebben hem uitgepakt bij Radio 10. En daarna volgezet met cadeaus. En die brengen ze misschien wel naar jou toe vandaag. Achter het stuur zit collega Erik de Zwart. Hij is onderweg naar Zeeland. Woon je nou in Zeeland en denk je, nou, ik zit wel op een bezoekje van Erik te wachten. Stuur dan even je gegevens via de gratis app van Radio 10. En kom je daar,

Het is de vrolijke vrijdag van Radio 10. Fleetwood Mac hoorde je met Don't Stop. Hoe is het trouwens met je? Hoe gaat het? Heb je je tussenjasje alweer aangehad vanwege het weer? Of heb je de kaarsen alweer netjes op zijn plek gezet in de woonkamer? Of de multivitamine vanmorgen alweer ingenomen? Dat doe ik elke dag, hè? Zo'n vitamine C bruistablet. Dat is echt lekker ook gewoon. Nou, het hoort allemaal bij de herfst natuurlijk. Net als verkoudheid. 4 op de 10 Nederlanders heeft er alweer mee te maken. Maar er zijn tips. Let goed op als je er last van hebt. Het schijnt supergoed te werken als je 's nachts slaapt met warme voeten. Dus hou je sokken aan. Wat ook werkt is pittig eten. Dus een druppeltje sambal bij de lunch kan helpen. Ja, en deze tip is echt te smerig voor woorden. Maar goed, je kan het proberen. Snij een ui door de helft en leg deze op je nachtkastje als je gaat slapen. Oeh, moet er niet aan denken. Nou goed, ik hoop dat de verkoudheid in dit geval in jouw neus voorbij gaat. Ellie Goulding zometeen, maar eerst Christopher Cross op Radio 10.

0: voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de...

0: winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Egypte, 5 sterren all-inclusive. Al vanaf €599. Ka-ching! Corendon. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Koopman. Vandaag regen in een lijn van noord naar zuid, maximaal 25 graden. Met zometeen Toto voor je, maar eerst Casey.

Guillotine met Africa. En daarvoor een hit van 21 jaar geleden. Lucy Silvers hoorde je met Breathe In. En je hebt dat wel eens. En dan verlies je mensen uit het oog. En dan denk je toch soms, hoe zou het nou met die persoon gaan? In het geval van Lucy Silvers konden we het makkelijk opzoeken op internet. Britse zangeres, na het veroveren van Europa, heeft ze haar zinnen gezet op Amerika. Ze pakte haar spullen en vertrok naar Nashville, waar ze vervolgens de liefde van haar leven ontmoette. De country star Joan Osborne. En inmiddels is ze vooral actief als songwriter voor andere artiesten in de countryhoek. Je bent weer helemaal bij. Goedemorgen, het is de vrolijke vrijdag van Radio 10. En kom eens iets dichterbij, dan krijg je van mij een lekkere...

0: Hanneke van Zessen, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen om 11 uur het laatste nieuws. En waar ga je het over hebben zometeen?
1: Ben je een man en wil je een partner aantrekken? Nou, niet als een broek, maar je weet wel, voor in het geval van de liefde, dan heb ik zometeen een nieuwe gezondheidstrend voor je in het nieuws.
0: Oh, nou. Beter dan Tinder en Grindr, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Kevin de Grove voor je.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
0: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste.

0: Even bollen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
2: Nu hou hè, dus niet straks.

0: Te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Zo meteen in 4 keer 1 een zangeres die door de roddelpers werd omschreven als... ze maakt ze gek, dan worden ze gebruikt en dan weer aan de kant gezet. Nou, hoe het zit hoor je zo meteen. Eerst het laatste nieuws. Hanneke van Zessen, een hele goede morgen.
11: Goedemorgen. In een huis in Eerbeek onder Apeldoorn is vanmorgen een dode gevonden. Volgens regionale media gaat het om een kind. Er is inmiddels iemand opgepakt. De verdachte was in hetzelfde huis. Volgens omwonenden woont in het huis een gezin. De politie gaat uit van een misdrijf. De afgelopen dagen is er meer dan 140 kilo vuurwerk ingeleverd. Door het hele land zijn er speciale inzamelpunten van de overheid waar je vuurwerk af kunt geven. Die zijn er nog tot begin oktober. Sinds dit jaar geldt er in ons land een vuurwerkverbod. Komende jaarwisseling moet blijken of dat wordt nageleefd. De gemeente heeft een speciaal informatienummer geopend voor inwoners van Overasselt. Die is bedoeld voor mensen die vragen hebben over de gebeurtenissen rond de schietpartij van afgelopen dinsdag. Later vandaag is er ook een inloopbijeenkomst. Bewoners worden daarbij gepraat en kunnen in contact komen met hulpdiensten en slachtofferhulp. En een nieuwe trend duikt online op, namelijk pheromone-maxing. Jonge mannen willen hun eigen lichaamsgeuren, hun pheromonen, meer tot hun recht laten komen door niet te douchen na het sporten en geen schoon shirt aan te trekken. En dus lekker mannelijk en natuurlijk te ruiken. Oh. Zij denken dat dat aantrekkelijk is voor vrouwen. En sommige mannen gaan nog een stap verder. Die drinken hun eigen urine om hun pheromonen een extra boost te geven.
10: Nou...
11: Ik laat hem gewoon even hangen.
10: Ja, dat... Nou, ik ook.
11: Je laat hem marineren.
10: Nee, ik vind het zo smerig, joh. Op een gegeven moment ga je gewoon stinken. Dan moet je, gewoon iets aan doen. Vind ik zo...
11: Ik vraag me af, hoe komen ze hierbij dat vrouwen dit willen? Nou, als ik denk dat ik voor 95% van de vrouwen kan spreken... dat wij dit niet willen.
10: Nee, ja, nee. Ja, de andere 5 kan ik niet invullen.
11: Nee, ik ook niet. Maar die is waarschijnlijk voor.
10: Okay.
11: Dan nog het weer bewolkt. En vanuit het noorden trekt er nog wat regen over het land. Vanmiddag in het noorden wat droger. Tegen de avond breekt dan ook de zon door. Het wordt een graad of 22.
10: Ja, dan moet ik wel het goede... Ik ben helemaal afgeleid door jouw verhaal van net. Maar...
11: Ja, ga je toch... Je zit het toch te overwegen, hè?
10: Je ruimt het volgende week wel. Na het weekend. 5 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A7 richting Groningen voor Drachten Centrum 24 minuten. De A7 richting Zaanstad voor Permanent Noord 18. En de A12 richting Oberhausen voor Duitsland een vertraging van 20 minuten.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient.

weer van vandaag. Dat voel ik echt bij deze. Fool's Garden hoorde je met Lemon Tree. Zo, het is tijd voor je dagelijkse dosis nummer 1 hits. 4 achter elkaar elke dag om 11 minuten over 11. Als er 4 enen in de digitale klok zitten in 4x1. Met zometeen een boos management en 2 eigenwijze artiesten. Nou, je hoort het zometeen. Maar eerst een mannenverslinster. Ze maakt ze gek. Dan worden ze gebruikt en vervolgens weer aan de kant gezet. Althans, zo portretteerde de Amerikaanse roddelpers het liefdesleven van Taylor Swift. Het zijn niet mijn woorden, ik lees het alleen maar voor. En Taylor dacht, nou, dan kan je hem krijgen ook. Ze zette zich neer als een echte femme fatale en schreef deze track waarmee ze op 1 stond in 2014. Blank Space.

0: Tijd om een stukje terug in de tijd te gaan. Het was 1977. Zelfs ik was toen nog vloeibaar. En het was een beetje een druilerige middag in Amerika. En er stapte een groep mannen uit een vergaderruimte met rode koppen en stoom uit de oren. Ze hadden namelijk net een nieuw nummer beluisterd van een topartieste. En ze vonden het eigenlijk gewoon te slecht om uit te brengen. En ja, die stomme artiesten die waren natuurlijk weer eigenwijs. Want ze dachten, ja, we gaan het gewoon uitbrengen. Want in die vergaderzaal zaten Nile Rodgers en Bernard Edwards, de mannen achter Chic. En ze hadden het nummer Le Freak net laten horen. En ze dachten, we gaan hem gewoon uitbrengen. We zijn eigenwijs, we doen het gewoon. En met succes, want ze stonden op nummer 1 in Amerika, Zuid-Afrika, Zeeland, Canada en Australië. En vandaag waren ze dus de tweede in 4x1 op Radio 10. Met zometeen Marco Borsato en Rood, maar eerst Mike en de Mechanics.
1: 4 keer

0: 4×1. Radio 10.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van de leer.

0: Nummer 1 voor Marco Borsato. Rood was vandaag de laatste in 4 kreeg. En over een klein half uurtje begint de lunch op vrijdagmiddag met Jeroen Nieuwenhuizen. En alles mag op vrijdag. De vraag is heel simpel. Wat zou jij zo meteen willen horen? Als je dat nu alvast doorgeeft via de app van Radio 10... dan kan Jeroen het gaan opzoeken en wellicht zometeen ook opzetten tijdens de lunch. Alles mag, dus je favoriet liedjes, tractatie voor jezelf... maar ook voor een antwoord voor een ander. En daarvoor gebruik je de Radio 10-app. Die kan je gratis downloaden op je smartphone. Je kan een bericht intoetsen, maar ook inspreken. En de eerste na 12 uur is de Bammerammer. Een liedje met extra veel pit en gezelligheid. En als je die aanvraagt, dan krijg je er een cadeautje voor terug. Namelijk de Bammerammer broodtrommel.
1: Van haar doorbraak in de Soundmix Show...
2: We zitten in de Soundmix Show.
3: Oh mijn lordy.
1: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
4: Daar moet je bij zijn, het wordt echt een feest.
5: Hemel en aarde bewegen.
1: Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Syria Romley. Meer info, radio10.nl.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, ze komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
15: Coco.
16: De Lulu.
15: Gek.
14: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579.
17: Mediamarkt. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
18: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen... voor maar een

0: Fijn je weer te zien, Jeroen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemorgen nog.
0: Zometeen, na 12 uur is het tijd voor Alles Mag op vrijdag. De playlist is leeg en er moet natuurlijk wel wat binnenkomen om te draaien zometeen.
1: Op deze druilerige vrijdag maken wij hem een beetje vrolijker natuurlijk. Dat doen we samen. Je pakt de app van Radio 10, je laat weten wat ik moet draaien. Het is heel simpel, een lekker nummertje. Misschien heb je geen inspiratie, kijk eens in de top 4000. Er staat fantastische muziek in natuurlijk, die je misschien niet elke dag op de radio hoort. Je kan het even aanvragen, zo snel mogelijk. En de allereerste die we draaien, die heeft meer energie. Want we knallen natuurlijk de vrijdagmiddag in. Een beetje vieren dat het weekend aanstaande is. En dat is er dus gewoon eentje waar we vrolijk van worden. En een beetje pit. Dus geen ballads, geen treurwilgen. Knallen met die ballen.
0: Treurwilgen ook in de muziek, inderdaad. Dus laat weten, pak de gratis app van Radio 10 erbij. Typ het in, maar Jeroen vindt het allerleukste om jouw stem te horen. Dus je kan het beste even inspreken. En doe dat nu, kan Jeroen het even opzoeken zometeen.

0: we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
7: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
11: Milner.
7: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
6: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
17: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werken bij DJI.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
18: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
20: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
23: Yes, de vrijdagmiddag is aangebroken. We gaan het eens lekker vieren met Alles Mag op Vrijdag zometeen. Doe mee met de app van Radio 10. Nu het nieuws. Hier is Nicolaar. Nee, dit is Hanneke van Zessen. Je ziet er bijna hetzelfde. Nee, ga je gang.
24: Yes, goedemiddag. 32 verdachten die deze week werden opgepakt na het geweld in Overasselt worden als groep verdacht van moord of doodslag, meldt het OM Oost-Nederland vanochtend. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Het gaat gaat dus om moord of doodslag op de beveiliger die is doodgeschoten, poging tot moord op twee politiemensen en de voorbereidingen voor moord, doodslag, gijzeling, vrijheidsberoving en het bezit van vuurwapens. In een huis in Eerbeek is vanmorgen het lichaam gevonden van een jongen van 12. Hoe hij om het leven is gekomen wordt onderzocht, maar de politie gaat uit van een misdrijf. Er is een verdachte opgepakt. Volgens Omroep Gelderland gaat het om de moeder van de jongen. In Zwaag in Noord-Holland is een medewerker van een verfmengbedrijf om het leven gekomen. Een collega van het slachtoffer raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. Volgens de politie kwamen de twee in aanraking met een chemische stof. Om wat voor stof het gaat is niet bekendgemaakt. En drie bergbeklimmers uit Amerika die hun tocht met AI hadden gepland, moesten uren later door hulpdiensten gered worden. Hun beklimming zou volgens chat 8 uur duren en ze pasten hun bepakking daarop aan. Maar de groep verdwaalde, iemand raakte gewond aan zijn knie en ze hadden veel te weinig eten en drinken mee. Daarna moesten ze van de berg worden gered. Google onderzoekt nu het advies dat AI gaf en benadrukt dat er altijd fouten in kunnen zitten. En dan nog het weer voor vandaag. Op een heel aantal plekken nog regen. Eerst wordt het vanmiddag in het noorden weer droog en tegen de avond breekt dan ook de zon door. Het wordt een graad of 22.
23: Dankjewel. Hè. Op de A7 Heerenveen Groningen. Voor Friese Palen staat de langste file voor dit moment. Die is 10 minuten.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu hou, hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
0: Aldi.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
22: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
22: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno. Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
5: Fans van voordeel.
0: Aldi.
25: 18 plus. Speel bewust.
26: Ja.
27: Echt serieus?
26: 7, 7, 7, 7.
27: Oh, wat een geld.
26: 18.000. Godverdikke me.
25: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
28: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
25: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
29: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
30: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
29: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Jongens, eten!
31: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
32: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
33: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
34: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
35: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
36: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
37: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: oliebollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen.

0: Martijn.
1: Hallo.
0: Goedemiddag man, hoe is het met je?
1: Ja, goed hoor.
0: Ben je blij dat de werkweek erop zit?
1: Nou, voor mij is elke week erop, want ik ben met pensioen, dus...
0: Goh, wat heerlijk. Ja, maar dan heb je nooit meer vakantiegevoel.
1: Ja, maar als je je vakantie hebt gepland dan, en je gaat eventjes erop uit, dan heet toch vakantie er niet aan.
0: Jawel, maar bedoel, jij hoeft niet bij te komen van een heel jaar knijterhard werken. Ik bedoel, elke
1: dag...
0: Nee.
1: Nou ja, pensioen is ook wel knijterhard werken, hoor.
0: Oh, toch wel? Oké. Okay. Ja.
1: Ach, man, daar word je zo moe van.
0: Ja, ja, och, ja. Nou, wat gaan we nou weer eten tussen de middag? Dat soort vragen, ja. Ik stel hem ook maar gewoon, want we zijn er toch bezig. We zitten hier niet voor...

0: Nou, dat is bij mij eigenlijk heel makkelijk, want ik eet eigenlijk tussen de middag niet.
1: Ja, je doet ook niks de hele dag, dus wat zou het?
0: Nee, ik neem een bak koffie en dat zit tussen de middag eventueel op mij.
1: Oké, nou, en een leegte staat voor je. Wat moet je nou nog doen op deze vrijdagmiddag? Maar volgens mij ga je de Formule 1 training kijken.
0: Ik ga zo meteen de Formule 1 training kijken. En om 4 uur is die geloof ik ook nog een keer. En dan rijdt Max weer mee, want bij de eerste training rijdt hij niet mee. Ja, en dan rust aan.
1: Je moet ook nog even de DJ uithangen. Wat ga je zeggen?
0: De DJ? Ja, voor Creedence Clearwater Revival.
1: Ja, wat dacht je van Fortunate Son?
0: Ja, ik vind dat helemaal prima.
2: Radio 10, Bam en Rammer!

0: Goedemiddag, het is vrijdag de 4e van september. Fijn dat je erbij bent, de lunchshow van Radio 10, Jeroen Afternoon. En het Amerikaanse Witte Huis heeft zichzelf weer eens belachelijk gemaakt. Ze lanceerden namelijk een game waarin het doel is om zoveel mogelijk migranten te deporteren en ondertussen een grensmuur te bouwen. Mensenrechtenorganisaties zijn met stomheid geslagen. Gisteren besloot de Koninklijke Marechaussee het personeel op de luchthaven Schiphol te testen op alcoholgebruik. 700 controles ruim werden gedaan en het was niet voor niks. 4 mensen werden positief getest. Het gaat om een piloot en cabinepersoneel. Dus niet eens de mensen die je koffer checken, maar gewoon echt mensen die het meeste meevliegen. Het vliegtuigpersoneel mag geen alcohol drinken 10 uur voorafgaand aan een vlucht. Want dan krijg je ook last van restalcohol. Als je heel erg hard raakt de avond ervoor bijvoorbeeld, dan zit er nog steeds wat alcohol in je bloed. En dat kan al invloed hebben op je presteren natuurlijk, op je prestaties. Je hoor je aan mij. We hebben een nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op. Rond de 4 uur rijden we het hele land door. En we delen cadeautjes uit, hè. Erik is onderweg naar de provincie Zeeland. En iedereen die daar luistert kan zich aanmelden. Kom op en zeeuwen. Laat jezelf even zien via de app van Radio 10. Stuur je naam en adres. En wie weet staat Erik zometeen bij jou voor de deur met cadeaus. En het leuke is, niet alleen voor jou, maar ook voor iemand die zit te luisteren. Want wij hebben namelijk ook gewoon een tweede doos die overblijft. En die kan van jou zijn. Dus ook jij kan gewoon je naam en adres even sturen. Natuurlijk, hè. Wat gaan we draaien? Hallo Nancy.
1: Goedemiddag Jeroen. Ik zou graag Killer willen horen van Adamski. Is een lang nummertje, maar wel een heel lekker nummertje. Fijn weekend.
2: Yo. Goedemiddag. Doei. Tamara hier. Voor Alles Mag wil ik graag aanvragen. André Hazes met Ik Meen Het. Voor mijn lieve vriend Misha, de allergrootste Hazes-fan. En natuurlijk voor ieder ander luisteraar van Radio 10. Fijn weekend.

0: Lekker hoor, Nancy. Killer, Adamski. En daarvoor nog ik mee met André Hazes. Voor de man van Tamara. Het is Radio 10, alles mag op vrijdag. Doe lekker mee met de gratis app. Laat me weten wat ik moet draaien. Ja.
1: De Radio 10 staat op verhuisbus.
0: Ja, en we hebben een nieuwe ochtendshow. Deze week is hij van start gegaan. Radio 10 staat op en dat vieren we door het hele land. We gaan dan lekker op pad met de verhuisbus en er zitten mooie cadeaus in. Wat precies, dat wordt straks pas onthuld. En daarvoor naar Zeeland getogen. Hij waait bijna weg. Je kan hem live zien op de stream ook. Erik de Zwart.
2: Ja, goedemiddag Jeroen, inderdaad, live uit Zeeland. Nou, dat ken jij natuurlijk wel, hè? Jij komt uit Goes.
0: Ja.
2: Dat is hier vlakbij. Nou ja, dan moet je een klein stukje zwemmen natuurlijk. Maar het is noodweer in Zeeland. Echt, volgens mij, de watersnoodramp staat op het punt toch een keer te gebeuren. Het waait hier als een gek. We zijn aan het zandhappen. Ik wist niet dat we hier een Sahara hadden en zo. We hebben die twee dozen hebben we klaarstaan in de schoolstraat in Sint-Annaland. Jan-Willem is al twee keer omgewaaid. We hebben een dijk eromheen moeten leggen, zodat dat verder een beetje blijft staan en zo. Maar het waait hier enorm. En in die school staat nummer 19. Inmiddels begint het publiek ook langs te komen. We gaan eens even aanbellen. Kijken of de kandidaat die vanmorgen zijn naam en zijn adres heeft achtergelaten, of die ook inderdaad thuis is. En of die, nou ja, een keuze kan maken uit Jeroen of Jan-Willem. En het mooie is, dat weet ik al. Jeroen, hij heet ook Jeroen. Hallo Jeroen.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag Jeroen. Jij bent een echte Radio 10 luisteraar,
3: ja,
2: hè?
3: Echt wel.
2: Hoe lang luister je al naar Radio 10?
3: Nou, al een jaar of vier zeker wel.
2: Dat is te kort nog hoor. Ik vind dat we bestaan 30 jaar, dus het mag wel wat langer, hè?
3: Ja, maar ik ga mijn best doen de rest ook nog vol te maken, hè?
2: Je hebt in ieder geval vanmorgen gereageerd op onze oproep. En je hebt meteen je naam en adres ingevuld. School staat nummer 19 in Sint-Annaland.
3: Ja.
2: Ik ben overal geweest in Nederland voor plaatjes te draaien de afgelopen 50 jaar. Maar Sint-Annaland?
3: Nog nooit.
2: Nee, nog nooit.
3: Nee, maar toch is het een mooi dorp hier, hoor.
2: Ja. Dan noemen ze eventjes alle voordelen op van Sint-Annaland.
3: Nou, we hebben hier een mooie jachthaven hebben hier. En er staan
2: een radioteam.
3: Nou, al een jaar of vier zeker wel.
2: Dat is te kort nog, hoor. Ik vind dat we bestaan 30 jaar, dus het mag wel wat langer, hè?
3: Ja, maar ik ga mijn best doen de rest ook nog vol te maken, hè?
2: Je hebt in ieder geval vanmorgen gereageerd op onze oproep. En je hebt meteen je naam en adres ingevuld. School staat nummer 19 in Sint-Annaland.
3: Ja.
2: Ik ben overal geweest in Nederland voor plaatjes te draaien de afgelopen 50 jaar. Maar

0: Nou, mooi toch?
1: Kom mee naar buiten. Want de twee dozen van de verhuisbus die staan hier in de tuin. Mooi gras heb je trouwens.
0: Ja, mooi hè? Ja, het gras is achter.
1: Oh, het gras ligt achter. Hier liggen gewoon steentjes en een beetje kiezeltjes. Ja. En je hebt ook een fantastische verzameling met kabouters, tuinkabouters.
0: Ja, dat zeker. Dat is eigenlijk een beetje uit hobby geboren. Ik ben met eentje begonnen. En ja, het worden er steeds meer. Dus elke keer als er nieuwe komen, dan zet ik er eentje bij.
1: Het is net iets als met trein, hè? Je koopt er eentje ooit voor de lollen en het worden er steeds meer.
0: Ja, het worden er steeds meer. Maar jij wil je zolder vol staan, denk ik, of
1: niet? Nee, niet. Ook in de tuin.
0: Ook in de tuin.
1: Nou, je mag kiezen. Wil je voor Jan Willemsen zijn doos gaan of wil je de doos van Jeroen?
0: Ik ga voor Jeroen natuurlijk. Ja, mijn naamgenoot.
1: Op drie Jeroen om me heen, dat is wel een beetje veel, hoor.
0: Ja, oh, je hebt nog een Jeroen bij. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, til hem op, kijken wat het wordt. Het wordt natuurlijk een van die twee fantastische apparaten. De keuze is reuze. Eens even kijken wat het gebeurt. Hij is heel. Oh, kijk. Het is een Air Purifier van Philips.
0: Oh, nee, dat is een cadeau.
1: Dat is frisse adem iedere dag.
0: Nee, zeker. Mooi. Dankjewel.
1: Op de slaapkamer zetten. Slaap je beter.
0: Ja.
1: Komt de last van de kwalijke geurtjes en dergelijke.
0: Ja, komt helemaal goed, denk ik.
1: Nou, mooi is dat.
0: Ik ben er heel blij mee.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel in ieder geval.
1: Jeroen, dankjewel voor jouw tijd en zo. We hebben nog één doos over, Jeroen.
2: Ja, al die Jeroen, het wordt een beetje verwarrend. Wat zou er in die andere doos zitten? Ja. We hebben even een stuk verder in Vlissingen hebben wij Marloes aan de lijn. In Vlissingen dus, ja. Dat is aan de andere kant.
3: Goedemiddag.
2: Hallo Marloes.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, waait het bij jou ook, zand en joog? Of is het niet zo ergens bij Erik?
3: Ja. Hier waait het ook zo,
2: ja,
3: zeker.
2: Ja, oké. Okay. Ja, Erik die staat er nog in de wind en ja, we hebben nog een doos staan. Dus laten we eens kijken wat daar dan in zit. Erik.
1: Nou, ik zou je vertellen, ik hoef eigenlijk die doos bijna niet op te tillen, want die waait vanzelf weg door de enorme rukwinden die hier plaatsvinden op dit moment in Zeeland. Maar jij wint een Baristina van Philips.
2: Oh, kijk eens even.
3: Oh, dat is lekker. Oh, wat leuk.
2: Lekker hoor.
3: Dat is leuk. Dankjewel.
2: Lekker bakkie koffie. Geniet ervan, Marloes. En Erik, dankjewel. Dankjewel vanuit Zeeland. Zit aan de land.
1: Beetje zand erbij.
2: Ja. Melkzuikerzand. Zeg, goeie rit toch. En we gaan er weer door natuurlijk met de verhuisbus. Want er moet nog heel wat gedaan worden. De volgende provincie wordt Utrecht. Dus woon of werk je in Utrecht en staat Radio 10 op. Dan kun je je aanmelden via de gratis app van Radio 10. Door je naam en adres even te sturen. En wie weet, komen we daar vanmiddag langs. Dat zou mooi zijn natuurlijk voor je. Hè? Dan mag je ook kiezen uit een doos. Alles mag, alles mag.
4: Alles mag op vrijdag. Hoi, Marina hier. Het lijkt mij leuk om als Bammerammer een keertje een band te horen die we bijna nooit horen. Status Quo met Rockin' All Over the World. Groetjes!
2: Ja, die hebben we al gedraaid, de Bammerammer, maar we gaan deze wel doen zo meteen. Diana!
5: Hi Jeroen. Ik zou graag van de Eurythmics There Must Be an Angel horen. Groetjes van Diana.

0: jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Griekenland, 8 dagen al vanaf €299.
2: Kaching! Corendon.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
7: Coco.
8: Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7-processor voor €659. Mediamarkt.
9: Hey.
10: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
12: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
11: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
0: Jeroen Nieuwenhuizen.
15: Yes, en het is alweer tijd voor een beetje rock.

0: Alvaro Soler en Sofia. Was het een klein beetje vooruitkijken naar die nazomer die nog krijgen. Zo morgen en zondag vooral, ja.
1: Alles mag op vrijdag.
0: Dit was voor Joske. Alvaro Soler, en wat gaan we nog weer draaien, Michel?
2: Hoi Jeroen, goedemiddag. Zou je voor mij met deze regenachtige dag Pasty Dutchie willen draaien? Oud nummer, maar wel lekker met dit weer. Groetjes, Michel.
0: Ja man, de Dutchie, hè, de Jonkoe, de Spliff. Dat soort shit. Ronald.
3: Jeroen, bedankt. Voor de alles mag op vrijdag. Share met Strongen of Horoy.
0: Yo, nou, dat is een mooie van Share. Laten we die maar eens even opzoeken voor je. Ah, gevonden!

0: dankjewel voor Musical Youth en Taas de Joshi en de Left Hand Side.
1: Alles mag, alles mag, alles mag op vrijdag.
0: Ja, het is alweer bijna alles mocht, want het zit er alweer bijna op. We hebben er nog twee te gaan. Astrid, wat zou jij eens willen horen zometeen?
2: Hey Jeroen, hier met Astrid. Mm-hmm. Het komt hier met bakken uit de hemel. En wat zou het toch mooi zijn als dat allemaal men waren. Zou jij voor mij It Raining Men willen draaien? Mm-hmm. Alvast bedankt en een heel fijn weekend.
0: Jij ook.
3: Goedemiddag, dit is Frank Doornbos. Ik wil graag Gigi Agostino met L'Amour Toujours aanvragen. Het is vrijdag en even lekker knallend het weekend in. Dankjewel.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Wow, wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1+1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tia van Jumbo.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
14: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Radio 10. Ja, wat gaan we zo meteen eens doen?
16: We doen het zo, we beginnen met een quiz. Vinden jullie dat leuk?
15: Ja, hartstikke leuk. Dat gaan we doen, Wim. We hebben ook muziek natuurlijk van in Houston en de police en veel meer. Maar eerst de nieuws, hier is onze Hanneke van Zessen. Ja.
17: Goedemiddag. De verdachte die is opgepakt na de vondst van een dode jongen in Eerbeek is zijn moeder, zeggen omwonenden tegen Omroep Gelderland. De jongen werd vanmorgen dood in een huis gevonden. De politie denkt aan een misdrijf. In het huis zou een gezin wonen met twee kinderen, een jongen en een meisje. Van de ruim 30 mensen die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt komt het grootste deel niet uit Nederland. De helft van de groep komt uit Frankrijk. Voor de rest zijn er mensen uit Algerije, Libië, Oekraïne en België. 11 mensen komen uit Nederland. Allemaal worden ze verdacht van moord of doodslag. Influencer Andrew Tate is door justitie in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen en seks met minderjarigen. Zijn broer is ook aangeklaagd, maar dan voor medeplichtigheid. De broers Tate wonen al jarenlang in Roemenië, maar ze vluchtten vorig jaar naar de VS en daar zitten ze nu vast. En een man uit Taiwan die zijn vrouw met een minnaar betrapte via de camera van een robotstofzuiger moet de cel in. In eerste instantie gebruikte hij de beelden als bewijs voor de affaire en kreeg €14.000 schadevergoeding van de rechter. Maar zijn vrouw klaagde hem vervolgens weer aan vanwege het schenden van haar privacy. Ook daar ging de rechter in mee. De robotstofzuiger-eigenaar moet 5 maanden de cel in en een boete betalen. En dan nog het weer. Vanmiddag trekt er een gebied met regen van noordwest naar zuidoost over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Het is 19 tot lokaal wel 25 graden.
15: Ja, reactie van de man. Zuigt. Nou, we gaan eens even kijken op de weg. A16 Breda-Rotterdam voor het Dordrecht Centrum 18 minuten. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Daar is 19 minuten gemeld. Dat zijn de langste.
18: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
18: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi. Fans van

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.

0: John Mayer's wereldhit Heartbreak Warfare. En wat hebben we hier? Is dat de... Zeker, dan kunnen we mooi even een quiz spelen.
1: De Top 4000 quiz.
0: En wil je meedoen? Het is makkelijk. Je hebt de app nodig van Radio 10. Die is gratis, die is makkelijk. Zet dat ding op je telefoon als je dat nog niet hebt gedaan. En dan kun je het antwoord geven zo op de oefenvraag. Als je die goed hebt, dan weet ik twee dingetjes. Eén, dat je mee wil spelen. En twee, dat je het ook een beetje kan. En natuurlijk, nog heel even werken. En dan is er weer vrijheid. Freedom! Het weekend komt eraan. Wie staat er in de Top 4000 met Sweet Freedom? Sweet Freedom, van wie is dat ook alweer? Weet je dat? Geef het antwoord dan nu via de app van Radio 10 en speel mee zometeen voor vier prachtige prijzen. Misschien dat je niet alles goed hebt. Nou, dan kijken we naar het aantal antwoorden.

0: Even het weerbericht voor vandaag, gevangen in muziek. What, love is all around. Hier op Radio 10, waar het tijd is voor...
1: De Top 4000 quiz. Top
0: 4000. En aangetreden op het glimmende groene podium is Rob. Dit is het moment waarop je goedemiddag zegt, Rob.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jongen. Hey, jij zit voornamelijk in de 70s en 80s muziek, hè? Dat vind je leuk, hè?
2: Ja, dat is het. Weet je, de tijd waar ik groot gegroeid ben, hè?
0: Ja, ja, ja. Kiss is onder andere zo'n band waar je van houdt. En ook Queen. Ja, wie niet, hè? Wie niet.
2: En alles een beetje wat in die tijd al speelde, ja.
0: Ja. Ik vond vooral de 70s wel legendarisch. Hè? Toen werd alles nog piano en gitaar gemaakt. En in de 80s kwam er meer synthesizer bij en zo. En dan kregen we een beetje verschuiving. Maar ja, het was toch een wat betere tijd of zo qua muziek. Vind ik dat persoonlijk. Maar goed, het gaat niet om mij.
2: Daar kan ik je hand wel eens schudden.
0: Gelukkig staat er veel van in de Top 4000. En we hadden een vraag over Sweet Freedom. Wie is de meneer die dat gemaakt heeft?
2: Dat is Michael McDonald.
0: Zeker, legendarische Michael McDonald. Dan ga ik je 4 vragen stellen. Als je ze allemaal goed beantwoordt, dan krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, dan gaan we steeds een prijs wegdoen. Totdat er niks meer overblijft. Maar in principe zal je wel iets goed hebben, toch?
2: Ik hoop het. We gaan ons best doen, meer toch kunnen we niet doen. Als je achter de radio zit, dan is het altijd makkelijker waarschijnlijk als dat je aan de telefoon.
0: Ja, dat is sowieso. Absoluut. Je hebt nu een beetje een prestatiedrang en dat heb je normaal niet. En dan gaat het toch makkelijker. Maar luister goed, door de telefoon is het wat lastiger te volgen misschien. Dus je mag best wel een keer vragen wat zei je of hoe laat dat intro nog eens horen. Maar we gaan wel de zoomer drukken zodra het fout is of te lang duurt. Ja?
2: Uiteraard. Ja,
0: oké, here we go. Vraag 1. Het is Wildlife Day, een dag die in het teken staat van het leven in het wild. In de Top 4000 staan ook wat wilde gasten. Wild Boys, een notering voor welke band?
2: Wild Boys,
0: wie?
2: Volgens mij was het Duran Duran, maar ik weet het niet zeker.
0: Ja hoor. Beyoncé viert vandaag haar 45ste verjaardag. Er zal wel een paar diamanten kaarsjes op dat ding hebben gezet op die taart, toch? Misschien nodigen ze haar oud-collega's ook nog wel uit. Dan heb ik het over Kelly Rowland en Michelle Williams. Die zaten in een act waarmee ze doorbraken. Zo werden ze bekend. In ieder geval is Beyoncé daar een wereldster door geworden. Was dat A, En Vogue, B, The Pussycat Dolls of C, Destiny's Child?
2: Destiny's Child.
0: Ja, maar goed. Dan gaan we naar... Een intro. Luister goed. Hoe heet dit nummer?

0: Ja. Ja, Rob. Robby had je goed, Rob. Rob.
1: Ja, dat is het enige wat ik je kan vertellen. De titel, ik heb niet helaas schuldig blijven.
0: Dan. Wij zochten Rock DJ. Ja. Rock DJ, ja. Ja, dan gaat wel weer een belletje rinkelen, denk ik, Rob, of niet?
1: Ja, met twee zelfs.
0: Vraag 4. Hanneke, wat heb jij bedacht?
2: Ja, waar was jij op 4 september 1609?
0: Och, ja, moet ik even na. Ja. Ja, Rob. Robby had je goed, Rob. Rob.
1: Ja, dat is het enige wat ik je kan vertellen. De titel, ik heb niet helaas schuldig blijven.
0: Wij zochten Rock DJ. Ja. Rock DJ, ja. Dan gaat wel weer een belletje rinkelen, denk ik, Rob, of niet?
1: Ja, met twee

0: die dag aan bij het eiland Manhattan. En ondanks dat het al bewoond was, claimt hij het voor de VOC. In dit gebied zullen Nederlanders in de volgende jaren de kolonie Nieuw-Amsterdam vestigen. Het werd nooit echt een succes, er waren te weinig Nederlanders geïnteresseerd in hun bestaan aan de andere kant van de Grote Plas. De Engelsen namen het daarna over en daarna werd het New York, zo kennen we het nu natuurlijk.
1: Ja, legendarisch. Ik moet me voorstellen dat het anders was gegaan. Dan hadden ze daar Nederlands gesproken. Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, nou goed. New York, vaak bezongen in de top 4000. En wie staat er in de lijst, of staat er in de lijst, moet ik zeggen, met Englishman in New York? Van wie is dat?
2: Tennessee, Cochin en Green, een van die twee.
1: Nee. Nog één keer mag je gokken. Englishman in New York.
2: Nee, Cochin en Green hou ik het erop, maar dat zal het waarschijnlijk niet zijn.
1: Nee. Sting.
2: Ach ja.
1: Ja. Nou ja, als je dan zo zegt, dan denk je, oh ja.
2: 50% vind ik op zichzelf wel aardig. Ja,
1: weet je wat ik eigenlijk wel eerlijk gezegd moet doen? Ik weet alleen niet of hij in de top 4000 staat. Volgens mij niet. Ik moet even met de jury overleggen. Want jij hebt over Englishman, als een meervoud, in New York. En dat is inderdaad een nummer van Godly and Cream. Dat zie ik nu ook hier. Maar de Englishman met A is... dat hoor je niet, het verschil. Maar die staat in de top 4000. Weet je, ik reken het gewoon goed. Ik vind het prima. Het is goed. Nou.
0: Zo, lekker gul.
1: Ja, joh, het is veilig. En mij schelen ook. Als het niet helemaal duidelijk is, dan doen we het zo. Rob, 3 prijzen. Je krijgt van ons Radio 10 zonnebril, Radio 10 pet en de Bamarama. Broodtrommel is voor jou.
2: Hartstikke mooi. Daar kom ik weer goed voor de dag mee weg.
1: Ja, daar kom je net mooi mee weg, denk ik. Ja, goed, want die Cotton Cream staat niet in de top 4000. Dat denk ik echt niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Hey, fijn weekend, jongen.
2: Is goed.

0: Sun, She's So High op Radio 10 en de voorspelde de top 4000 quiz met Rob. En Rob die pakte toch nog eventjes 3 prijzen. Moet ook eerlijk zeggen, wij hebben aan deze kant een klein beetje verzaakt. Want ik vroeg hem inderdaad van wie zong Englishman in New York. Hij zei Godly and Cream. Dat is officieel een Englishman in New York. En Sting is Englishman in New York. Maar goed, ik heb het wel goed gerekend. Staat ook in de top 4000, die Godly and Cream op 3065. Voor iedereen die meeschrijft, zo is het goed en opgelost. Misschien moet ik eens op vakantie.
1: De vakantie is voorbij.
0: Oh, jammer.
1: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
4: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Kaapverdië, 5 sterren, all-inclusive, al vanaf €999. Corendon.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Kost je maar 3 minuten.
12: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: Jeroen Nieuwenhuizen.
0: Hey, fijn dat je erbij bent. En heb je al een dikke 10 uitgedeeld deze week?

Het was Miley Cyrus en Flowers op Radio 10. En ja, je hebt wel eens van die momenten dat je denkt, ja, ik heb zin om een liedje te zingen. Het is vrijdag, waarom zou ik het ook niet doen? Nou, daar heb ik dan wat

0: Ja, doe dan maar hoor. Spreek maar in de app van Radio 10. Je kan het even typen. Je kan het ook inspreken. Het is zo verzonden. En je maakt een ander er heel erg blij mee. En wellicht heb je na deze week, eerste week werken, een paar fijne collega's die eens even in het zonnetje wil zetten. Even wil bedanken dat ze jouw werk hebben gedaan toen jij er niet was. Misschien heb je een totaal ander iemand gevonden. Kan ook zijn uit de familiesfeer of zo, hè. Tuurlijk, een geboorte of verjaardag. En wat ook misschien wel kan, is iemand zomaar uit het nieuws. Dat je zit te kijken naar bijvoorbeeld gisteren. Kimi Antonelli, die is 20 geworden nog maar. 20 nog maar. En waarschijnlijk wordt hij wereldkampioen dit jaar in de Formule 1. De man heeft gewoon alle wind in de rug. En die hebben ze getaard. Dus het hele team heeft taart op zijn gezicht gesmeerd. Nou, en ik heb dat ook wel eens laten doen. Goh, jongen, slagrooptaart. 3 dagen later komt er nog zure prut uit je poriën. En het mooie is, hij zit daarmee het hele weekend in een helm ook nog eens een keer. Dus succes, Kimmy! En van harte. Nou goed, zo iemand verdient dan een dikke team, vind ik dan. Ja. Maar wie heb jij in gedachten? Laat het weten via de app van Radio 10. En Hanneke, wie heb jij vandaag?
1: Ja, ik zag een wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders in vergelijking met de 22 andere talen inderdaad een lastige taal is om te spreken. We hebben relatief veel ingewikkelde en ook overbodige taalregels. En de uitspraak zoals de G, de U en de I, ja, dat is hartstikke moeilijk.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, we spreken het wel allemaal maar mooi, die moeilijke taal. Ja, en als je nu zit te luisteren en je verstaat het ook nog eens. Dus ik dacht, dit is gewoon een dikke vette team voor iedereen die deze moeilijke taal verstaat en spreekt.
0: Nou, kijk eens even. Ja, ze komen uit onverwacht ook aanwaaien, de dikke team. Maar goed, heb je wel eens iemand Chinees horen spreken of niet?
1: Dat vinden wij dan ook knap.
0: Dat vind ik ook heel knap. En dat je dat ook kan schrijven en lezen. En dat heeft dan ook weer niet zo meteen met elkaar te maken.
1: Want ja, maar
0: je
1: kan het
0: op allerlei manieren uitspreken.
1: Ja, maar er was vandaag geen wetenschappelijk onderzoek over gepubliceerd. Dus ik dacht, ik pak vandaag het Nederlands.
0: Ja, nou goed. Het Nederlands is inderdaad wel een taal die ze niet overal spreken. En dat heeft dus een reden. Ja. Zeg dankjewel, Hanneke. Die eerste 10 is voor iedereen die luistert en Nederlands kan. Hè? En dan wil ik graag nog een paar erbij. Dus kom maar op. En nu de Jackson 5.

0: even scoren bij hem, advies. Oh nee, kan hem altijd even storen voor advies. Of een gezellig praatje. En Jurgen zegt een team voor Jan-Willem en Jeroen. Ik heb genoten van hun eerste week ochtendshow. Nou, hou dat vol. Maandagochtend vanaf 5 uur weer een nieuwe. En dan gaan we eens even kijken wie hebben allemaal de microfoon gepakt. Is dat Björn onder andere?
1: Hallo Jeroen. Hi. Ik wil een hele dikke 10 geven aan de jonge dame waarvan haar autootje helaas tegen mijn auto is aangerold in een parkeervakje. Maar die zich echt keurig netjes heeft gemeld en een schadeformulier mee heeft ingevuld, zodat alles weer netjes geregeld kan worden. Ze zijn zeldzaam, deze mensen, dus een absolute 10 voor deze dame.
0: Nou, zo kan het ook natuurlijk, hè. Michel.
2: Hey Jeroen.
0: Hey.
2: Michel en Jerry hier, vanuit Beekbergen.
0: Ah.
2: Hey, wij willen graag een hele dikke 10 geven aan alle vrijwilligers van de Veluwse stoomtrein. We hebben dit weekend een heel groot evenement. Alle 10 de locomotieven rijden bij ons.
0: Mooi.
2: En ja, een hele dikke 10 voor al die vrijwilligers. Dankjewel.
0: Ja, goed zo, Michel. Ja, dat is... even gaan. Ja, mooi is dat, hè? Ja, dan moet je echt even gaan kijken. Terug naar toen van de VSM. Ik ga naar Mogelijk Café. Sam!
3: Hoi! Ik wil even een dikke 10 geven aan mijn collega's Dagmar en Rachel, want we zijn alle drie echt zwaar aan vakantie toe, maar deze twee toppers slepen mij toch door de zware werkweek heen. Alvast bedankt. Doei doei!
0: Doei! Hey Monique!
4: Goedemiddag Jeroen. Ik wil graag een dikke 10 geven aan al mijn collega's op de bus. Groetjes Monique.
0: Yo, nou dan hebben we nog José.
5: Hallo, mijn dikke 10 die gaat naar mijn moeder. Mijn moeder Babs is 94 en ze heeft vorige maand 4 ribben maar liefst gebroken bij een val. En gisteren waren we er en ze zit in de revalidatie. Alweer monter in een rolstoel en ze gaat gewoon door, hè, om helemaal weer op te knappen. Dus een hele dikke 10, lieve mam. En hopelijk ben je...

0: gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 Staat Op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 Staat Op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week in de bonus, optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding, 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kasseri Mama, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd. Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
14: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Nog 309.000.
19: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
20: 7 sturen.
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
23: Vanuit de lunch richting de vrijdagmiddagbol met de muziek van Team Gotye en Barry White hoor je zometeen. Eerste nieuws van 2 uur, dat krijg je van Hanneke van Zessen. Goedemiddag.
24: Goedemiddag. Het begint er steeds meer op te lijken dat zich een familiedrama heeft afgespeeld in het Gelderse Eerbeek. Er werd vanmorgen vroeg een dode jongen van 12 gevonden. Een vrouw die daar woont is opgepakt. Volgens de Telegraaf gaat het om de moeder. Ze zou psychische problemen hebben. Het gezin zou uit Syrië komen. Reddingswerkers hebben weer slachtoffers gevonden van de gezonken veerboot bij Cyprus. Het aantal doden komt daarmee op 12. 16 mensen zijn nog zoek. De veerboot vervoerde honderden mensen toen hij zondag kapseisde. De kapitein is opgepakt, die wordt verdacht van dood door schuld. Delen van de begroting die over anderhalve week bekend wordt lekte deze week al uit en premier Jette gaat er aangifte van doen. Dat doe ik altijd als er iets uitlekt, zei hij. Maar hij gaf ook al aan dat zoiets vaak weinig oplevert. Jette wil met de Kamer wel afspraken maken over stukken die onder embargo worden gegeven. En een Amerikaanse man heeft een recordtijd rondgelopen met een goed werkende nier van een varken. Maar liefst 271 dagen voordat zijn lichaam had afstoten. Tijdens die tijd hoefde hij voor dialyse niet dagelijks naar het ziekenhuis. Inmiddels heeft de man een menselijke donornier. Onderzoekers zien zo'n varkenshart als oplossing voor het wereldwijde tekort aan donororganen. En dan nog het weer. Vanmiddag trekt een gebied met regen van het noorden naar het zuidoosten over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Het kan lokaal wel 25 graden zijn.
23: Hanneke, dankjewel. Ja, en dan de verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 36 vertragingen gemeld. De drie grootste op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg, 30 minuten. A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein door een ongeluk, 28 minuten. En op de A59 Zonzeel-Os tussen Os en Paalgraven, 22 minuten.
0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse slâ en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
20: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
25: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
26: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
27: Het gaat online dus helemaal los.
26: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
29: Nu?
28: Coca-Cola, 2 liter voor maar €1,69.
29: Nu halen, dus niet straks.
30: Fans van Voordeel.
31: Aldi. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
29: Nu hou hè, dus niet straks.
30: Fans van Voordeel.
28: Aldi.
32: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
33: Simyo. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
34: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
35: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Met jou.

DJ's. Somebody that I used to know. Oftewel het gevoel dat je hebt tijdens een schoolreunie. Ik ken jou ergens van, ik heb jou gekend. Dat gevoel. Hey, een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent. Jan Paul hier op de plek van Edwin Diergaarde. En ik neem je mee op weg naar het weekend. En dat doe ik met een moderne versie van Slaap Kindje Slaap. En dan is het niet de bedoeling dat je even lekker gaat liggen tukken. Maar het is wel lekker relaxed. Een relaxte hit meteen na je lunch en zo lekker vlak voor het weekend. Ik heb het over Sleeping Satellite van Tasman Archer. Want ze was 30 jaar lang van de aardbodem verdwenen. Maar precies een jaar geleden kwam ze met een nieuw album. En ik kan daar wat van draaien. Maar weet je, ik hou het gewoon even bij die klassieke van haar, van Tasman Archer. Sleeping Satellite, nu bij Radio 10.

0: top 10, You Don't Know. En Bon Jovi, die hoorde je ook nog daarvoor. Bad Medicine, ja. Muziek is toch wel het beste medicijn, hè? En niet eens lekkerder dan gewoon lekker hard meezingen met de grootste hits aller tijden. En dat wordt op social media ook heel veel gedaan. De Gooise Mannen, dat is wel een grappig duo om te volgen. De Gooise Mannen, zo heet het, dat is de naam van het account. Derkan en John. En die zingen ook maar al te graag mee met de grootste hits. Op een hilarische Instagram-account zie je ze meezingen met bijvoorbeeld een bekende hit van Kim Carnes. Maar één van de twee heeft werkelijk geen idee wat de tekst is.
1: Betty Davis, eyes closed.
0: Wel het beste medicijn, hè? En niet eens lekkerder dan gewoon lekker hard meezingen met de grootste hits aller tijden. En dat wordt op social media ook heel veel gedaan. De Gooise Mannen, dat is wel een grappig duo om te volgen. De Gooise Mannen, zo heet het, dat is de naam van het account. Derkan en John. En die zingen ook maar al te graag mee met de grootste hits. Op een hilarische Instagram-account zie je ze meezingen met bijvoorbeeld een bekende...

Nou ja, goed. Soms zing je mee en dan blijkt de tekst iets compleet anders te zijn. Hè? Better Days Aside, ja, het had gekund, maar dat zingt ze natuurlijk niet. Hè? Het is Betty Davis Eyes, naar de beroemde Amerikaanse actrice. Kim Carnes hoor je nu bij Radio 10.

0: zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Turkije. 5 sterren all-inclusive al vanaf €579. Corendon.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie.

0: Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu

dat een van de grootste hits aller tijden werd gemaakt. En dat ging niet helemaal zonder problemen, want tijdens de opnames van deze Top 4000 flashback die ik zo meteen voor je ga draaien, komt deze band er op een gegeven moment achter dat ze toch liever echte violen willen gebruiken in plaats van synthesizers die het dan nabootsen, die het dan nadoen. Dus wat doen de mannen? Nou, er wordt een 40-koppig strijkorkest ingehuurd. Maar ja, dat kost natuurlijk een bak geld. En daar hadden ze even geen rekening mee gehouden. Dus

Night Fever. Zag je misschien net de radioteam verhuisbus rijden? Nou, waarschijnlijk was het geen korte droom. Het kan gewoon echt, hè? Jeroen Kijkende Vechten is met de laatste twee dozen onderweg naar de provincie Utrecht. Dus ja, dit zou zomaar jouw kans kunnen zijn. Staat Radio 10 ergens bij jou in Utrecht op? Laat het dan even weten via de Radio 10-app. Laat even weten waar je bent. En nou ja, misschien stopt Jeroen wel bij jou met hele mooie prijzen. Hey, Billy Joel die is wat minder gelukkig op dit moment. Want er is een biopic van hem gemaakt, een film over zijn leven. En daar is hij niet zo over te spreken. Dat zit hem vooral in een bepaald radio-interview dat hij ooit heeft gegeven in de jaren 70. Dat wordt gebruikt in die biografische film met AI-beelden. Dus je hoort wel zijn stem, maar de beelden die zijn volledig computer gegenereerd. En ja, dat vindt Billy Joel allemaal helemaal niks. Dus ja, des te nieuwsgieriger zijn we nu geworden. Op 25 september gaat de film in première. Billy and Me, dat is de titel. En Billy Joel, die hoor je nu. Hier is Tell Her About It bij Radio 10.

0: die het een tikje anders doet.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
13: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Schat?
17: Hm?
16: Zeg, ik ga even boezoeksvrouw in bad kijken.
17: Boezoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
16: Mafkees.
18: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
19: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
24: Met de grootste hits aller tijden richting de vrijdagmiddagborrel. Avril Lavigne, Doe Maar en Real Things staan klaar. Maar eerst het Radio 10 nieuws van 3 uur, Martijn Nijhuis.
25: Dag Paul, een vrouw die vast zat omdat ze Marco van Basten zou hebben gestalkt, die is vrijgelaten omdat ze in de war is. Ze gaat naar een kliniek en krijgt dan psychische zorg. Ze zou van Basten maandenlang zijn gevolgd en hebben rondgehangen bij zijn huis. Ze dacht dat ze moest redden van zijn vrouw, die volgens haar door de duivel was bezeten. Op de beroemdste brug van New York, de Brooklyn Bridge, is een man doodgeschoten door de politie. Volgens Amerikaanse media was hij suïcidaal. De politie wilde hem helpen, maar toen kwam die man met een mes op ze af. De brug in New York is dicht. Mensen mopperen daarover op sociale media. Er is tot nu toe bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd bij de speciale inzamelpunten. Vooral in de Gelderse plaats Lochem kwam vandaag veel binnen. Door het hele land zijn inzamelpunten van de overheid waar je tot begin oktober vuurwerk kunt inleveren. Sinds 1 augustus is voor het eerst al het vuurwerk verboden. En het bedrijventerrein in de Noord-Hollandse plaats Zwaag, waar een dode viel en iemand zwaar gewond raakte door een chemische stof, dat is weer vrijgegeven. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de politie. De twee werknemers van een coatingbedrijf kwamen in contact met de stof. Onderzocht wordt nog of het ongeluk in Zwaag iemand schuld was. Het Radio 10 weer, het wordt op de meeste plaatsen weer droog. Vanavond klaart het op, vannacht een enkele bui. Dan koelt het af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui. En dan wordt het weer een graad of 20.
0: Martijn, dankjewel.
25: Joep.
0: En dan de verkeersinformatie. 44 files op dit moment. De drie grootste op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Veghel en Zaltbommel, 27 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum voor Echteld. Daar is een ongeluk gebeurd, 27 minuten. En op de A35 Almelo-Enschede voor Enschede-Zuid, 36 minuten vertraging.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat.
5: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
26: Nog 309.000.
27: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
28: 7 sturen.
27: Alcantara bekleding. En,
29: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
26: Kijk eens, gevonden.
29: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Mama!
27: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
30: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
30: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
31: Fans van voordeel.
30: Aldi.
32: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
30: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
31: Fans van voordeel.
30: Aldi.
33: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
34: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
33: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
35: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.

Nou, ik zou alles wat nog een beetje ingewikkeld is lekker tot maandag laten liggen, toch? Ik bedoel, er zit ook niemand meer op lastige mailtjes te wachten op de vrijdagmiddag. Lekker laten gaan, weekendmodus aan zodra het kan, zou ik zeggen. En misschien wel kans maken op tickets van 10 vanmiddag. Ik vertel je zo hoe je naar een concert kan gaan van een van de gezelligste en vrolijkste zangeressen van ons land. En ze is te gast bij Gijs, zo is helemaal gezellig. Radio 10. Eerst is hier Doe Maar.

Shanice. En I love your smile. Nou, en bij Gijs is vandaag een studiogast met toch wel een hele gulle glimlach. En een heerlijke schaterlach erbij. Ja, het is gewoon een heerlijk mens. Edcilia Rombly. Ze viert dit jaar haar 30-jarig jubileum met een heel groot concert op 14 november in de AFAS Live in Amsterdam. Nou, en niet alleen bij Gijs, maar ook straks in het weekend maak je kans op tickets. Tickets van 10 voor dit concert. Dus hoor jij de komende dagen het Tickets van 10 alarm voor Edcilia Rombly. App dan zo snel als je kan het woordje tickets via de app van Radio 10. Wie weet ben jij er gewoon bij op 14 november in de AFAS Live. Edcilia Rombly. Years and Years komt eraan en eerst Fleetwood Mac. Dit is Big Love.

0: Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week, de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen. Nu bij iWizard.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus hamburgers 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, plus.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
14: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
15: Jan-Paul Grotendraal.
16: Goedemiddag, zometeen de zangeres die deze week het nieuws haalde omdat

0: Madonna op 10. Van Queen of Pop naar een Dancing Queen van 17. Want ja, een glad huidje en namaaksproetjes zouden we hier al 17 uit hebben gezien. En dat is toch wel wat anders dan 68. Haar echte leeftijd. Ja, schoonheidsexperts en plastische chirurgen die hebben erop gereageerd. Die vallen over elkaar heen om te waarschuwen voor deze obsessie met en toch een beetje jezelf aanpassen. En de zoektocht naar eeuwige jeugd. Want dat is het natuurlijk. Hè. Ja, uiteindelijk ben je nooit tevreden. En dan ga je maar door, net zoals Madonna.
1: De doorbraak.
0: Ja, het is meestal en heel vaak een lange weg naar een artiest. Die een artiest, een band of een groep moet afleggen naar succes. En in de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. En ik neem je even mee naar halverwege de jaren 70. Want twee Britse muzikanten zitten op dat moment eigenlijk op rozen. Ze maken deel uit van een van de succesvolste bands van dat moment. Ze hebben grote hits, volle zalen. En met I'm Not In Love zelfs een wereldhit te pakken. Ja, en dan doen ze iets wat je carrièrecoach waarschijnlijk zou afraden. Ze stappen eruit. Want ze willen experimenteren, ze willen kunst maken, ze willen nieuwe dingen proberen. Alleen ja, het publiek en de fans die lopen niet direct de polonaise. Want hun allereerste grote project wordt zo ambitieus en ingewikkeld dat commercieel succes ver te zoeken is. En een paar jaar later hebben ze een nieuw album klaar. Maar dan is er nog een probleem. Ze treden niet op. Dus hoe krijg je dan in 1979 in vredesnaam aandacht voor een nieuwe single? Dat moet je toch hebben van concerten. Maar goed, dan krijgen ze een idee. Weet je wat? We maken er gewoon een filmpje bij. Nou, ze tekenen zelfs een storyboard. En ze stappen ermee naar hun platenmaatschappij. Zo van, nou, dit willen we graag maken. En tot hun verbazing krijgen ze toestemming. Er is alleen één probleempje. Wie moet dat gaan regisseren? Moeten ze dat zelf doen? Nee, dat was niet de bedoeling. Daar vertrouwt de platenmaatschappij ze niet. En dan wordt er een echte regisseur bij gehaald. Maar tijdens de eerste draaidag gebeurt er iets. De twee bemoeien zich overal mee. Met de beelden, met de ideeën, zelfs met de montage. En dan valt het kwartje. Weet je, dit kunnen wij best zelf. En dat ene filmpje wordt het begin van een compleet nieuwe carrière met beroemde videoclips die ze regisseren voor nog beroemdere artiesten zoals The Police, Duran Duran en Frankie Goes to Hollywood. Maar goed, eerst wordt hun eigen nummer een grote hit, ook hier in Nederland. An Englishman in New York, hier zijn Godly & Green.

0: Hanging On, daarvoor nog Stevie Wonder en I Wish. Nou ja, misschien komt jouw wens wel uit. En staat mijn nieuwe collega Jeroen Kijkendevecht met de Radio 10 staat op huisbus bij jou en over voor de deur. Het zou zo maar kunnen, toch Gijs?
1: Ja, zeker. Hij is in Utrecht, hè?
0: Utrecht.
1: Ja, ja, maar we weten nog niet precies waar in Utrecht. Dus het is niet de stad Utrecht. Provincie Utrecht.
0: Daar bevindt hij zich.
1: Ja. Ja, als jij ergens in Utrecht woont of werkt of misschien wel op de camping staat, dan zou ik dat even laten weten via de Radio 10 app. En dan komt het allemaal in orde. En dan staat Jeroen misschien wel voor de deur.
0: Met mooie prijzen. Dat is minstens zo belangrijk, ja, natuurlijk. Ja.

0: zo keurig afkorten en dat in goed Nederlands ook gebeurt. En dan hebben we altijd een gast uitgenodigd. Ja. En die hadden wij vandaag ook uitgenodigd. En die is er ook. Cecilia Romley, die komt straks bij ons
1: dat is toch leuk. Ik vind dat zo'n gezellig mens.
0: Ja, dat is ook een supergezellig mens. En het leuke is, want wij hebben wat navraag gedaan over wat zij lekker vindt en leuk vindt. Mm. Ik weet dat ze nu op dit moment zit te luisteren.
1: Oh, ja.
0: Wij hebben dus iets lekkers voor haar.
1: Om te eten.
0: Uh-huh. En dat weet ze niet. Dus dat is een verrassing.
1: Maar je hebt wel wat geregeld. Ze heeft het niet op geantwoord, maar je hebt wel iets geregeld. Oh, okay.
0: Ja, dat heeft ze. Dat wordt hartstikke leuk. En ze komt straks langs. En stel nou dat je iets wil weten van Cecilia. Daar kan je altijd even vragen aan haar stellen. Dat kan via de Radio 10. Gewoon een WhatsAppje sturen. En wat zou je nog willen weten van haar?
1: Ja, je mag alles vragen, begrijp ik.
0: Dat hoop ik. Doe maar. En dan kijken we later of ze de antwoord op geeft.
1: Goed, oké. Ah, dat wordt leuk. Grijs op 10 zometeen. En ik spreek je graag vanavond weer in de Top 4000 Classics. Of morgen in het weekend van 10 vanaf 6 uur. Heb ik nog deze van Harry Styles.

0: doorbraak in de Soundmix Show.
1: Je zit in de Soundmix Show.
2: Oh my lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november, AFAS Live Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn, het wordt echt een feest.
4: Hemel en
0: weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Syria Romley. Meer info, radio10.nl.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling... leiderschap. Sinds 1947.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Show. Morgen om 8 uur op 6.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25%.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Het is alweer 4 uur geweest. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag Gijs. In Overasselt is nog een woning gesloten voor de veiligheid. Er was een explosie in dezelfde nacht dat er bij een andere woning iemand werd doodgeschoten. Volgens lokale media zijn de bewoners familie van elkaar en is eentje een veroordeelde crimineel. De woning die nu is gesloten blijft 2 weken dicht, de ander een jaar. In Overasselt is nu een informatiebijeenkomst voor de inwoners over die dodelijke schietpartij en de bedreigingen van de afgelopen dagen. Tot 7 uur vanavond kunnen ze er praten met gemeente, politie en slachtofferhulp. Voor het geweld zijn 34 verdachten opgepakt. 2 zijn er vrijgelaten. Gisteravond werd in het dorp nog een wapen gevonden. 3 jongens die vorig jaar meededen aan de rellen op het Maliveld zijn veroordeeld. Ze gooiden dingen naar de ME. 2 krijgen een taakstraf. Eentje krijgt 2 dagen cel in de jeugdgevangenis. Ook moeten ze allemaal rond de €200 schadevergoeding betalen aan de gewonde agenten. En de Telegraaf komt met nieuws over een deelnemer van B&B Vol Liefde, Timothy. Het is de man die qua stem en type een beetje lijkt op Gordon.
10: Heb je al zin in een ijsje? Oh, jij hebt zin om te likken.
11: Ja.
10: Dat
11: ja.
10: Is niet diegene.
11: Ja, we draaien de rol eens om, toch?
9: Ja, je ziet hem steeds champagne drinken. Nou, inderdaad. Hij eet caviar de hele tijd. Zelfs op zijn friet zit in dure auto's ook. De krant heeft uitgevonden dat het chique Amstel Hotel in Amsterdam ruim €13.000 moest betalen voor een feestje. Hij zelf zegt, ja, ik wist niet eens dat er een rechtszaak was geweest. Er was ook van alles mis op het feestje trouwens.
12: Mm-hmm.
9: Nou, eerder vond de Telegraaf uit dat Timothy nog €10.000 aan achterstallige huur moest betalen.
8: Ja, als je dat bespaart, dan kun je wel feestjes geven.
9: Ja, dan kan je wat caviar van kopen natuurlijk. Ja, het Radio 10 weer vanavond overal droog. Vannacht wel weer een enkele bui. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui dan. En zo'n 20 graden.
8: Hartstikke goed, dankjewel. En nou, Robin van der Vier die is nog steeds op vakantie. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar hij zit. Hij laat ook niks weten deze week. Hij heeft geen appje gestuurd. Hij heeft niet even een fotootje gestuurd dat hij ons even de ogen uitkrapt.
9: Misschien doet hij wel mee aan de verraders of...
8: Dat zou kunnen, ja. Nou ja, als dat zo is, dan is het echt een verrader. Maar ik denk het haast niet. Maar goed, aangezien hij op vakantie is, kun jij ons even inlichten waar de files staan op deze vrijdag?
9: Ja, vrijdagspits loopt snel op 52 vertragingen en files nu al op de snelwegen. De 3 langste staan op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en de Empelbrug, 30 minuten extra reistijd. Op de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Kruiningen en Schravenpolder, 8 kilometer, ruim 37 minuten. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps. Daar is een ongeluk gebeurd, daardoor ben je daar ook zo'n 40 minuten langer onderweg.

0: alles over vertellen. En de verhuisbus is vanmiddag in Utrecht. Jeroen Kijkendevecht is onderweg, staat zo bij iemand op de stoep. Woon, werk of bevind jij je in Utrecht? Laat het ons weten via de app van Radio 10. En wie weet staat Jeroen zelf bij je voor de deur.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwket.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Deze week de Radio 10 staat op verhuis.

0: 6 op 10. Mijn naam is Gijs. Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Hallo. Zitten wij lekker bij je gewoon op de achterbank. En we rijden met je mee. Dat doen we immers elke dag. En vroeger kreeg je nog wel eens op school te horen dat je petje af moest in de klas. Nou, die tijd die ligt definitief achter ons. Op een middelbare school in Gouda bemoeien ze zich tegenwoordig met je hele outfit. De Goudse Waarde heeft na de zomervakantie een streng kledingbeleid ingevoerd. Joggingbroeken, trainingspakken, windjack, slippers. En vooral ook slippers met sokken en een tekorte rokjes. Allemaal, het is niet meer welkom in de klas. De school wil daarmee de straatcultuur buiten de deur houden en leerlingen alvast laten wennen aan de normen op de werkvloer. Ja, zo noemen ze dat. Veel ouders en leerlingen die vinden die regels behoorlijk ver gaan. De school zelf is apetrots op de aanpak. Een schooluniform vinden ze dan wel weer net een stapje te ver. En voor wie nu denkt, nou gelukkig kan ik gewoon nog in een spijkerbroekje met een kort shirtje naar wiskunde. Nee, ook de crop top is verboden. De crop top. Ja, dat noemden ze vroeger het naveltruitje.
2: Of vrouwen die opeens die kopen dan eens naveltruikjes. Navel, denk ik, liever staat die navel zagen we sowieso al niet. Houd toch eens op, zeg. Daar hing een Lusaflex van sperrips voor. Ga nou weg.
3: Gijs op. De meeste muziek.
4: In de middag.

vrijdagmiddag als de wijn ontkurkt wordt en de geur van de frituurpan de studio binnen dwarrelt. En de vrijdagmiddagborrel is pas compleet met een leuke vrijdagmiddagborrel gast. Deze week schuift een vrouw aan die meedeed aan de Soundmix Show. Ze schittert op het Eurovisie Songfestival en later presenteerde ze dat hele circus ook nog eens een keer in Nederland voor heel veel mensen. En ze is al jaren

0: fijn dat je er bent.
1: Nou, thanks for having me.
0: Ja, 30 jaar jubileum.
1: En, ik ben nu 48.
0: Ik wil net zeggen, ja, was je 5 jaar toen je begon of
1: nou,
0: zo?
1: Nou, eigenlijk was ik nog langer bezig, want ik was 15 toen ik in het meidengroepje Dignity zat.
0: Oh.
1: Dus toen begon het voor mij eigenlijk een beetje voor
0: Eggie. En 30 jaar, daar gaan we het zo direct over hebben. Ja. Wij geven ook kaarten weg hier bij Radio 10. Voordat we dat allemaal gaan doen, hebben we eerst een vragenvuurtje voor je.
1: Ja.
0: Want misschien weet je het niet, maar ik zal het dan nog eventjes aan je uitleggen. 40 seconden krijg je de tijd. Je moet eerlijk antwoorden en zo snel mogelijk ook.
1: Okay.
0: Het idee is heel simpel. Je hoort een klokje lopen. Ik vuur allerlei vragen en dilemma's op je af.
1: Ja.
0: En zo snel mogelijk antwoorden. Je mag later nog even op iets terugkomen.
1: Jongen, ik ben nu aan het racen. Kom,
0: Ik krijg helemaal spelletjes,
1: dus kom.
0: Oh, oké, daar gaat-ie. Okay. Ladies of solo of solo?
1: Solo.
0: Zingen of presenteren?
1: Zingen.
0: Hemel
1: of presenteren. Of zingen. Ja, zingen.
0: Okay. Hemel of aarde?
1: Aarde.
0: Olita Adams of Lionel Richie?
1: Oeh, Olita Adams.
0: Fame of Grease?
1: Oeh, fame.
0: Songfestival nog 1 keer als zangeres of 1 keer als presentator?
1: Presentator.
0: Een vergeten songtest of songtekst of een gigantische valse noot?
1: Ja, ik doe vaker een valse noot.
0: Een huis vol visite of het Rijk helemaal alleen?
1: Oeh, visite.
0: Backstage champagne of na afloop patat?
1: Patat.
0: Kip of vega?
1: Kip.
0: Altijd 5 minuten te laat of altijd een 30 minuten te vroeg?
1: Te laat.
0: Ja. Wil je nog op iets terugkomen? Of heb je zoiets van, ik heb overal eerlijk antwoord opgegeven?
1: Nee, ik heb wel overal eerlijk antwoord opgegeven.
0: Maar ik had er nog eentje. Treintje Oosterhuis als schoonzus of als collega?
1: Hij is schoonzus.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, oké. Nog 30 jaar optreden of morgen stoppen met een uitverkocht Ahoy?
1: Nog 30 jaar optreden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Nou, die waren niet zo. Dan hebben we die gehad. Die waren veel
1: precies
0: te makkelijk voor je.
1: Ja.
0: Oké. Nou, fijn dat je er bent. Blijf lekker zitten. We gaan straks ook nog. Tenminste, ik moet nog een soort quiz gaan spelen. Wat weet Gijs Staveland van het Cilia Rombly?
2: Inderdaad, Gijs.
0: Ja, daar moet je me wel even mee helpen.
2: Ja, nou, we hebben ook nog het nieuws natuurlijk in. Over Asselt is een tweede huis gesloten na het geweld daar. En ja, Cilia Rombly is dus de gast. En ja, ik ga het verklappen. Jij bent gewoon een heel groot fan van
0: Ik ben een heel groot fan. Oh, zeker.
2: Echt? Wat jij echt over haar weet, dat horen wij zo.
0: Oké, dit hoor je ook zo.
1: Ja,
0: waren veel
1: precies
0: te makkelijk voor je.
1: Ja.
0: Okay. Nou, fijn dat je er bent. Blijf lekker zitten. We gaan straks ook nog. Tenminste, ik moet nog een soort quiz gaan spelen. Wat weet Gijs Staveland van het Cilia Rombly?
2: Inderdaad, Gijs.
0: Ja, daar moet je me wel even mee helpen.
2: Ja, nou, we hebben ook nog het nieuws natuurlijk in. Over Asselt is een tweede huis gesloten na het geweld daar. En ja, Cilia Rombly is dus de gast. En ja, ik ga het verklappen. Jij bent gewoon.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Curaçao. Vlucht en hotel al vanaf €749.
2: Ka-ching. Corendon.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ja, goedemiddag. Vanavond is het overal droog. Maar vannacht wel weer een klein buitje en een graadje of 15. Morgen wat zon, maar ook kans op een bui. Het wordt morgen zo'n 20 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Ja, drukke vrijdagspits. Ik zei het al. 50 files en vertragingen op de snelwegen. Vooral problemen op de A2. Utrecht richting Den Bosch bijvoorbeeld. Tussen Beest en Waardenburg 9 kilometer. Ruim een half uur extra reistijd. Op diezelfde A2 ook een half uur. Van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel. En de derde lange file op de A73, Maasbracht richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Haps. 8 kilometer file, daardoor ben je ook een half uur langer onderweg.
12: Oh, dan sta je veel stil. Dat is heel vervelend. Nou, sterkte en wij blijven in ieder geval lekker bij je totdat die file voorbij is. Straks de muziek van Pink, Duran Duran, Cilia Romley is bij ons te gast. En ja, we gaan ook weer prijzen weggeven natuurlijk. Hè. Jeroen is onderweg naar Utrecht met de prijzen.
13: Ik ben benieuwd dat hij er vrij uitgaat. Ik ben zo benieuwd.
12: Ja, dus het...

0: apparaat ook, ja. Zo'n luf-ding. Zo'n. Een blender.
1: Een blender, ja.
0: Die geven we ook weg. Dat allemaal straks, maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Overasselt is nog een woning gesloten. Er was een explosie in dezelfde nacht dat er een beveiliger werd doodgeschoten bij een ander huis. De bewoners zouden familie zijn en verwikkeld zijn in een drugsruzie met criminelen. In het centrum van Kiev is het gebouw van de veiligheidsdienst aangevallen met een Russische drone. Ook een restaurant is daar geraakt. Er zijn 7 gewonden. Er rijden elke werkdag nog altijd meer dan 500 vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Huh? Dat zegt Rijkswaterstaat.
0: Dat mag toch allemaal niet?
1: Nee, want sinds juli geldt daar een verbod voor vrachtwagens omdat die brug is verzwakt.
0: Ja.
1: Dus dat kan helemaal niet.
0: Maar meestal waren het...

0: Wat dat bord dan betekende.
1: Of zeiden dat ze het niet goed zagen. Ja, precies. Ik kon daar contant afrekenen. Okay. Maar goed, misschien maak je een gokje. Denk je, ja, ik doe het gewoon. Anders ben ik meer geld kwijt. Moet ik omrijden.
0: Nou ja, als je dat bij elkaar optelt. Misschien is de kansberekening. Dat kan natuurlijk.
1: Laten we mensen niet op ideeën brengen.
0: Nee.
1: Zeg, Gijs. Ja. Een van jouw, mag ik toch wel zeggen, favoriete zangeressen is de
0: Zeker.
1: Gast. Je bent gewoon de allergrootste fan. Maar hoe grote fan ben jij nou eigenlijk? Ja, gaan we even checken, denk ik.
0: Ja, maar dat vind ik, een beetje lastig.
2: Klopt, Gijs. Nou, ik ben ook heel benieuwd.
1: Het is sowieso. Edcilia zit er zelf bij. Wat is daar nou raar aan? Okay. Trouwens, Edcilia mag niet helpen. Ik help hem even. Ja. Eerst even een makkelijke vraag. Niet op je scherm kijken.
0: Nee.
1: Hoe speel je Edcilia?
0: Hoe spel je Edcilia?
1: Niet op je scherm kijken.
0: Nou ja, gewoon E-D-S-Y-L-I-A.
1: Dat is niet goed.
0: Oh, de I. Nee, de Y is een I.
1: Nou, de eerste was een fout.
2: Oh, nee, het is een I. Het begint al bij het begin.
0: Nee, maar ik schrijf het altijd op, maar dan heb ik het verkeerd opgeschreven.
2: Nou, mijn familie in Antillen doet ook met Griekse I. Dus
0: echt waar?
2: Dat mag je
0: zie je, dan heb ik toch een half puntje.
1: Nou, Edcilia heeft natuurlijk 2 keer meegedaan aan het Songfestival. De eerste keer natuurlijk in 1998 met...
0: Hemel en Aarde.
1: 2007 deed ze opnieuw nee met welk nummer was dat?
0: Oh, hoe heet dat ook alweer? Oh. Oh, wat erg. Zeggen, het is iets aan de top.
1: Jij als echte Tom, Gijs.
2: Je bent niet punten bij me aan het scoren, Gijs.
1: Je kan nog een puntje scoren, Gijs. Want daarvoor zong ze het in het Nederlands. Hoe heet dat?
0: Sorry?
1: Ze heeft het ook in het Nederlands gezongen.
2: Klopt.
0: Ja.
1: Voorronde, hoe heette dat?
0: Ik sta aan de top van mijn kunnen.
1: Het heette...
0: de top van mijn carrière.
2: Nooit meer zonder jou.
0: Nooit meer zonder jou.
2: Ik zou kunnen leven zonder jou.
0: Maar kan het nu zijn dat ik dus geen fan meer ben? Dat ik officieel geen fan meer mag zijn?
1: Maar verder gaat alles goed. Gewoon een andere vraag dan. Edcilia wilde vroeger helemaal geen zangeres worden, maar iets heel anders. Wat was dat? Je kan kiezen uit 3 dingen. Accountant, juf of politieagent.
0: Ik twijfel tussen juffen en politieagent.
1: Nou, denk je dat het is?
0: Politieagent.
1: Het is?
2: Accountant. Ik wil geld verdienen. En ik dacht dat het meeste geld zou opleveren.
1: Gijs, alles of niks. We doen nog 1 vraag. Als je deze goed hebt, dan ben je toch een fan.
0: Nee. Okay.
1: Wat is het bijzondere aan het nummer Leun op mij?
0: Wat is het bijzondere aan het nummer Leun op mij?
1: Ja.
0: Wat is dat bijzonder?
1: Ja, wat is er nou bijzonder?
0: Wat?
1: Je moet het nu zeggen, Gijs. Nee, geen ins.
0: Oh, ik weet het niet.
1: Het is van Rutger Kots.
0: Ja, het is al.
1: Oh, God, jongen, Gijs. Wat

0: Het zien we, Ronnie nog steeds bij ons in de studio, zoals je hoort. En zingt lekker mee met alle muziek die wij draaien op de radio.
1: Ik mis die tijd.
0: Je mist die tijd, hè? Dat dit werd onder andere... Nou, 1984 was dit. En er wordt geen muziek meer gemaakt zoals 1984. Dat zei je net, toch?
1: Ja. En dat 90er jaar, ik vond ik ook nog leuk. Swingbeat,
0: ja, okay.
1: Is ook niet, swingbeat was ook een fase die heel snel voorbij ging, vond ik.
0: Goed, nou, daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar eerst,
2: sta op.

0: Gijs is nu in de provincie Utrecht. Jeroen, goedemiddag. Hallo daar.
1: Hallo Gijs, ik ga je een raadseltje voorleggen. Misschien dat Edcilia ook mee wil raden. Om te raden waar ik ben. Want hoort u soms een krasserige ton? Dan komt dat omdat Tazan zit te knagen aan de microfoon. Nou, waar zijn we?
0: Nou, in de provincie Utrecht. Heb ik dan gewonnen of niet?
1: Oh, ik denk, ik ben in de stad Utrecht.
0: Oh, je bent in de stad Utrecht!
1: Ah! Ik denk, je praat over Utrecht. Nou, maar dat was helaas mislukt. Ja, precies. We zijn in de wijk Zuilen, waar de gezelligheid nog gewoon een heel normaal ding is. Waar de koffie altijd klaar staat. En Roos Radio 10 aan heeft staan. Mm. En vandaar dat we dachten, we gaan even bij haar langs.
0: Okay.
1: Haar te verrassen met prachtige cadeaus. Even kijken, ze heeft zich aangemeld. Ze zegt, Radio 10 staat hier gewoon de hele dag op.
0: Wat fijn.
1: De gezelligheid. Ja, hier een krant met allemaal knuffels voor de deur.
0: Het is vroeg met
2: aangemeld
1: ondertussen.
0: Ja, kerstkrans nu al. Is ze thuis ook? Of,
1: Hi, ben jij Roos?
2: Ja, ik ben Roos.
1: Ik ben Jeroen.
2: Hoi, aangenaam.
1: Van Radio 10.
2: Ja, leuk, dankjewel.
1: Jij dacht, bij ons staat Radio 10 altijd op. Dus ik meld mij aan.
2: Jazeker heb ik dat gedaan. Ja, ik ben gebeld, dus ik denk, nou, wat leuk.
1: Je hebt groot gelijk. En je bent ook nog eens een hele dikke, vette geluksvogel. Want je bent de allerlaatste bij wie wij langs gaan deze week.
2: Dat hoorde ik.
1: Ja. Kom mee naar buiten. Want wij hebben hier allemaal cadeaus opgesteld. Zoals we dat de hele week al gedaan hebben.
2: Ja.
1: Heb je ze een beetje gevolgd?
2: Ja, ik heb het gevolgd. Ja, zeker.
1: Dus je hebt ook een beetje een idee wat het zou kunnen zijn?
2: Ja, heb ik ook wel een beetje een idee van. Ja, dat klopt. Ja. En ik heb altijd gezegd, ik ga voor Jeroen. Dus.
1: Nou ja, dan sta ik ook nog zomaar voor je deur. En dan heb ik mijn vrolijke doos ook al meegenomen. En Jan Willem is ook meegekomen. Dus ik ga je ook.
2: Een vrolijke doos.
1: Ik ga je wel officieel nog even de vraag stellen. Welke van de twee ga je kiezen? Kies je voor Jan Willem of kies je voor Jeroen?
2: Nee, ik heb van begin af aan gezegd, ik ga voor Jeroen.
1: Dus daar blijf je bij?
2: Daar blijf ik zeker bij, ja daar blijf ik
1: goed
2: bij.
1: Zo. Het is wel een langwerpige doos.
0: Ja.
1: Dat is misschien dat het al het een en ander verraadt over wat erin zit. Ik vraag gewoon, til hem eraf en kijk wat jouw prijs is, Roos.
2: Dat ga ik doen.
1: Oh, dit is zo leuk om te doen, dit Gijs. Kijk, daar gaat hij. Oh, je krijgt een Philips One-Up. Oh, jouw huis was nog nooit zo schoon, Roos.
2: Zeker niet. Nee, daar ga ik heel veel gebruik van maken.
1: Kan je het gebruiken?
2: Zeker, ja, ik vind hem heel leuk, ja.
1: Van harte gefeliciteerd. Kijk eens even wat we hier ook hebben. Dat groeit hier gewoon in Utrecht, gewoon aan de bomen. De Radio 10 staat op Thermomok! Nou ja, die is ook voor jou. Nou, Gijs, dit is gewoon een hele rare dag.
0: Ja, dat is zeker een rare dag, maar ook wel een hele bijzondere dag. Want we hebben Roos natuurlijk, of tenminste, jij hebt Roos net heel blij gemaakt. We gaan nog iemand blij maken. Die hangt op dit moment aan de telefoon. Ja. John, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Gijs.
0: Ja, goedemiddag. Nou, dat betekent dat die andere prijs voor jou is, John. Is het John of John? Wat is het eigenlijk?
3: Ja, John.
0: Maakt niet uit.
3: Je luistert
0: overal naar. John van der Haar, jij werkt in de provincie Utrecht, hè, geloof ik?
3: Ja, ik werk in Houten en ik woon in Wijk bij Duurstede.
0: Oké. Stel dat jij nou
1: dat
0: de keuze
1: is
0: had.
1: Utrecht, ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: En stel dat jij nou het voor het kiezen had, had je dan ook voor Jan Willem gekozen?
3: Ja, want de meeste mensen kiezen voor Jeroen, heb ik begrepen. Dus Jan Willem staat wel achter met 2-1 volgens mij.
1: Ja.
3: Dus ik
1: had Jan Willem nee joh, was het maar zo, John. Ja. Was het maar zo'n feest. Want iedereen wil Jan Willem zijn prijzen hebben.
0: Ja, zeker.
1: Nou, goed.
0: Elke dag komt Jeroen snikkend weer terug hier bij Radio 10 op kantoor. Ja, we hebben weer voor Jan Willem gekozen. Maar nou, dat betekent, Jeroen, laat weten wat er in de doos van Jan Willem zit.
1: Tadaa. Daar gaat hij. Ik til hem nu op.
0: Hij komt de prijs
1: die John krijgt tevoorschijn. Je krijgt de Philips Highspeed Blender! John! Elke dag vrolijke, gezonde vruchtensapjes voor jou.
3: Ja, dat moet goed komen de komende winter.
0: Dat denk ik ook. Van harte gefeliciteerd, John.
3: Dankjewel.
0: En dat wordt zo snel mogelijk naar je toegestuurd. Nou, Jeroen, dit was hem dan, hè? Neem de verhuisbus mee. En dit moeten we eigenlijk nog een keertje gaan doen. Ergens. Dit jaar of volgend jaar.
1: Ik vind het wel heel gezellig.
0: Ik vond het ook hartstikke leuk.
1: Gezellig om bij de mensen thuis te zitten. Ja. En we gaan lekker een bakje koffie doen hier in Utrecht. Gijs,
0: terug naar jullie.

0: Ja, klinkt goed. Het Cillian Omloop bij ons nog steeds in de studio. En natuurlijk George Michael en Fate. Of Feest, zoals mijn moeder dat zei.
1: Oh,
0: die TH die kon ze nooit zo goed uitspreken. Hoe leid jij je weekend in eigenlijk? Normaliter?
2: Ja, normaliter maak ik mij in de avond klaar om te gaan optreden.
0: Oké.
2: Okay, dus dat doet nog heel veel.
0: In het weekend werk je nog veel.
2: Ja.
0: We hebben even navraag gedaan. We hebben begrepen dat jij gelukkig wordt van iets.
2: Er zal vast kip zijn geweest.
0: Ja, dat is.
2: Ja, maar dat is een tijdje geleden, hè? Want we zijn nu op het goede pad.
0: Is dat zo?
2: Nou, nee, ik kom maar terug met de verhaal. Zitten er ook kippetjes bij? Oh, wat erg.
0: Ja, dit is één grote schaal met kip hebben we voor je geregeld. Koreaanse kip en Japanse kip.
2: Oh, dan moet ik ze allemaal proberen?
0: Nee, dat hoeft niet, want ik ben er ook nog. Goed, Cillian Omloop. Ik wil één vraag even aan je stellen, want die kregen we via de app. Vraag eens aan Cillian of ze familie op Curaçao of Sint Maarten heeft.
2: Ja.
0: Mijn vrouw heet ook Rombly en misschien zijn ze familie van elkaar.
2: Dat zou absoluut kunnen.
0: Ja.
2: Ja, want als ik ook naar... Sorry, ik ben gelijk het kippetje
0: gegaan. Ja, ik wil net zeggen, ja, eet gewoon lekker, natuurlijk.
2: Nee, maar dat is echt zo, want ik heb ook in het programma Verborgen Verleden, en hebben we ook uitgezocht, en er zijn echt mensen uit Sint Maarten, en vroeger is er een soort van, toen ze naar Aruba verhuisden, zijn er heel veel mensen ook daar vandaan gekomen.
0: Ja, ja.
2: Ja, dus het is absoluut waar dat er misschien dan wel in de geschiedenis ergens elkaars...
0: Hij vertelt voor de rest niets, hij heet Jan, mijn vrouw durfde het niet te vragen, we waren laatst heel dicht bij haar in de buurt.
2: Oh.
0: Ook een beetje creepy ook. Dat,
1: ja, voor de voordeur.
0: Ja, nu... We zijn maar weggelopen, want we durfden het niet te vragen. Nou,
2: nee, maar
0: blijf lekker zitten. Ja, we gaan straks over jouw 30-jarige feest gaan we het hebben. En we hebben straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, er is opnieuw ingebroken bij brandweerkazernes. En wat vindt premier Jetten eigenlijk van die appjes van minister Grapperhaus, die collega's Soepjurk en Jankert noemde?
0: Ja.
1: Dat horen we zo meteen.
0: Ja, Grapperhaus zelf moest erom lachen, geloof ik.
3: Radio 10. Gijs op 10. Deze week in de bonus, alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8:00 op 6:00.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Het is alweer 5:02. Het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Er is opnieuw ingebroken in brandweerkazernes. In Houten gingen dieven er vannacht vandoor met gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden. In Almere sloeg een dief met lege handen op de vlucht nadat hij was betrapt. Er wordt de laatste tijd vaak gereedschap gestolen van de brandweer. Criminelen gebruiken dat namelijk om in te breken. De dood van een jongen van 12 in de Gelderse plaats Eerbeek heeft de burgemeester diep geraakt. Volgens hem heeft het ook grote impact op buurtbewoners en andere betrokkenen. De jongen werd vanochtend doodgevonden in een huis. Er is ook iemand voor aangehouden. Volgens lokale media is het zijn moeder. Rusland heeft het gebouw van de Oekraïense veiligheidsdienst aangevallen met een drone. Het staat in het centrum van Kiev. Ook een restaurant is geraakt en er zijn 7 gewonden. President Zelensky zegt dat het wel laat zien dat Rusland geen vrede wil, want er zou juist weer worden gepraat. En vandaag ging het nog even over de appjes van minister Grapperhaus. Die zijn openbaar gemaakt vanwege de coronaverhoren. De justitieminister noemde toenmalig minister Slob een soepjurk en een jankert. En hij schreef dat de burgemeester Brulse de ziekte kon krijgen. Nou, daar kreeg premier Jette vanmiddag een vraag over van de Telegraaf.
18: Heeft u afgelopen weekend nog de behoefte gevoeld om iemand een jankert te noemen?
19: Nee.
18: Of iets anders?
19: Nee.
18: Een soepjurkje?
19: Nee.
1: Nou, Jetten heeft wel een beetje begrip voor de appjes.
20: Ook politici en ministers zijn mensen. Die hebben soms ook hun emoties en frustraties die eruit moeten. Maar ik denk ook dat als mensen weer worden geconfronteerd met dat soort oude berichten, dat ze dan ook denken, dat had misschien wat anders gekund.
1: Ja, welke appjes zien we in de toekomst van Jetten zelf openbaar worden?
20: Ja, dat gaan we dan zien. Ja.
18: Geen soepjurken, neem ik aan.
20: Nee, dat is een term die ik eigenlijk denk nog nooit heb gebruikt. Nee.
1: Nou, ik weet niet wat bij jou zit, Gijs. Als mijn appjes ooit openbaar worden,
0: ik wil net zeggen, ja.
1: En mijn vrienden kwijt en mijn baan, denk ik.
0: Hoor, ja,
1: ik
0: weet precies. Het niet. Ja, dan ga je meteen emigreren.
1: Het Radio 10 weer. Vanavond overal droog, vannacht weer een buitje. Morgen wat zon, ook dan kans op een bui. En dan wordt het een graad of 20.
0: Maar ik ben nog nooit in jouw telefoon geweest, dus
1: hou dat zo.
0: Zullen we dat een keertje doen?
1: Nee,
0: dat we elkaar
1: heel
0: dat
1: slecht idee. Nee?
0: Het zal me mensen in de studio. Nee, nee, no way. Ja. Oké. Okay. Goed, Martijn, waar staan de files ook?
1: Het staat nog steeds vast op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Eveningen en Geldermalsen. 9 kilometer file, half uur vertraging. De andere kant op, Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel, 13 kilometer. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Kuik, 10 kilometer file zo'n 22 minuten extra reistijd.
0: Oké, nou heel veel sterkte, kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven lekker bij je. Edcilia Romley bij ons in de house. Ja, en dat, nou, dat kan beter, toch?
2: Oh nee, ik kan niet zo hoog.
19: Ja, ik ben laag.
0: Okay, nou. Goed, Edcilia bij ons in de house. Stel dat je een vraag aan haar hebt. Stel die je via de Radio 10 hebt, stuur ons een WhatsAppje. We gaan zo jouw werkdag, jouw werkweek afsluiten met All City. En Carly Rae Jepsen en Good Time.
21: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
23: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
7: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
8: Het gaat online dus helemaal los.
7: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Vijf minuten over vijf. Het, nu omdat het Cilia in de house is, het duurde het ietsjes langer. Maar het maakt niet zoveel uit. Het is 9 minuten over 5. Het kan hoor.
1: Je weekend.
0: Zeker.
1: Begonnen! You ready to kick some ass? Gijs op 10.

0: En dat is lekker, hè, om zo jouw werkdag dan wel werkweken af te sluiten met All City en Carly Rae Jepsen en It's Always a Good Time. En dat is het hier ook, hoor. Die dag is echt voorbij.
1: Die dag is voorbij.
0: Zeker.

0: En na 30 jaar is er nog lang niet uitgezongen. Bij ons, Edcilia Romli, nog steeds in the house. Wat fijn dat je er bent. Heb jij niet hartstikke druk ook door de week? Want je hebt natuurlijk ook een groot gezin.
1: Nou ja, het door de week is vaak ook de administratieve dingen. En soms de interviews en soms opnames en tv-dingetjes. En dat gebeurt vaak door de week. En in het weekend dan treed ik op. En soms kan het ook door de week zijn, het optreden. Zoals gisteren moest ik ook optreden. Dat was van donderdag. Dus het kan soms donderdag, vrijdag en zaterdag zijn.
0: Je viert het jubileum 30 jaar dat je in het vak zit. Mag ik het zo noemen? Of 30 jaar carrière als het ware?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk nog iets langer. Vanaf dat ik 15 ben treed ik al veel op. Ik had meidengroepje Dignity. Maar uiteindelijk, sinds ik 18, 19 ben, was het echt professioneel. Ja. En dan heb ik niks anders gedaan dan alleen maar zingen.
0: Ja, en denk je nou van, dat was een mooie tijd. Of denk je van, jeetje, waar is die tijd in godsnaam gebleven?
1: Ja, dat ook. Maar ik ben wel heel blij dat ik het in die tijd ben gestart. Want ik vind het nu echt, het is überhaupt veel talent. Maar toen waren er gewoon nog niet zoveel tv-programma's. En ik heb gewoon misschien op het juiste moment en met geluk een tv-programma
0: Je was er precies op tijd bij.
1: En ik heb dat goed gedaan, goed gescoord. En daardoor is mijn carrière gelopen en gegaan. En ik mag alleen maar blij zijn dat ik nog steeds kan doen wat ik superleuk vind.
0: Je bent ook heel tevreden, toch? Ik heb heel veel voorrechten ook.
1: Klopt, echt waar. Ik heb, weet je, mensen denken nog van, ja, je moet toch die hit scoren. Ik zeg, joh, ik ben al blij dat ik lekker mensen blij mag maken bij optredens. Ik heb 2 gezonde kinderen. Ik ben al druk genoeg inderdaad, want moeder zijn is ook een uitdaging.
0: Zeker.
1: En een heerlijke man heb ik. Dus ik ben echt, ik doe lekker wat ik doe. En ik vind het leuk dat ik nu ook mag acteren. Ik zit nu net nog in een Summer Breakers, een serie die net uit is. Allemaal tieners. En, dus ik doe het ook nog leuk bij de jongeren af en toe. Dus dat vind ik alleen maar leuk.
0: Nou, hartstikke goed. Dus, er zijn nog steeds generaties trouwens die kennis maken met jouw muziek. Zo gebruikte de rapformatie IJsland.
1: Ja.
0: Weet je dat? Sef en Abel.
1: Ja.
0: Ja, die onlangs jouw hit Hemel en Aarde.

0: Ja, maar hij heeft het over hele heftige dingen. Jij vindt het gewoon hartstikke leuk.
1: Nou, ik moet dan de hemel en de aarde, ik moet iedereen weer even
0: blijven. Jij moet weer iedereen bij elkaar brengen. Als het,
1: nou, ik vind het alleen maar stoer, joh.
0: Hebben ze dit dan officieel gevraagd of doen ze dit gewoon?
1: Ja,
0: of,
1: nou ja, er is wel een... volgens mij is dit wel gevraagd of ze dit mochten gebruiken. En okay. ik stimuleer altijd jongeren om... dus ik heb in ieder geval mijn zegen gegeven. Maar...
0: Zie je, het heeft de onderhandelingen gedaan?
1: Nee, het was van Erik en Jochem en Erik.
0: Oké.
1: Dus die moest ook nog toestemming geven.
0: Die moest ook, oké.
1: Het is hun nummer. Ja,
0: je jubileum komt eraan. Ik zei het al, 30 jaar in het vak. Eén keer ga je AFAS. Is het al helemaal uitverkocht eigenlijk?
1: Ja, echt bijna. Mensen klagen al van, kan ik nog, kan ik nog?
0: Dit kan toch gewoon nog een keer?
1: Ja, ik vind, maar weet je, dit is de eerste keer voor mij zoiets groots in mijn eentje. Ik heb theaters gedaan, Carré, heb ik 20-jarig jubileum gevierd. En dit is ook weer een bijzondere AFAS. We dachten ietsjes groter.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb allemaal verrassingjes voor mensen. Het is seated, dus iedereen kan zitten. Want ik was laatst ook bij een concert. Toen dacht ik, waar is die stoel, alsjeblieft. Dus ik word ook al wat ouder. Dus het is voor iedereen, lekker zitten.
0: Dus Martijn kan ook komen.
1: Ja, die kan ook komen. En ik breng het theater een beetje naar de AFAS, zeg maar. Want ik hou van het theater, ik hou van entertainen. Niet zozeer dat ik alleen maar wil zingen. Ik wil ook leuke anekdotes vertellen.
0: Eén verrassingje heb je al gezegd. Dat is Replay.
1: Replay komt. En ik heb
0: ook Gordon verteld... er ook mee, of niet?
1: Nee, want de Replay die ken ik 100 jaar in die zin van dat wij vroeger ook...
0: En Gordon ken je niet zo goed.
1: Ja, nee, dat zeg ik ook weer verkeerd. Nee, Gordon ken ik ook. Nee, maar Replay zijn echt met mij in die tijd van Dignity begonnen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus, en ik heb met hun echt een vibe en ook een single samen. Nee, jij gaat de hele gemeene kant op.
0: Nee,
1: ik heb ook een duetje met Replay en die wilde ik doen. Dus dat gaan wij ook doen. Dat
0: maar wat was de tweede verrassing dan?
1: Dat was Trein en Burger die langskomen. Dus helaas kan Candy niet, die is aan het reizen. Maar... Trein en Birgit hebben tijd vrijgemaakt om toch even bij me langs te kunnen komen.
0: Ah, wat geweldig.
1: Dus daar ben ik heel trots en blij.
0: Hoe ziet die avond eruit? Want ik ben de laatste keer ook bij Ladies of Soul geweest. Jullie zien er altijd fantastisch uit. Jullie kleden je fantastisch. Tof, over de top.
1: Dank je wel.
0: En gaat het ook in jouw show gebeuren?
1: Nou, ik wil wel heel graag alles uit de kast halen. Ik ben trouwens nog vergeten, Dignity, die dames komen ook langs mij. Begonnen ben. Dus dat is ook heel bijzonder.
0: Oh,
1: daar heb ik heel lang niet meer mee op podium gestaan.
0: Okay.
1: Maar dat wordt gewoon een... ook inderdaad, ik ga alles uit de kast halen. Maar ook het stukje van theater wat ik zei. Hè? Want ik bedoel, zingen is natuurlijk is wat ik doe.
0: Ja.
1: Maar het stukje het spelen, het vind ik, dat ga ik ook doen. Dus en dansen, daar hou ik ook van. Dus
0: we gaan eigenlijk nou een soort Edcilia musical gaan.
1: We gaan 30 jaar gewoon voorbij laten komen. Nou, alles wat ik heb aangepakt in mijn leven, dat ga ik gewoon laten
0: zien. Het zal wel moeilijk zijn om de juiste keuzes te maken.
1: Klopt, was het
0: ook. Je moet natuurlijk ook Kill Your Darlings.
1: Dat was het zeker. Ja. En het moet ook niet te lang duren. Mensen gaan anders schreeuwen dat ze naar de trein missen. En weet ik wat allemaal. Dus ik moest ook echt... Ik
0: zou het meteen uitzetten gewoon.
1: Ik werd teruggevloot van het ziel. De show is te lang. We moeten wat korter. Maar ik heb mijn best gedaan om een beetje van alles van mij te geven.
0: Nou, dit hele weekend mogen wij tickets weggeven voor jouw show. Op 14 november in de Avonds Live in Amsterdam. Hoor je een ticketalarm? En dat zou zomaar tussen nu en een half uurtje zou dat voorbij kunnen komen. App dan tickets naar de app van Radio 10, dan ben je erbij. Ik kan al verklappen dat hij... ik verklapte eigenlijk al dat het binnen een half uur... Maar dat gebeurt deze show. Maar wanneer, dat is binnen nu een half uur.
2: Ik kan geen geheimen bewaren.
0: Ik vond het hartstikke leuk dat je er was.
1: Ik ben blij dat ik hier lekker mocht zijn. Ik heb je lang niet gezien.
0: Ja, dus de kip is nog niet op, hè? Dus er ligt al één stukje.
1: Op met mij. Ik was net zo goed bezig, joh. Ik ben fit aan het worden en trainen. Ja. En dan ga ik hier mijn kippetjes winnen. Je bent echt slecht voor
0: mij. Ik heb nog één berichtje voor je.
1: Oh ja?
0: Ja.
3: Hoi mama.
1: Hey.
3: Gefeliciteerd met je 30-jarige jubileum.
1: Imani.
3: Ik ben echt super trots op je. En wens je alvast heel veel succes met de show in de AFAS.
1: Oh,
3: het wordt sowieso een geweldige show. En we gaan zekerste weten genieten.
1: Oh,
3: I love you so much. En heel veel knuffels van mij. Imani.
1: Dag Tutti Frutti. Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen?
0: Ik weet dan niet dat het het nummer van Rutger Kot is.

0: Waarde, dat hoor je natuurlijk in de meeste muziek in de middagshow. En het Cilia hoorde je zelf ook. Ze is hier nog in de studio. Ze is nog op zoek naar andere stukjes kip die ze nog ergens kan. Maar dat is niet waar. Goed, Martijn, wat zit er zo aan het nieuws?
1: Nou, kickbokser Badr Hari is voorlopig vrijgelaten. En Gerard Joling heeft een geweldig nieuw nummer uitgebracht. Echt mijn nieuwe lijflied.
0: Ja.
1: Ik denk ook het nieuwe lijflied van jou.
0: Oké.
1: Okay. Gaat namelijk over geld.
0: Oh.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
5: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
6: Langer mee doen is goedkoper.
5: Zeker, kwaliteit rendeert.
7: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
8: Kaapverdië. 5 sterren all-inclusive al vanaf €999. Corendon.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
11: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Steeds meer plaatsen, goedemiddag trouwens. Steeds meer plaatsen is het droog, maar vanaf wel weer een buitje bij zo'n 15 graden. Morgen een beetje zon, misschien wat regen. 20 graden wordt het dan. En niet warmer of kouder, dat is wel heel fijn. En waar staan de files, Martijn?
4: Nou, het aantal files net snel af, moet ik zeggen.
3: Goed zo.
4: Ja, het begint vroeg op vrijdag, maar houdt dus ook vroeg op. 25 files en vertragingen nog op de snelwegen. Nog steeds problemen op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer, ruim een half uur. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord tussen Leenderheide, Randweg N2 en Valkenswaard. Daar is een ongeluk gebeurd, daardoor ben je meer dan een uur extra kwijt.
3: Oh.
4: En op diezelfde A2 Den Bosch

0: richting Utrecht. De andere kant op tussen Hintham en Zaltbommel. 12 kilometer, een half uur extra onderweg.
1: Oké, nou heel veel sterkte en kom veilig thuis. We gaan die file toch even iets draaglijker voor je maken. Met de top 4000 in 40 seconden. Tenminste, dat zeg ik elke keer. Ik weet niet of dat, ja. Het kan ook zijn dat je ontzettend druk zit te maken omdat je het dan net niet weet. Maar misschien speel ik wel met jou en dan kun je 100 euro aan thuisbezorgd goed winnen. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Gijs. Kickbokser Badr Hari mag de behandeling van zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. Dinsdag was hij opgepakt voor bedreiging en belediging. Er was een incident aan vooraf gegaan. De politie wil niet zeggen wat dat dan was. In Arnhem wordt een groep van 35 mensen voorgeleid die gewapend rondliepen door Over Asselt en iemand doodschoten. 5 rechters zijn daarmee bezig. De hele groep wordt voorlopig verdacht van moord. Wie er precies heeft geschoten, dat wordt nog uitgezocht. En in Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen.
1: Oh.
0: Ze lagen in een loods, ze werden gevonden na een drugsdeal. Er zijn een man en een vrouw voor aangehouden.
1: Wat de lachgas, dan moet je toch een ballonnetje, doe je dat toch? Of zo? Hoe werkt dat nou?
0: Ja, dat heb jij zeker wel eens gehoord van iemand.
1: Nee, dat heb ik wel eens gehoord. Dat heb ik nooit gedaan.
0: Ik weet het ook niet.
1: Nee, jij weet het ook niet.
0: Nee, wij hebben dat toch niet nodig ook?
1: Nee, dat is waar.
0: We zijn zelf hartstikke gevoelig.
1: Als ik jou zie, ligt wel dubbel.
0: Ja, dat hoor ik vaker. Zeg, Gijs, Gerard Joling heeft een nieuw nummer opgenomen.
1: Oh, wat leuk.
0: Klein fragmentje heeft hij nu al op zijn Instagram gezet. Nou, ben jij natuurlijk razend enthousiast. Laten we eerlijk zijn, toch?
1: Ja, dat wil ik heel graag horen.
0: Oké, komt-ie. Ja.

0: betaal het allemaal.
1: En ik stuur geen tikkie.
0: Maar een creditcard van staal.
1: Hij zegt ook nog, al kan ik morgen niks meer kopen, al moet ik morgen folders lopen, ik betaal.
0: Oké.
1: Ja, nou, we hebben het er al eens over gehad, dat wij, nou, die Sanne ook trouwens, niet snel een tikkie sturen, ook niet van een klein bedrag.
0: Sanne ook geen tikkie voor de...
1: Ja, had ik wel verwacht, maar doet ze niet, nee.
0: Oh. Waarom niet?
2: Waarom wel? We kunnen toch gewoon de ene keer betaald de ene de andere keer.
0: Ja, dat vind ik ook. Maar als die ander dan een keer betaalt, moet je toch een tikkie sturen? Of dan moet hij toch...
1: Ja, dat is gewoon om en om. Dan betaal jij en dan betaal jij.
0: Ja, maar dan... Oh, zo bedoel je.
1: Toch?
0: Ja.
1: Van die mensen die een tikkie sturen voor 50 cent. Dat is ook kinderachtig. Maar goed, hoeveel procent van de tikkies wordt binnen een uur betaald, denken jullie?
0: Hoeveel procent van de tikkies wordt binnen een uur betaald?
1: We zijn toch Nederlanders, hè?
0: Ik denk 50%.
1: Zit je best goed, het is 65%.
0: Okay.
1: Binnen 24 uur worden bijna alle tikkies betaald. Nou, okay. Dat zijn niet mijn vrienden, kan ik je vertellen.
0: Nee.
1: Welke omschrijving wordt het vaakst gebruikt bij tikkies? Dus wat zetten mensen erbij als ze willen dat je iets betaalt? Op nummer 1 staat eten.
0: Mm-hmm.
1: Wat staat er op nummer 2? Doe ze gok.
0: Gezellig bij elkaar zitten.
2: Koffie, denk ik.
0: Koffie?
1: Nee, ook niet. Het is boodschappen, lunch, etentje, maar ook heel vaak gebruikt pizza.
0: Oké.
1: En wie sturen het vaakst een tikkie, denken jullie, mannen of vrouwen?
0: Ik denk mannen sturen vaker een tikkie dan vrouwen.
1: Zou je denken, maar dat is niet zo. Oh. Het zijn vrouwen, want die regelen vaker de cadeautjes voor collega's, zwangere vriendinnen enzovoort. Mm-hmm. Dus dan is het ook logisch dat ze vaker een tikkie sturen om het geld terug te krijgen.
0: Natuurlijk.
1: Ik stuur sowieso nooit een tikkie, want op dates betaal

pas ja wanneer het werd uitgebracht. Soms zeg ik er even bij. Dat is wel leuk om je dat je ook bij jezelf denkt... jeetje, wat gaat die tijd zo ongelooflijk snel. Edzila Romlin, die zei het net ook al. En die tijd gaat ook snel, want we gaan alweer de top 4000 in 40 seconden spelen. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. Win je €100 aan thuisbezorgdegoed. En je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. De vraag luidt... Uit welk land komt Yes, de band Yes? Dus uit welk land komt de band Yes? App jouw antwoord via de gratis Radio 10-app. En misschien speel je zo mee voor...

0: dit nummer. Want dat hoorde je zo'n beetje elke drie minuten.
1: Elke radio.
0: Ja. En elke lift ook.
2: Ja.
0: Ja, en dat is tegenwoordig wel anders. Pharrell Williams, als je hem dan niet zo vaak hoort, is hij weer hartstikke leuk. Happy, dat hoor je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow.
3: De top 4000 in 40 seconden.
0: Gijs op 10 en we gaan dat vandaag spelen met Marije. Dag Marije, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo, uit Raamsdonksveer. Je mag meedoen. Ja. Je wist namelijk het antwoord op de volgende vraag. Uit welk land komt de band Yes? Dat is natuurlijk...
4: Engeland.
0: Nou ja, natuurlijk. Ik moest het zelf ook even opzoeken. Ik wist het ook even niet. Nee, tenminste, ja, ik heb het wel geweten. Maar ja, dat was ik dan weer vergeten. Groot-Brittannië, Engeland, dat klopt. Dat betekent dat je mee mag doen, Marije.
4: Leuk.
0: Ja, spannend hè. 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar dat zou ik niet doen, want dat kost te veel tijd. Als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil, gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, heb je hem te pakken. 100 euro aan thuisbezorgde goed. Kun je meteen besteden vanavond.
4: Nou, we gaan nu net eten, dus dat kan morgenavond worden,
0: okay.
4: Denk ik.
0: Wat ga je eten?
4: Makkelijk, broodje
1: kroket.
0: Oh,
1: lekker.
0: Oh, daar krijg je dan ook wel een beetje trek in als je dat zo zegt. Oké, okay, ja, nou, eet smakelijk. Je verbinding is een beetje slechtig.
4: Ja, ik heb het vaker gehoord met mijn telefoon.
0: Oh, serieus? Kun je een klap op je telefoon geven? Dat werkt meestal heel goed.
4: Ik denk dat net te vaak gebeurd is.
0: Oh, dat... zijn meerdere radiostations die dat gevraagd hebben of zo? Oké, Marije, nou ja... Hoor je mij wel goed? Kun je het geluid...
4: Ik hoor jullie wel goed.
0: Je hoort het helemaal goed. Oké, nou, dat is het allerbelangrijkste, want het gaat om jou. En dat je ook 10 van deze nummers uit de top 4000 herkent. Zullen we gaan beginnen?
4: Ja, helemaal goed.
0: Nou, daar gaat hij. Fragment nummer 1 is hier.
4: Yes.
0: Yes. De eerste is binnen. Hier is nummer 2.
4: Young Man.
0: YMCA. Ja, van de Village People. Heel goed. Hier is alweer de derde.
4: Is
0: een leven Pluto? Ja, precies. Nou, je hoeft geen sorry te zeggen hoor. Als je het niet weet, dan moet je gewoon passen. Maar soms komt het even, daalt het even wat later in. Het goede doel in België, heel goed. Nou, je hebt er al 3 te pakken, Marije.
4: Super.
0: Ja, vind ik ook. Hier is de vierde.
4: Meatloaf.
0: Hoppakee. Ik hoor een hele zware stem op de achtergrond. Wie is dat?
4: Dat is mijn man.
0: Oh, dat is je man. Oké, hoe heet hij?
4: Edwin.
0: Ik weet niet zo goed wat voor naam je zegt, maar ik denk
4: Edwin.
0: Dat... Oh, Edwin. Oké. Okay. Hallo, Edwin.
4: Hoi.
0: Hoi. Goed, we gaan lekker verder. Je hebt er 4. Je moet er nog 6. 25 seconden hebben jullie nog over. Hier is de volgende. I'll be riding
4: shotgun underneath the hands.
0: Ja, heel goed. Van George Ezra. Oh, nog 5. Dat gaat goed. Hier is de volgende.
4: No sunshine
0: when she's gone. Hey, no sunshine. Ja, dat... Als hij het zingt, dan moet je het ook gewoon zeggen natuurlijk. Oké, je moet er nog 4. En dit is de volgende. En zoveel
4: schoonheid heb ik nooit.
0: Clouseau. Is ook goed. Doet tegenwoordig mee met de beste zangers. Dat is leuk. 7 hebben jullie er nu. 3 moet je er nog. 16 seconden heb je nog over. Dat kan niet meer misgaan, toch? Ja, ik...
4: Nee, ik hoop het niet.
0: Nee, ja, ik wil het zeggen. Laten we het niet gaan jinxen. We hebben er nog 1. I keep a close watch
4: on this heart of mine. Oh,
0: God. Oh. Ja, dat is een lastige...
4: Oh, Johnny Cash.
0: Ja, Johnny Cash. Oh. En dan weet je ook hoe die heet, toevallig?
4: Nee.
0: I Walk the Line. En dat was volgens mij ook de titel van de film die hij heeft uitgebracht. Johnny Cash. Nou, niks aan de hand. 12 seconden nog over. 3 moet je er nog raden. En dit is de volgende. Dit gaat al een seconde kosten. Marillion en Kaylee. Oké. Nog steeds 3. 9 seconden heb je over. Hier is de volgende. Now love. Phil Collins, You Can Hurry Love. De Supremes hebben het ooit gedaan. En Phil Collins heeft het toen... Ja, You Can Hurry Love, Phil Collins. Dat betekent dat jullie nog maar 3 seconden over hebben. En je moet er nog steeds 3. Oké, ik heb er nog 1.
4: Ik weet
2: het nou. Oh, heet die nou? Ja.
0: Ik ga dat dus nooit meer zeggen. Dit kan niet meer fout gaan. Dat ga ik niet meer doen. Dat is heel vervelend, want dan loop je echt de hele boel te jinxen. En dat is dus bij deze gebeurd. Maar ja, helaas, ja, de tijd heeft je toch ingehaald. Sorry Edwin, sorry Marije. Ik vind het heel vervelend. Ja, ik had graag die 100 euro aan jullie gegeven. Maar jullie krijgen wel de gijsblokjes.
4: Oh, super.
0: Ja, oké. Okay. En dan drijf ik lekker in jullie glas als het mooi weer is. Ja. Dus dat is ook wel fijn. Nou, ik wens je een fijn weekend.
4: Jullie ook fijn weekend en fijn show.
0: Oké, dankjewel hè.

0: Dat hoor je bij Gijs op 10. Helaas, met Marije is het niet gelukt. Ik ga het nooit meer zeggen dat het niet meer...
1: In het begin had ze alles goed.
0: Ja, dat weet ik. En daarom dacht ik van het kan niet meer misgaan. En dan gaat het weer mis. Goed. Maandag gaan we het gewoon nog een keertje spelen. We spelen het immers elke dag. En straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn? Ja,
1: de hele groep verdachten voor het geweld in Overasselt blijft vastzitten. En bij dierenpark Wildlands in Emmen hebben ze 16 nieuwe dieren binnengekregen.
0: Oh.
1: Vliegende honden.
0: Vliegende honden?
1: Mooi zo.
0: Oké.

0: Gelderwest 18 plus.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Stel je goed bij elke keer weer de commercials mee gaan zingen. Goed. Goedenavond, het is 7 minuten na 6 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedenavond.
2: Goedenavond Gijs. Alle verdachten die zijn opgepakt voor het geweld in Overasselt blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Ze worden voorlopig als groep verdacht van moord. Wie er precies het slachtoffer heeft doodgeschoten, dat wordt nog uitgezocht. Er zijn ook nog 9 huizen doorzocht. Waar is niet bekendgemaakt? Kickbokser Badr Hari is voorlopig vrij, mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Dinsdag was hij opgepakt voor onder meer bedreiging en belediging. Er was vooraf iets gebeurd, politie wil niet zeggen wat dan. Badr Hari mishandelde eerder zakenman Koen Everink, die later werd vermoord, en zijn ex. Max Verstappen heeft teleurgesteld in de 2e vrije training voor de Grand Prix van Italië. Hij reed de 9e tijd. Het snelste was George Russell. In de 1e vrije training kwam Verstappen niet in actie en was Charles Leclerc de snelste. Morgen is de kwalificatie op het circuit van Monza en zondag dan de race zelf. En een klein primeurtje voor het dierenpark Wildlands. Daar hebben ze 16 vleerhonden binnengekregen.
1: Vleerhonden?
2: Nou, ik weet dat jij geen fan bent van vleermuizen.
1: Nou, dat vind ik niet zo erg, maar ik hoef ze niet te zien. Of
2: nee, dat
1: te
2: houden, snap
1: of,
2: ik.
1: Of om mijn hoofd heen, dat hoeft niet.
2: Nou, in Wildlands hebben ze nu dus vleerhonden als een van de 6 parken ter wereld maar. Ja, het zijn dus gewoon vleermuizen, maar dan veel groter.
3: Ja, het is een van de grootste vleermuisachtigen ter wereld. Als ze hun vleugels uitspreiden, dan is dat wel tot 1,40 meter.
1: Zo.
2: Ja.
1: Jeuntje.
2: Ik heb collega's die kleiner zijn. Gijs en ik zijn op de dag zeggen dus niet per se liefhebbers, maar deze zijn best oké, zegt een verzorger bij RTV Drenthe.
3: Deze heet ook niet voor niets vleerhonden. Ze hebben echt een beetje een vosachtige, hondachtige kop. Ze zijn indrukwekkend, maar op een bepaalde manier zien ze er ook wel weer aaibaar uit.
2: Ja,
1: nou, kunnen ze ook pootjes geven of vleugeltje geven dan, in dit geval?
2: Dat is een hele goede vraag, dat doen ze niet. En ze eten dus vleerhonden, maar je hoeft ze ook nooit uit te laten.
3: Nee, dat doen ze helemaal zelf, ja. En vaak als ze 's ochtends hebben uitgerust of 's avonds en ze gaan vliegen, dan doen ze hun behoefte. Dus soms ook even een beetje naar boven kijken misschien.
2: Ja, even naar boven kijken. Toen hij het zei, zag je bij RTV Drenthe zo'n joekel van een vleermuis overvliegen, terwijl hij even een flinke straal urine produceerde. Dat was niet heel fris. Zet hem onderlopen. Het radioteam weer. Geleidelijk over het droog. Vannacht toch soms weer een bui bij een graad of 15. Oh. Morgen af de zon. Misschien ook weer wat regen. En dan wordt het weer een graad of 20.
1: Ja, raar hè? Het is een beetje gek weer. Ik zei het gisteren over een föhn. Nou, vanochtend was het een beetje warme föhn als je buiten liep. Want het ging behoorlijk tekeer. En het was 21 graden. Dat is heel gek. Goed. En waar staan de files, Martijn?
2: 15 files en vertragingen nog nu. Bekend op de snelwegen. De 3 langste staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en de Martinus Nijhofbrug. 10 kilometer 18 minuten vertraging. Op de A4 20 minuten vertraging. Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Delft. Dat komt door een ongeluk. En op de A12 Utrecht richting Oberhausen staat het vast tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Over lengte van 7 kilometer ben je een half uurtje langer onderweg.
1: Oké, nou dan ben je maar iets langer onderweg als je maar veilig thuis komt. Dat is het belangrijkste. Wij blijven lekker bij je totdat de file is opgelost. Ik heb zo muziek voor je klaar liggen van de New Radicals. Dat is lekker. You Get What You Give. Ook cabaret van Jan de Jaap van der Wal. En denk even na over jouw vergeten liedje. Kun je zo bij me kwijt.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Een stralende huid voor jouw beautybudget bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op Holland-Amerika.

0: voordelig.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding. En,
4: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
7: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Vanaf maandag, de Radio 10 staat op

0: Nou, we zijn nog niet helemaal klaar. We missen Edcilia wel een beetje op een of andere
1: manier. Wat een gezelligheid.
0: Haar enthousiasme en haar gezelligheid. En ja, op een of andere manier is ze altijd vrolijk. Ja,
1: het is een beetje de vrouwelijke Gijs Staverman. Nog vrouwelijker.
0: Ik weet nou niet wat ik hiervan moet denken. Is dat nou
1: ook altijd vrolijk?
0: Oh, ik dacht vrouwelijk dat je zei.
1: Oh.
0: Nog vrouwelijker. Oké, goed. Nou, mijn naam is Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew.
2: Hallo.
0: Zitten wij gewoon lekker bij op de achterbank. Het is echt wel vrijdag, hè? Zo voel je het wel. Ik ga het even met jullie. Moet ik even een verhaal delen over een man in Taiwan? Want die vermoedde dat zijn vrouw vreemd ging. Hij had al een vreemde tandenborstel gevonden. En gezien dat ze door een onbekende man werd thuisgebracht. En hij vond wel hier en daar een haartje. En hij rook wel eens wat, maar zijn vrouw die ontkende alles. No, no, no, no, no, no, no. Dat betekende dat het niet waar was. Totdat hij 3 maanden later op afstand de robotstofzuiger in hun vakantiehuis aanzette. Hij wilde zijn vrouw via de ingebouwde luidspreker verrassen, maar kreeg zelf een verrassing. Op de camera zag hij zijn vrouw in bed liggen met die andere man. Ja. Dat vindt hij mooi, hoor. Nou, met die beelden stapte hij naar de rechter. En hij kreeg dus €14.000 schadevergoeding. Zaak opgelost, handjeklap. Huppakee, dat zou je denken. Alleen stapte zijn vrouw daarna ook naar de rechter. Want ja, die beelden waren zonder haar toestemming gemaakt. En dus was haar privacy geschonden. En met succes, de bedrogen echtgenoot moet nu zelf 5 maanden de gevangenis in. En die moet ook nog eens €4200 boete betalen. Nou, dat is toch niet normaal. Ja, en privacy, we gooien eigenlijk zelf onze gegevens gewoon op straat, hè?
3: Op Facebook, we worden gewoon keihard genaaid. We drukken allemaal op akkoord. En uiteindelijk ben je gewoon al je rechten kwijt. En ze houden ons in de gaten, de hele dag. En toen dacht ik, als ze nou ons toch in de gaten houden, weet je wel. Waarom pakken we ze dan gewoon niet 1 keer terug? Als we nou gewoon met z'n allen afspreken, vanavond ook thuis. Als je gewoon naar Facebook gaat. En dan krijg je de vraag, wat ben je aan het doen? Dat je dan invult... Fucking Mark Zuckerberg in de asshole. Ik geef toe. Het is niet het meest poëtische wat je ooit gepost hebt. Maar al doen maar 300 mensen dat tegelijkertijd, dan weet ik toch zeker dat er ergens in dat kantoor iemand toch een beetje in paniek schiet. Achter zijn bureau. Die gaat toch een beetje om zich heen zitten kijken van, jongens, waar is Mark?

0: afgelopen week was hij live hier in de studio. Hij stond hier een paar meter vandaan. Hij stond hier op te treden bij Jan Willem en Jeroen. En dat was geweldig.
1: Hij is zo goed.
0: Hij is fantastisch. En dat heeft Zac Brown heeft dat ook ontdekt. In Amerika is hij uitgenodigd. En toen werd hij ook on stage gehad. Dewey Bob! En tegenwoordig heet hij ook Dewey Bob. Ik noemde hem ook Bob de Douwer, maar dat mag ik niet meer doen.
1: Nee, Gijs,
0: dat heb ik ook niet gedurfd bij hemzelf. Maar Dewey Bob met zijn nieuwe single Note to Self. En je hoort hem vaker hier voorbij komen. Natuurlijk bij Radio 10.
2: App nu tickets. Oh. En maak kans op tickets van 10 voor Ed Cilia Romley.
3: Oh. En daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
0: Nou, dat is goed om te weten. Dat is het ticketalarm. Dus heb zo snel mogelijk tickets om daarbij te kunnen zijn. En straks hebben we ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Ik ben helemaal in shock. De hele groep verdachten in Overasselt blijft voorlopig vastzitten. En iedereen in Nederland, ook jij Gijs, doucht langer dan hij denkt.
0: Oh.
1: Iedereen. Hoor je zo meteen de details.
0: Het wordt gewoon ingestart zonder dat je naar de
2: tickets. Spannend. En maak kans op tickets van 10 voor Ed Cilia Romley.
3: En daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
0: Nou, ik zou maar snel appen als ik jou was.
2: Van haar doorbraak in de Soundmix Show.
4: Je zit in de Soundmix Show.
5: Oh, mijn lordy.
2: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Ed Cilia Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag, 14 november. AFAS Live, Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn. Het wordt echt een feest.
6: Hemel en aarde bewegen.
2: Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar Ed Cilia Romley. Meer info, radio10.nl.
7: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week.
7: Kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste krant.

0: risico's, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: En hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Ja, goedenavond. Het is gelijkelijk overal droog aan het worden, maar vannacht misschien nog wat regen. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui bij zo'n 20 graden. En waar staan de laatste files nog, denk ik, Martijn?
9: We hebben 5 plaatsen op de snelweg op dit moment. 3 langste staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Tussen Leendeheide, Randweg N2 en Leende. Kwartier extra reistijd daardoor. Dezelfde A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel. 4 kilometer, 8 minuten extra reistijd. En op de A12 ben je 10 minuten lang onderweg van Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland staat een file van 2 kilometer.
8: Er staat hier ook een file voor de magnetron. Die uit Lisanne die wilde
9: graag... Staat Lisanne in te zuchten, ja.
8: Lisanne die staat dus nu in de file. Lisanne van de lijstjes. Bij ons in het team natuurlijk. Maar die is bezig met haar maaltijd aan het opwarmen. Het is echt pure rock'n'roll wat je hiermee maakt. De file is alweer voorbij. Oh, dat is fijn. We zijn er net. Martijn was net de files aan het oplezen. Er zijn er nog maar 5. Eigenlijk zijn het 6 files. Want er staat ook nog de laatste file. Die staat hier voor de magnetron in dit pand. Goed. Nou, kom veilig thuis.
10: Hij is nu opgelost.
8: Hij is nu opgelost? Ja. Je hebt wel 3 borden heb je mee met eten. Dus ik kan me voorstellen dat mensen moesten wachten. Wat is jouw vergepenietje? Laat het ons even weten. Want dat vergepenietje kun je elke dag bij mij kwijt. We krijgen best wel wat reacties. En ik wil het met liefde voor je draaien. Dus dat gaan we zo direct ook doen. Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Inmiddels 2 minuten over 6:30, hoog tijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
9: Goedenavond Gijs. De hele groep verdachten van het geweld in Overasselt blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Er zijn er nog 32 over. Die worden alle 32 verdacht van moord. Wie de echte dader is, dat wordt later uitgezocht. In het onderzoek zijn ook nog 9 woningen doorzocht.
8: Maar kun je 32 mensen verdenken?
9: Ja, ze worden namelijk als groep verdacht.
8: Ja.
9: En op die manier kun je ze dan langer vasthouden.
8: Okay,
9: dat is heel gedoe nog. Ze hadden 5 rechters nodig, want iedereen moet stuk voor stuk worden beoordeeld. Het was even laat weekendje, denk ik, voor die rechters. Intussen zijn in Overasselt 10 mensen afgekomen op een informatiebijeenkomst over de gebeurtenissen in het dorp. Ze kunnen er tot 7 uur nog praten met politie en slachtofferhulp. En een klimaatactivist heeft waarschijnlijk de 3 sabotageacties gepleegd op het stroomnet in Duitsland. Dat zegt een Duitse minister. Bij een klopjacht zijn een paar invallen gedaan. Daarbij zijn ook explosieven gevonden.
8: Och jeetje. In een drone of zonder drone?
9: Weet ik eigenlijk niet.
8: Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet.

0: maar maximaal 5 minuten douchen.
1: Och.
0: Dat willen de mensen die een landelijke campagne zijn begonnen. Die heet, Word geen douchebag, fris in 5 minuten.
2: Een douchebag, dat is toch een beetje een klootzak in het Engels?
0: Precies.
2: Ja. Ja,
0: op het festival Best Kept Secret laatst mochten mensen proberen om precies 5 minuten te douchen.
3: Nou, gemiddeld denken mensen dat ze 5 minuten douchen. Maar in werkelijkheid lijkt dat toch wat langer.
0: Ja, dat bleek ook wel toen iemand heel erg haar best deed om mega snel te douchen.
3: 5 minuten en 39 seconden.
4: Ja, dat is toch te lekker.
0: Ja, bijna iedereen schat zijn eigen douchetijd te kort in. En echt korte douchen scheelt waanzinnig veel water. En daarmee dus ook geld.
2: Mm-hmm.

0: Wetensvraag, jongens. Hoe lang douchen jullie?
1: Mijn horloge is altijd kapot als ik aan het douchen
0: ben. Wat een toeval, hè?
1: Ik weet niet hoe dat komt, maar ik douche denk ik ook te lang. Omdat ik het ook gewoon te lekker
0: wat is
1: vind.
0: Te lang?
1: Nou, ik denk dat ik wel 10 minuten kan douchen.
0: Ja, je hebt ook veel lichaam natuurlijk.
1: Ik heb wel heel veel lichaam, ja. Ik ben al 5 minuten bezig om mijn benen te bedouchen.
0: Nou, ik had het niet over de lengte, ik had het over de breedte. Jij, Lisanne, bij hoe lang sta jij aan de douche?
2: Nou, ik woonde dus in een soort van tijdelijke woning. Daar hebben we dus een boilertje met niet gek veel warm water. Oh. Dus ik kan nu niet meer zo lang.
1: Oh.
2: Maar vroeger deed mijn vader gewoon altijd de warme kraan open.
1: Dan werd het ijskoud natuurlijk, Want dan woonde je in een huis met een gijzertje, toch?
0: Ja.
1: En dan dat gijzertje verwarmde dan. En dan als je dan de een de kraan openzet, dan werden de anderen anders werkte dan niet. Ja.
0: Ja, dat heeft mijn vader 1 keer gedaan. Toen gleed ik uit van schrik en toen ben ik mijn nek gebroken. Maar
1: serieus?
0: Toen voelden mijn ouders zich zo schuldig dat ze nooit meer hebben gezegd dat ik douche
1: had. Nee, en daarom loop je zo moeilijk ook.
0: Ja, dat heeft er vast mee te maken.
1: Ja. Ze schamen zich dood.

0: gaan we zo gaan we dat draaien ook. Want we hebben ook weer een geweldig vergeven liedje binnengekregen. Maar, Martijn, ik heb even je hulp nodig. Ik denk dat we zo'n, wat zal het zijn, 1000 appjes hebben gekregen, omdat iedereen wel naar Etcilia wil. En volgens mij zei zij het vorige uur dat het bijna uitverkocht was. En dat het, ja, dat het helemaal een beetje, dat ze maar één show geeft in de AFAS. Dat zal gebeuren op 14 november 2026. Dat is dit jaar in AFAS Live.
1: We gaan teleurstellen dus.
0: Jij moet mensen teleurstellen. Dus 1000 appjes. Nummer 1 tot en met 1000, zeg het maar.
1: Nummer 4.
0: Eens even kijken of nummer 4 aan de telefoon hangt. Is dit Marian van Bokstel?
2: Jazeker.
0: En ik hoor mezelf op de radio. Dat is leuk. Yeah, Marian, van harte gefeliciteerd. Je hebt 2 tickets. 2 tickets van 10 voor het concert van Etcilia Rombi. Waarom wil je er zo graag naartoe?
2: Ik wilde al vaker ook naar de Sisters of Soul, maar dan komt het er weer niet van. En
0: je bedoelt de Ladies, of zo?
2: Ik denk, ik ga even een belletje wagen.
0: Ja.
2: Of een appje wagen.
0: Nou ja, ja, het leuke is dat meerdere van de Ladies die komen ook langs. Dat heeft ze net ook een beetje verklapt.
2: Ja,
0: van harte gefeliciteerd, 14 november, dan ben je erbij.
2: Nou, hartstikke tof.
0: Fijn,
2: dankjewel.
0: Hè? Ja. Vergeet me niet, nou, we hebben weer iemand blij gemaakt. Dat is heel fijn. Heel veel mensen heb je nu teleurgesteld. Maar Martijn, dat is even terzijde. En we kregen van Reinier van Mil ook een geweldig vergeet me nietje. Zou je Jimmy Neil kunnen draaien met Ain't No Doubt?

0: was toen in coronatijd, was dat. En dat was heel leuk, want Jos de guru, die was toen de producer. En die was best wel een beetje zenuwachtig. En wij zouden dan gebeld worden door een nummer uit Amerika. En we hebben toen een paar keer in de studio gezeten. En dan werden we 's middags gebeld. En dan nam hij de telefoon op. We zitten, hello, is dit Miss Keys? En maar dat was het
1: anders.
0: Nee, dat was ja, of iemand van de kantine. En toen hebben we nog een paar keer gebeld, gewoon om even een beetje te sarren. Dus dat zou ook wel leuk. Dames en heren, hij is in de house. Dennis Verheer! Yeah.
2: Nou, goedenavond.
0: Ja. Hoe is het met je?
2: Ja, goed.
0: Goed,
2: zeker. Ja,
0: nou, wat fijn dat je er bent. Jij hebt ook een crypto-knijter Knoepert, heb jij bedacht?
2: Ja, zeker. Ik ga hem als tweede draaien.
0: Ja. Als tweede? Oké. Okay.
2: Ja, precies. Het gaat om een wereldhit over iemand die voor van alles eigenlijk bang is, maar toch besluit om van de alledaagse dingen te genieten.
0: Oké, okay. Is dat al?
3: Is dat de hit?
0: Dat was hem al.
2: Ja, dat was hem al.
0: Oh. Iedereen is die bang.
2: Ja, een wereldhit over iemand die voor van alles bang is, maar toch besluit om van de alledaagse dingen te genieten.
3: Ironic van Alanis Morissette?
2: Nee.
0: Oh, jullie zaten elkaar zo aan te kijken. Ja, zo van, nou, we hebben zo'n bordje. Wij weten dit gewoon.
1: Maar alle dingen bang, maar we genieten van de...
0: Nee, jij hebt... Och. Ja, doe het nog één keer, even zoals jij het bedacht hebt.
2: Een wereldhit over iemand die voor van alles bang is, maar toch besluit om van de alledaagse dingen te genieten.
3: Don't be afraid of the dark?
2: Nee, het is...
0: Nee?
2: Het is een 90s track.
0: Het is een 90s track.
2: Ja.
0: En met welke letter begint Ja, dat kan wel Lex nou doen, want die doet dat niet. Dus,
2: van de artiest bedoel je?
0: Ja.
2: De letter D.
0: De letter D?
2: Ja.
1: Things Can Only Get Better van Dayream.
2: Nee.
0: Oh, was een goeie was dat. Nou, ik denk dat wij het gewoon niet raden. Dat betekent dat team luisteraar in de pen mag klimmen en dan een appje kan sturen. En als jij het wel raadt, dan heb jij een punt. De uitslag hoor je zo. Na 7 uur.
2: Ja, je vindt het niet leuk, hè?
0: Ja, ik vind het heel irritant, ja.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans

0: Zat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Yes!

0: Dododo.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
11: Loco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749.
13: Mediamarkt. Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Ja, terwijl de geur van de bruine fruitschaal langzaam uit de studio verdwijnt en de bitterballen, mini kaasvlees inmiddels al kundig zijn weggewerkt, hebben we eigenlijk nog veel meer lekkers achter de hand, muzikaal gezien dan, want Daft Punk komt eraan en ook de Fine Young Cannibals. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Het is Martijn Nijhuis die hier tegenover me zit. Goedenavond.
16: Ja, goedenavond Dennis. De regeringspartijen zijn het helemaal oneens over de belasting op vermogen. Dat meldt de NOS. Die heeft een stuk in handen waaruit blijkt dat de VVD aandeelhouders pas belasting wil laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Daardoor komt er dan minder belasting binnen. D66 en CDA zijn er tegen, pro al helemaal. In Overasselt zijn tientallen mensen afgekomen op een informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van de afgelopen week. Ze konden praten met politie en slachtofferhulp. Sommigen zeiden dat je erop kon wachten. In het belaagde huis zou een veroordeelde crimineel wonen. Anderen zijn bang dat het nog een keer gebeurt. Een geroofd schilderij van de Joodse kunstverzamelaar Goudsticker dat opdook in Argentinië moet worden teruggegeven aan zijn erfgenamen, heeft een Argentijnse rechter bepaald. Het hing in huis bij de dochter van een gevluchte nazi. Een journalist van het AD ontdekte het op een foto van een huizenverkoopsite. En landen van de VN willen dat wereldkaarten eerlijker worden afgebeeld. Nu gebeurt dat met de zogeheten Mercator-projectie uit de 16e eeuw. En daarbij lijkt het net of Groenland even groot is als Afrika. Terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. Alle VN-landen willen de wereldkaart veranderen, behalve Amerika. En dan het weer. Radio 10 weer ook. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is af en toe zon, ook kans op een bui. En dan wordt het rond de 20 graden.
15: Oké, Martijn, dankjewel. Ik weet niet wat je gaat doen vanavond, maar ik zie een smile op je gezicht. Dus dat zal wel weer helemaal goed komen.
16: Het heel saai weekend, dat weet je.
15: Ja. Ik geloof jou nooit als je dat zegt. Yes. Maar geniet ervan.
16: Yes, schatje.
15: Flitsmeister, die komt met één vertraging. En die is te vinden op de A12 Arnhem-Oberhausen. Ja, grenscontrole en natuurlijk voor Duitsland daar. 6 minuten.
17: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
18: Sim.
0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
17: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride en de Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
18: Zo.
12: Oh, wat een geld.
19: 18.000.
20: Potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode?

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
3: Het gaat online dus helemaal los.
2: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid... biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
5: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram 1+1 gratis. En Hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Gebruik je Android.

0: alledaagse dingen te genieten. En dan vooral van het leven natuurlijk, hè, live.
1: Het weekend van 10.
0: Jorde, Desiree.
1: Dennis Verheugd.
0: Ja, en Tony Thijssen, Hans Vecht en Nancy van Hilton, die hadden het goed. Chapeau. Gefeliciteerd. De voorlog van Young Cannibals en She Drives Me Crazy. En dat allemaal op dag 247 van het jaar 2026. Het is vrijdag 4 september. Op deze dag in 1998 werd Google opgericht. Ja, toen nog een studentenproject van twee jonge onderzoekers. Nou, bijna 30 jaar later gebruiken we de bedrijfsnaam zelfs als werkwoord. Hey. Even googelen. Ja, wie had dat toen kunnen voorspellen, hè? Vandaag in het nieuws, ja, iets bizars uit de wetenschap. Een Nobelprijs is gewonnen door onderzoekers die zich hebben verdiept in kakkerlakkenmelk. Ja, dat bestaat echt. Het onderzoek zelf is al wat ouder, maar won deze week wel een prijs voor wetenschappelijk onderzoek. Kortom, ja, de toekomst van melk is misschien niet plantaardig, maar ook niet echt iets waar je vrolijk van gaat ontbijten, toch? En in Amerika heeft een kitten een rit van zo'n 130 kilometer overleefd, nadat hij zich had verstopt in het motorblok van een auto. De bestuurder hoorde onderweg vreemde geluidjes, ontdekte de kleine verstekeling en wist het diertje veilig te bevrijden. Nou, het katje maakt het goed en heeft inmiddels al meer kilometers gemaakt dan sommige katten in hun hele 9 levens. Nou, hoe mooi is dat? En over een klein uurtje, dan zwaaien de deuren van de ethische reet weer open. Een uur lang bepaal jij de playlist. Dus heb jij een ethische hit die absoluut niet mag ontbreken? Laat het weten via de Radio 10 app. Stuur een berichtje of spreek iets in, dan zie ik ze hier allemaal binnenkomen. En wie weet hoor je jezelf dan terug op de radio. Maar eerst gaat het a cappella dilemma gespeeld worden. En als je dat goed weet op te lossen, dan ligt hier een heel mooi Radio 10 zomerpakket voor je klaar. En dat speelt

disco. And it ain't no country club either.

0: country pop wordt dit ook wel genoemd, hè? Dit liedje, All I Wanna Do van Sheryl Crow. Ooit begon ze als muziekdocent, maar ze verhuilde het schoolbord al gauw voor het podium. En nou ja, eerlijk is eerlijk, hè? Op een ontspannen vrijdagavond als deze klinkt dat als een uitstekende carrière switch. Ja, top.
1: Het a cappella dilemma.
0: 3 minuten voor 19:30 vrijdagavond. Ja, we nemen een wereldhit die je waarschijnlijk moeiteloos kunt meezingen. En halen vervolgens bijna alles weg. Dus geen beat, geen gitaren, geen toetsen. Alleen de stem blijft over. Ja, luister.
2: There are times when I can feel your ghost. Just when I'm almost letting you go.
0: Hiermee moet je het doen. Nog een keer. Mooi, komt-ie.
2: There are times when I can feel your ghost. Just when I'm almost letting you go.
0: Ja, normaal herken je hem binnen een seconde, maar zonder de muziek wordt het ineens een heel ander verhaal. Dat klinkt zelfs een wereldhit ineens, ja, eigenlijk als een compleet raadsel. Dus, nou ja, denk jij te weten om welke klassieker uit 2021 het gaat? Dan maak je kans op het exclusieve

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hey.
4: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een

0: Every Dreams Are Made Of This. En op een vrijdagavond is dit voor veel mensen waarschijnlijk een drankje. Goed gezelschap en 2 dagen zonder werkverplichtingen. He, hoe fijn is dat? In het weekend van 10 hoorde je The Eurythmics.
1: Het a cappella dilemma.
0: Ja, ik ben reuze benieuwd. Mark, hoe heb jij de werkweek afgesloten?
2: Nee, mijn werkweek is nog niet helemaal over. Ik moet vanavond nog tot 12:30 doorwerken. Maar ik heb een goede week gehad, hoor.
0: Wat doe je precies?
2: Ik ben een zorgtaxichauffeur.
0: Ah, kijk, ja, dat gaat ook gewoon door tot in de nacht, hè? Ja,
2: dat moet gewoon doorgaan.
0: Ja, en dit weekend wel vrij?
2: Dit weekend ben ik wel vrij, ja.
0: Oké, en wat staat er nog op de planning?
2: Ik heb nog geen idee. Ik moet eerst even kijken wat het weer gaat doen. En ik zie het allemaal wat er gaat gebeuren.
0: Als het goed is, blijft het droog dit weekend. Dus je kan in ieder geval een buitenactiviteit gaan organiseren.
2: Ja, dat ga ik ook zeker wel doen. Want als je de hele dag in de auto zit, is het wel even lekker als je een luchtje hebt hier
0: en
2: daar.
0: Precies. Nou, en nu had je lekker Radio 10 aanstaan en jij hoorde deze a cappella dilemma opgave.
3: There are times when I can feel your ghost. Just when I'm almost letting it go.
0: Ja, een hit uit 2021, dus eigenlijk nog vrij recent. Wat ga je ervan maken, Mark?
2: Ja, Ed Sheeran natuurlijk.
0: En weet je het liedje ook nog?
2: Ik kom alleen even niet op de naam.
0: Artiest of titel? Jij noemt artiest, vul ik de titel aan. Overpass Graffiti, dat is hem.
2: Ja, dat was hem. Ik kon er even niet opkomen.
0: Maakt niet uit, jongen.
2: Een beetje wat dan, hoor.
0: In ieder geval van harte, Mark. Dat mooie Radio 10 zomerpakket komt jouw kant op. Dus binnenkort loop jij rond met een Radio 10 cap, een zonnebril en een thermosbeker.
2: Nou, mooi.
0: Heel veel plezier ermee. Geniet van je weekend.
2: Ja, dank u wel.

hem eigenlijk al jaren afkondigen met Sir. Hè? Hij heeft het titel voor zijn naam, Sir Elton John. Jordi Your Song, hier in het weekend van 10. Ja, en over Your Song gesproken. Ja, de ETZ staat te trappelen om te beginnen, maar heeft nog wat muzikale voeding nodig. Op een heerlijke jaren 80 dance classic na ligt de rest nog helemaal open, dus ik ben benieuwd.

Stuur een tekstbericht deze kant op of spreek een voicebericht in. Dat laatste vind ik stiekem het leukst eigenlijk, want dan leer ik niet alleen jouw favoriete plaat kennen, maar ook meteen de stem erachter. Dus nou, help mee. Welke ethisch klassieker mag absoluut niet ontbreken in de ethische edit? Nou, deze kan inmiddels afgevinkt worden. Uit 1982 is die Toto en Rosanna.

0: korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker verzorgd.
4: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
10: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krookie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
8: Nu houden, hè? Dus niet straks.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Loco.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Goedenavond. Over een paar minuten begint de 80s en 8. Een uur lang de soundtrack van de jaren 80. Samengesteld door jou. Maar eerst het nieuws.
16: De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland voorgesteld om dit weekend een staakt het vuren te houden. Dan zijn de Amerikaanse gezanten op bezoek in Kiev om te praten over vrede. Ze zijn al een paar keer in Rusland wezen praten en nu voor het eerst ook in Kiev. Het zou wel fijn zijn als er geen aanvallen waren, zegt Zelensky. De coalitie is gebotst over de belasting op vermogen in box 3, blijkt uit geheime stukken die de NOS in handen heeft. Er staat in dat de VVD op een andere manier belasting wil heffen op aandelen, pas op de winst als je ze verkoopt. Maar D66 en CDA zien dat helemaal niet zitten, omdat die winstbelasting veel minder geld oplevert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flesjes worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. Tennister Sabalenka is even gestopt tijdens haar partij op de US Open omdat ze vond dat het te erg naar wiet rook. De geur kwam uit het park rond de tennisbaan. Er is al vaker over geklaagd sinds wiet in New York werd gelegaliseerd. Sabalenka is titelverdedigster en won uiteindelijk de partij. Het radioteam weer door Weer Online. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.
17: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken.
12: Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
25: Het gaat online dus helemaal los.
24: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
26: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
27: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: Misschien staat er een drankje voor je neus. Misschien ben je onderweg naar vrienden of zit je gewoon lekker thuis. Hoe dan ook, de werkweek ligt achter ons en het weekend kan beginnen. En daar hoort natuurlijk een goede soundtrack bij. Nou, het komende uur hoor je de grootste hits uit de jaren 80. Liedjes die je meenemen naar vakanties, dansvloeren, autoritten en herinneringen waarvan je misschien dacht dat je zo lang vergeten was. Dan heb jij ook zo'n liedje. Eentje die je meteen terugbrengt naar een bijzonder moment. Laat het weten via de gratis Radio 10 app. Stuur een tekstberichtje of spreek het in. Dan zou het zomaar kunnen dat jouw verzoekplaat wordt gedraaid dit uur. Maar eerst de deuren van de Edison Reet officieel openen. En zoals altijd mag iemand als eerste naar binnen. Ja, en vanavond is dat Thijs. Thijs, goedenavond. Wat wil je horen?
1: The Weather Girls met It's Raining Men. Omdat het toch een mooi oud nummer is. En toch altijd wel zwingend is. En dat het vandaag ook behoorlijk geregend heeft. Voor de natuur. Vandaar. Groetjes, Thijs.

0: Hey Dennis, morgen gaan we een weekendje weg met een hele vriendengroep. We hebben inmiddels een leeftijd bereikt waarop we de eerste uur waarschijnlijk herinneringen ophalen van vroeger. Daarom lijkt If I Could Turn Back Time van Cher mij wel een passende keuze. Fijn weekend. Groetjes van Evelien. Nou, dank voor je ethische request, Evelien. En daar maken we een gezellig weekend van. Klinkt goed in ieder geval. Ja, dat liedje van Cher, hè, dat komt alweer uit 1989. En als het nu 4 september 1989 was geweest... dan kon je op tv kijken naar het spelprogramma Boggle.
1: Dit is een Boggle. 16 hokjes met letters. Met die letters zijn natuurlijk een heleboel woorden te maken. Bijvoorbeeld spel. Maar dat woord mag niet. De letters moeten elkaar namelijk aanraken. Zalm is een goed woord en ook bij het woord muziek staan de letters met elkaar in verbinding. Dat zijn de regels en laten we nu maar echt gaan bobbelen. Hier is uw spelleider van dit wervelende woordspel, Frank Kramer.
0: Ja hoor, het applaus was voor Frank Kramer. En ik moet je zeggen, het was een heel populair spelprogramma in 1989. Boggle met Frank Kramer dus. Nu weer terug naar het heden, want Kees, die hangt. Kees, wat wil jij horen? Uit 1981 volgens mij iets, hè? Vertel.
2: Hey Dennis, goedenavond. Hey, terug naar de jaren 80. Daar past deze wel goed in, denk ik. Lime met Your Love. Een groot voorbeeld dat vals zingen toch wel kan lonen. Ja. Bedankt Dennis, prettige avond. Doei doei.
3: De grootste hits uit de jaren 80. 80's at 8. Radio.

0: Artis at 8. Radio 10.
1: Ja, soms lees je een bericht over een artiest en ga je meteen weer zijn muziek waarderen. Dat had ik deze week met Lionel Richie. Daarom lijkt het me mooi om het weekend te beginnen met een Stuck on You. Groetjes van Marja. Ja, dat was wat, hè, Marja. Ja, fans die schrokken afgelopen week behoorlijk toen Lionel na een optreden in een ziekenhuis belandde. Maar gelukkig lijkt het inmiddels weer goed te gaan met hem. Dus laten we hopen dat Lionel ook volledig herstelt. Stuck on You was voor jou. Zometeen moet ik voor Björn Donna Summer draaien met She Works Hard for the Money. Eerst even naar Ger. Ger, goedenavond.
2: Hoi Dennis, goedenavond. Met Ger. Zou jij voor mij Duran Duran willen draaien met Hungry Like the Wolf? Jaren 80 doet me altijd denken de fiets. Op de fiets van Den Helder naar Bresant om te werken op het land. En dan in de trekker dit soort muziek aan, dat is helemaal geweldig. En ja, dat doet me daar weer aan denken. Dus nou, alvast bedankt. Groetjes Ger, fijn weekend.
0: 80's at 8, Radio 10.

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
15: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Onder... Hoor je dat?

Bennis voor de 80's. Een speciaal nummer voor mij. Terug naar de jaren toen ik echt jong was. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Is echt zo'n goed nummer. Hoi hoi!

0: 80s at 8.
1: Hey, goedenavond. Ja, er zijn van die nummers die je jaren niet hoort en dan ineens weer tegenkomt en vervolgens de hele avond in je hoofd blijft zitten. Nou, dat heb ik nu met Frankie van Sister Sledge. Kan je die draaien? De groetjes voor Ruud. Nou, jij vraagt. Ik draai, dus bij deze gedaan, Ruud.
2: 80s Dance Classic.
1: Ja, veel mensen denken bij de BB&Q Band meteen aan een soort van barbecue band. Maar nee, dat klopt natuurlijk niet, hè. Nee, die letters staan voor Brooklyn, Bronx en Queens. Drie stadsdelen van New York. De groep werd speciaal bedacht als een muzikaal eerbetoon aan die wijken. Maar goed, hoewel de band dus eigenlijk helemaal draaide om New York, werd een groot deel van hun muziek gemaakt door Italiaanse producers. Ja, hun grootste hit On The Beat klonk dus super Amerikaans, maar had achter de schermen een verrassend Italiaans tintje.

0: Precies er eet.
1: Want ze komt met het volgende bericht. Terwijl de meestal lang van hun pensioen genieten, staat Bruce Springsteen nog gewoon op het podium. En dat vind ik wel iets bewonderenswaardigs hebben. Daarom zou ik graag Tougher Than The Rest willen horen. Nou, leuk dat je deze aanvraagt, Petra. Want ja, meestal is het toch Dancing in the Dark, of Born in the USA, of I'm on Fire. Maar goed, Tougher Than The Rest is eigenlijk ook nog altijd een hele mooie van de Boss uit de jaren 80. En werd dus gedraaid, het kon, in de 80s in 8. Inmiddels bijna 8:50. Ja, de vrijdagavond vliegt voorbij, hè. Zodra dan hoor je hier Jan Paul met een flinke lading classics uit de top 4000 van afgelopen jaar. Morgenavond vanaf 8:00 weer een verse 80s in 8. Zullen wij eerst deze vrijdagavondeditie waardig afsluiten met een toch wel fijne uitsmijter. Lieke, verras ons.
2: Wat mijn echte 80s hit is om lekker te kunnen stappen, was het nummer van Chaka Khan, Ain't Nobody. En dan hadden wij ons big hair, onze schoudervullingen die net zo breed waren als onze heupen, en de pumps erbij. En dan gingen we helemaal uit ons plaat. Veel plezier!

0: En van de klant van mijn persoontje nog dit. Joep, doe je de mazzel!
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: ook voordelig. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie.
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Tientallen mensen en de burgemeester hebben de bijeenkomst bezocht in Overasselt over de dodelijke schietpartij en het andere geweld van deze week. Volgens de burgemeester zijn de zorgen groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Mensen zijn wel blij dat de verdachte woning voor een jaar gesloten is, maar zijn bang voor wat daarna gebeurt. De man die van de week met een bijl rondliep in Bunschoten wacht al meer dan 5 jaar op psychische hulp. Hij denkt dat het oorlog is, zegt zijn moeder bij RTV Utrecht. Ze trok bij gemeente en politie al vaker aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man zorgde met zijn bijl voor flink wat paniek en werd door agenten getaserd. Een Turkse comedian die grappen maakte over president Erdogan wordt vervolgd. Hij werd in juli opgepakt en zit sindsdien in de cel. Hij wordt aangeklaagd voor belediging en kan jaren gevangenisstraf krijgen. Eind deze maand moet hij voor de rechter komen. De VN wil dat de wereldkaart eerlijker wordt afgebeeld. Nu gebeurt dat vaak met de zogenaamde Mercator-projectie uit de 16e eeuw. En dan lijkt het of Groenland even groot is als Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. Alle VN-landen willen een eerlijkere wereldkaart, behalve Amerika. Het radioteam weer door Weer Online. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Vanaf maandag, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
9: Tot 4000. Jan-Paul Grotentraat.

door het project Boogie Box High. Dat was het neefje van George Michael. En ook ingezongen door diezelfde George Michael. Hij klonk zo. Ja, George Michael herken je natuurlijk meteen. En dit had eigenlijk ook gewoon Wham kunnen zijn geweest. Zo klinkt het wel. Maar het project heette Boogie Box High. En helaas werd het geen grote hit zoals het origineel van de Bee Gees.

deze vrijdagavond van Radio 10. Nou, we luiden je weekend in. En dat doen we natuurlijk met de grootste hits uit de top 4000. Suggesties of nou, gewoon iets van je laten horen, dat kan altijd. Hè. Gebruik daarvoor de app van Radio 10. Met zometeen een van de bekendste Nederpopbands uit de jaren 80. Maar eerst een prachtig liedje over verlies en verdriet. Zanger Chris Martin die schreef het voor zijn toenmalige vrouw Gwen Paltrow. Haar vader was onverwachts overleden en Chris Martin wil haar steunen in die donkere periode. Het is een prachtig liedje geworden. Fix You.

van Peter Groot-Kormelink. Ook bekend van Splitsing en die grote hit Wind en Zeilen. Maar ja, daarna ontstond dus de Jazzpolitie en minstens zo bekend geworden, hè, dankzij liefdesliedjes. In de top 4000 classics van Radio 10 op deze vrijdagavond. Lekker op de bank met een drankje erbij. Misschien ben je onderweg of aan het werk. Tot middernacht het beste uit de top 4000. De oude Bob zometeen met zijn inzending voor het Eurovisie Songfestival van 10 jaar geleden. En hier is Jazz and the Plastic Population. The only way is up.

0: Ja, het was het Eurovisie Songfestival van 10 jaar geleden. En dit was zijn inzending. Douwe Bob en Slow Down in de top 4000 classics. Zometeen Steelers Reel en ook Amy Winehouse komt eraan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen! Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: De vrijdagavond van 10 met het beste uit de top 4000. Hier is Titus Wheel en Stuck.

0: Volgende week zou ze 43 jaar zijn geworden. Helaas mocht ze niet ouder worden dan 27. Amy Winehouse.
1: Top 4000.
0: Classics. Nou, de film over haar leven, die 2 jaar geleden is gemaakt, dat is wel een aanrader. Nog steeds, mocht je hem nog niet hebben gezien, doe het. Back to Black, zo heet de film. Actrice Marisa Abela, die speelt de rol van Amy. Ja, voor mij was ze vrij onbekend, onbekende actrice. Maar ze doet het wel heel goed. Opvallend is ook dat Lady Gaga is overwogen om de hoofdrol te spelen. Toen ze nog bezig waren met casting en zo. En dat vond ze op zich wel interessant om te doen. Want in het begin van haar carrière werd Lady Gaga namelijk vaak verward met Amy Winehouse. Ik kan me dan nog wel iets van herinneren. Dat was natuurlijk een beetje begin Zero's. De opkomst van een heel aantal zangeressen. Daar hoorde Duffy bijvoorbeeld ook bij. Of Amy McDonald. En dan had je dus ook Amy Winehouse.

Het was allemaal een beetje, op een gegeven moment een beetje hetzelfde allemaal. Maar goed, Lady Gaga werd dus vaak verward met Amy Winehouse. En mede daarom is ze dus ook haar blond gaan verven, Lady Gaga. Nou ja, maar goed, wie haar ook nadoet, uiteindelijk is ze volledig uniek, hè? Amy Winehouse. En Rehab hoorde je in de top 4000 classics. We rijden zo naar de andere kant van de wereld. De band uit Nieuw-Zeeland, Split Ends, met een van hun grootste hits. Ook de Jacksons, na Nova Star. Dit is Wrong bij Radio 10.

en Blame It On The Boogie. Nou, een van de landen die nog op mijn lijstje staat om ooit een keer naartoe te gaan. Een lijstje met vakantielanden bijvoorbeeld. Dat is Nieuw-Zeeland. Lijkt mij een prachtig land om een keer heen te gaan. Het landschap, de cultuur van de Kiwis, hè, want zo heten ze daar. Het land van de Hobbits, want daar, ja, de Lord of the Rings films zijn daar gemaakt en zo. En het land dat meer schapen heeft dan inwoners. Helaas is het 24 uur vliegen of zo. Dat houden we wel een beetje tegen. Maar het staat op mijn lijstje. Maar het is zeker ook het land van Split Enz. De broers Tim en Neil Finn. En ze stonden op nummer 597 van de top 4000 afgelopen jaar. Met het prachtige Message to My Girl.

0: dag eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: 7,7,7.
9: Wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
15: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
0: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
20: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
21: Koekoe.
22: De Lulu.
21: Gek.
20: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
25: Radio 10. Het ANP-nieuws.
6: van 10 uur.
7: Er is een tweede dode door het ongeluk met een chemische stof in Zwaag in Noord-Holland. Het is de werknemer van een coatingbedrijf die zwaar gewond was geraakt, meldt politie. Vanochtend overleed een andere medewerker nadat hij met de gevaarlijke stof in contact was gekomen. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Woningcorporaties krijgen in de Prinsjesdagplannen van het kabinet meer geld om betaalbare huizen te bouwen en om oudere huizen te verduurzamen, meldt RTL. Zouden geld over door een andere belastingregel. De corporaties vinden het een goed idee en zeggen dat ze vele duizenden woningen extra kunnen bouwen. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. En niet eerder sinds het aantreden van Jetten was dat zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Het vertrouwen daalde vooral door de stroeve onderhandelingen over de begroting in de laatste weken. Het stemmen voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika is begonnen, dat wil zeggen per post. In de eerste staat zijn de stembiljetten opgestuurd. Het gaat om verkiezingen voor het parlement en een derde van de Senaat. Het bepaalt wat Trump nog kan in zijn tweede helft als president. Het radioteam weer door Weer Online. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
21: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
22: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
25: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
26: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
27: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
28: Simyo.
0: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
30: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
31: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
32: nu
31: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
32: Nu halen, dus niet straks.
1: Fans van voordeel.
31: Aldi.
33: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
34: Kia. Movement that inspires.
31: Nu naar Aldi. Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voodoo.
31: Aldi.
3: Vanaf maandag, de radioteam staat op rij.

0: Het is toch prachtig om tegen je geliefde te zeggen: Have I told you lately that I love you? Aan de andere kant, als je je moet afvragen wanneer je voor het laatst dat hebt gezegd, ik hou van jou, dan zit er ook iets niet goed in de gradatie, hè?
1: Top 4000 Classics.
0: Van Morrison, ja, hij staat meerdere keren in de lijst. Waaronder met Brown Eyed Girl, Bright Side of the Road, Moon Dance natuurlijk. Maar goed, dus ook met Have I Told You Lately. Zijn hoogste notering op nummertje 571 van de Top 4000 afgelopen jaar. De vrijdagavond van 10 met de beste classics uit diezelfde lijst. Richard die laat nog even weten via de app van Radio 10 dat zijn favoriete band 10cc is. Vooral het liedje I'm Not In Love. Echt een echte klassieker volgens hem. Nou, weet je, daar ben ik het mee eens. Ik ga hem zo meteen draaien voor je, Richard. Dankjewel. Maar eerst Roxette, How Do You Do?

dit. I'm Not In Love. 10cc was dat bij Radio 10. Ja, het verhaal over Pompeji, dat ken je waarschijnlijk wel. Hè? Dat is die stad in Italië, lang geleden, dat volledig werd verwoest en bedolven onder de lava na een uitbarsting van de vulkaan de Vesuvius. Nou, Dan Smith, dat is de zanger van de band Bastille, die haalde daar heel wat bijzondere inspiratie uit. Hij zag namelijk de bekende beelden van die mensen die bedolven waren onder de lava en zo. Er zijn afbeeldingen van natuurlijk. Je kunt het nog steeds bezoeken op dit moment. Het is nog een bezichtiging tegenwoordig. En hij zag die foto's en die beelden. En hij zag ook die mensen als het ware beelden geworden. En hij stelde zich voor hoe zou het moeten zijn als je eeuwig vast zat in dezelfde positie. En wat zou het gesprek zijn geweest tussen twee mensen die naast elkaar op die manier vast zaten. Het is een beetje een lugubere gedachte, maar hij schreef er wel een enorme hit over. Pompeji, dit is Bastille in de top 4.

0: Madonna in de top 4000 classics van Radio 10. Met zometeen Antoon, Fleetwood Mac komt er ook aan en Duran Duran.
1: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee.
6: Prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet

0: Black plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: De grootste hitlijst aller tijden.
6: Jan-Paul Grotendraast.
7: Het allerbeste uit de top 4000 hoor je deze vrijdagavond. Hier is Duran Duran en Ordinary.

0: Classics.
1: Ja, dat was Antoon, ongekend populair op dit moment. En dat bleek ook wel toen hij een paar weken geleden in de Alpha-tent optrad tijdens Lowlands. Nou, die hele tent en ook zo onderhand iedereen die er buiten stond, want er waren er minstens zoveel, die gingen helemaal los. Ja, dan doe je iets goed. Je had me bij Hallo, Antoon dus. Ja, het is zijn enige notering in de top 4000 van de afgelopen jaar. Zometeen het muzikale meesterstuk over een invasie door buitenaardse wezens op aarde. Ja, dat is namelijk een bekend verhaal dat voor nogal wat ophef heeft gezorgd lang geleden. Ja, en het was ook de inspiratie voor een grote hit die op 312 in de top 4000 is geëindigd. Je hoort hem zo en als je het al wil weten, je kunt de lijst nalezen op radio10.nl. Lady Gaga komt er ook aan en hier is Fleetwood Mac. Dit is Little Lies.

is dit, hè. En dat allemaal gebaseerd op een invasie door buitenaardse wezens op aarde. En dat blijft een boeiend onderwerp, hè. En nog steeds worden er films over gemaakt en series. Een van de oudste en bekendste verhalen is War of the World. Dat is oorspronkelijk een boek. Dat is al zo'n 130 jaar oud. En sindsdien zijn er films en series gemaakt op basis van dat boek. Op basis van dat verhaal. Ja, natuurlijk dat bekende hoorspel. Tientallen jaren later werd dat uitgezonden op de radio in Amerika. Wat op een gegeven moment zo realistisch was dat heel veel mensen in Amerika dachten dat het echt was. En dat heeft het enorme paniek veroorzaakt. Eigenlijk heel grappig, achteraf gezien. En ja, Jeff Wayne die raakte helemaal geïnspireerd door het verhaal en de commotie eromheen. En die maakte voor zijn eerste album muziek gebaseerd op het boek War of the World. Eve of the War hoorde je bij Radio 10. Met zometeen Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Na Lady Gaga.

0: doorbraak in de Soundmix Show.
1: We zitten in de Soundmix Show.
2: Oh my lordy.
0: Tot het Songfestival en de Ladies of Soul. Het Syria Romley viert haar 30-jarig jubileum. Zaterdag 14 november, AFAS Live, Amsterdam.
3: Daar moet je bij zijn, het wordt echt een feest.
4: Hemel en aarde bewegen.
0: Dit weekend win je tickets van 10 voor 30 jaar het Syria Romley. Meer info, radio10.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint.
13: Boost yourself.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: containers tot stellingen. Kruisingaap.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoog.

0: Snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
5: Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Dat zei de politie in de talkshow Renze. Er zijn 34 verdachten opgepakt vanwege het geweld. De arbeidsinspectie onderzoekt het dodelijk ongeluk vanochtend met de chemische stof bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee medewerkers kwamen met de gevaarlijke stof in aanraking. Vanavond werd bekend dat ook de zwaargewonde werknemer is overleden. Eerder al overleed de andere medewerker. Nog geen 1/5 van de kiezers is tevreden over het kabinet Jette. Minder dan 20% staat achter het beleid. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de premier. Uit een Ipsos-peiling blijkt dat het vertrouwen vooral kelderde door de moeizame begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken. En koploper Heracles Almelo heeft nog steeds geen punt verloren in de Eredivisie. Ze wonnen thuis ruim van de Graafschap met 5-0. Verder won Volendam met 5-3 van Emmen en werd het bij NAC Breda RKC Waalwijk 4-2. De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2. Het Radio 10 weer door Weeronline. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen eerst zon en stapelwolken, vooral in de noorden een bui. Later vooral zon en 20 graden.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie.
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding. En,
12: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krookie Chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
8: Nu hou, hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
6: Aldi.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet.
11: Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Vanaf maandag. De radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

0: anders dan dat lievige House am See. Maar ja, dat werd een grotere hit. Daarmee staan ze in de top 4000.
1: Top 4000.
0: Classics. Een hele goede avond. Het zijn de laatste uurtjes van deze vrijdag. Aan het begin van je weekend. En ja, hoe kun je beter je weekend beginnen dan met de grootste classics uit de top 4000? Gaan we doen. Zometeen. Sommieux. Maar eerst Elvis the King Presley. Die het toch ook heel moeilijk vond om confrontaties aan te gaan. Die ging hij toch liever uit de weg. Hij was het regelmatig ook oneens met zijn manager destijds, Colonel Tom Parker. En dan zei hij, als ze een of andere discussie hadden, of zijn manager zei iets wat hij niet leuk vond, dan zei hij meerdere keren gewoon tegen een vriend van: zeg even tegen Tom dat hij ontslagen is. Nou, vervolgens was telkens de reactie van de manager: nou, laat Elvis dat dan maar zelf zeggen. Maar uiteindelijk heeft Elvis het nooit zelf gedaan. Je hoort hem nu met een echte top 4000 classic. Suspicious Minds bij Radio 10. We're

Een van de meest succesvolle Nederlandse bands van dit moment. En ze hebben een hele drukke agenda dit weekend. Ik heb het even opgezocht. Vandaag stonden ze nog op het podium van Live on the Beach in Scheveningen. Komende zondag op het Hullabaloo Festival in Groningen. Maar ook in het buitenland gaat het goed. Ze beginnen binnenkort aan een Europese tour met optredens in België, Duitsland, Oostenrijk en in Engeland. Dus met andere woorden, ze zijn goed bezig. Sommieu, Multicolor hoorde je bij Radio 10. Supertramp staat zo meteen klaar. En eerst Wilson Phillips. En dat is dat trio dat bestond uit Carney en Wendy Wilson. Dat waren de dochters van de Beach Boy Brian Wilson. En ook Chyna Phillips, dat is de dochter van John en Michelle Phillips van de Mama's en de Papa's. Ja, muzikaal talent zat in de familie, dat is duidelijk. Je hoort ze nu. Here's Hold On.

0: weekend dat niet te vaak hoeven zeggen. It's raining again. Supertramp in de top 4000 classics van Radio 10. Dadelijk The Weeknd en Daft Punk. The Spice Girls ga je ook horen. En ELO en Living Thing.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit.

0: huid voor jouw beauty budget bij Trek Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: De grootste hitlijst aller tijden.
3: Jan-Paul Grotendraast. Het perfecte begin van je weekend. De top 4000 classics. Hier zijn de

Zometeen een groot hit. Die werd gebruikt in mijn all-time favoriete televisieserie ooit gemaakt. Over een gangsterfamilie. Daar gaat die serie over. Ja, ik zal nog niet te veel verklappen. Maar dan weet je volgens mij wel over welke serie ik het heb. Maar eerst The Weeknd. En hij heeft inmiddels ook al wat rolletjes in films en series. Niet heel veel, een paar. Bijvoorbeeld de kinderserie Robot Chicken. Robot Chicken, is dat een film? Of, ja, volgens mij is dat ook een film. Maar goed, daarin heeft hij in ieder geval een stemrol. En je ziet hem ook in de misdaadfilm Uncut Gems. Staat op Netflix met in de hoofdrol Adam Sandler. Die normaal gesproken hele flauwe comedies maakt. Maar dit is een wat serieuzere, donkere film over een juwelenhandelaar in New York die zichzelf hopeloos in de problemen werkt. Wel een hele goede film trouwens hoor. Aanrader als je hem nog niet hebt gezien. En The Weeknd speelt er ook in. Een kleine rol als zichzelf. Dus dat was niet te moeilijk.

Lekker meebrullen met Journey en Don't Stop Believing. En ik persoonlijk moet bij dit liedje altijd denken aan het einde van The Sopranos, de televisieserie. Dat was toch wel een van mijn favoriete series. Ik was er helemaal verslaafd aan. Ik heb dat wel inmiddels wel 10 keer gezien, die serie. En ja, het is wel een heel vreemd einde. Misschien kun je het je nog herinneren. Je ziet op een gegeven moment de hoofdpersonen in een restaurant zitten. Uit eten zijn ze. Terwijl je Don't Stop Believing op de achtergrond hoort. Op een gegeven moment komt er iemand binnen. De hoofdpersoon kijkt op en pats, einde. Zwart beeld, dat was het. En ja, ik weet het, het is inmiddels meer dan 10, 15 jaar geleden of zo. Maar ik mis die serie nog steeds. En ik ben nog steeds helemaal verward van dat einde. Want wat betekent het nou? Maar goed, uiteindelijk een van de beste televisieseries ooit gemaakt, als je het aan mij vraagt. Mede dankzij toch wel de muziek die erin wordt gebruikt. Journey and Don't Stop Believing hoorde je dus. Morgenavond een nieuwe Top 4000 Classics met Albert-Jan Sluis op de zaterdagavond. En ik spreek je nog even net daarvoor, hè, morgenavond vanaf 6 uur. Veel plezier zometeen met Non-Stop, de grootste hits aller tijden. En belangrijk, geniet van je weekend.

0: Dus even bollen voor een swingende start. Oh, oh,
1: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: FOMAR, voordeelmarkt.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Het ANP-nieuws van 12 uur.
16: Een van de agenten die deze week gewond raakt bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De ander is van de intensive care af, maar ligt nog in het ziekenhuis. Dat zegt de politie in de talkshow Renze. Bij het geweld werd ook een beveiliger doodgeschoten. Ruim 30 verdachten blijven 2 weken langer vastzitten. Bij een ongeluk met de chemische stof in het Noord-Hollandse Zwaag is een tweede medewerker overleden. Vanmorgen overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het kabinet gaat meer geld vrijmaken voor woningcorporaties, meldt RTL. Zo kunnen er meer betaalbare huizen gebouwd worden en is het mogelijk om oudere huizen te verduurzamen. De corporaties vinden het een goed idee. Zij denken vele duizenden extra woningen te kunnen bouwen. En een groep mannen heeft van de week 2 krakers belaagd in een oude school in Zwanenburg bij Haarlem. Ze sloegen de boel met een koevoet, knuppel en bel kort en klein, meldt NH Nieuws. Niemand raakte gewond en de aanvallers zijn gevlucht. De krakers zijn inmiddels allemaal vertrokken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en klaart op. Het is rond de 13 graden in het oosten en 17 in het westen. Morgen begint met zon en stapelwolken, vooral in het noorden een bui. Later een zonnige 18 tot 21 graden.

Twee agenten die gewond raakten in Overasselt maakt het goed. Hij is weer thuis. De ander is van de intensive care af, zegt de politie in talkshow Renssen. Vanavond kwamen tientallen mensen af op een bijeenkomst in het dorp. Volgens de burgemeester zijn de zorgen onder de inwoners groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Een vrouw die wordt verdacht van het verpanden van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids is niet komen opdagen bij de rechter in Londen. Ze ligt volgens haar advocaat in het ziekenhuis nadat er tijdens een vlucht bagage op haar hoofd viel. Davids bracht 37 schilderijen van ruim 2 ton bij de vrouw onder, die ze verpandde. Er zijn nog 20 doeken kwijt. Een man die deze week voor paniek zorgde in het centrum van Bunschoten omdat hij daar met een bel rondliep, wacht al meer dan 5 jaar op psychologische hulp. Zijn moeder vertelt bij RTV Utrecht dat hij denkt dat het oorlog is. Ze trok vaak aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man werd uiteindelijk getaserd door de politie. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaald dat zijn Russische collega Vladimir Poetin niet van plan is om NAVO-landen aan te vallen. Rusland wordt door veel landen verantwoordelijk gehouden voor de drones met explosieven die bij het vliegveld van Leipzig werden gevonden, behalve door Amerika. Trump zegt Poetin heel goed te kennen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is 13 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend een mix van zon en stapelwolken en in het noorden een bui. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden.

0: Het Nederlandse schilderij Damesportret, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd geroofd, wordt teruggegeven aan de nabestaanden van de oorspronkelijke eigenaar. Het doek werd teruggevonden in Argentinië nadat een AD-verslaggever het herkende op foto's. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen van het kunstwerk. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar dodelijke ongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee werknemers kwamen om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een gevaarlijke chemische stof. Het is niet bekend om welke stof het gaat, alleen dat het geen gevaar opleverde voor de omgeving. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. Dat was sinds het aantreden van Jetten nog nooit zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Vooral de stroeve begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken zorgden ervoor dat het vertrouwen daalt. En Donald Trump is opnieuw teruggefloten door een rechter. Hij mag geen strengere regels invoeren voor poststemmen. In de nieuwe regels zouden enveloppen onder andere voorzien moeten worden van speciale streepjescodes. Tegenstanders vrezen dat kiezers hierdoor hun stemrecht kwijtraken en zeggen dat de regels in strijd zijn met de grondwet. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is rond de 15 graden en op de meeste plaatsen droog. Morgen begint met een mix van zon en wolken. In het noorden kan wat regen vallen. Later geregeld zon met 18 tot 21 graden.
1: Vanaf maandag, de Radio 10 staat op rij.